0: Zelden zo'n mooie bal achter die. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace en herinneringen. All we are
2: saying. One small step for man.
1: Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: verder te horen op Radio West?
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat, van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Je gaat er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Oh, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja. Oké. Okay. Gaat het, Bob?
3: Jezus, ze zijn dicht, jongens.
2: Ik zet van mijn tijd gewoon ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
2: Ja, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

zes jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou mag ik u hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren, zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verteld?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dit is een grapje. Allemaal service. Ja. Eddie blijft lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de
7: bank.
6: Ja,
7: maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
6: Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West. Bye.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: kermis. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
4: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
3: Kijk op utsvandergeest.nl.
5: Goedemorgen, welkom bij de vrolijke vrijdagaflevering van West wordt wakker. Kijken straks even wat er in de krant staat. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
6: De 33-jarige Hagenaar die in september 2024 een studenten verkrachtte in een studentencomplex in zijn woonplaats moet 4 jaar de cel in. Hij had zich tegenover het Koreaanse slachtoffer voorgedaan als agent die een drugscontrole kwam uitvoeren. Vervolgens vergreep hij zich aan de vrouw. Jan Versteeg heeft gisteravond de televisiering voor beste presentator gewonnen. Tijdens het Gouden Televisiering Gala kreeg Versteeg, afkomstig uit Waddinxveen, de meeste stemmen van het publiek. Meer regio nieuws straks om 6:30, nu het andere nieuws.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
8: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, het is 9 oktober, net over 6. En er zit iemand tegenover mij en die heb ik al heel lang niet gezien, voor mijn gevoel. Je bent ook al even weg geweest, Erik.
1: Ja, ik was in Canada 2,5 week, veel te kort. Dus ja. Eigenlijk had ik je langer niet willen zien.
0: Ja, oh, dat is ook al aardig. Ja. Ja. Hoe was het in Canada? Ik ben nog nooit in die kant van de wereld geweest.
1: Nee, het is fantastisch. Het is back to nature was het een beetje in British Columbia. En dan kamperen en vissen en raften en vuur maken.
0: Ja.
1: En slapen in een klein tentje.
0: Je hebt daar echt nog de grote wildernis.
1: Ja, en ook de grote wijdheid. Het is de Great Wide Open. Het is ongelooflijk wat een ruimte en wat een... Ja, alles is 4 keer zo groot, zeg maar.
0: Ja.
1: De bergen, de rivieren. Je voelt jezelf ook klein daardoor. Maar dat is ook wel weer mooi.
0: Ja. Heb je een beetje de oer-Erik ontdekt?
1: Ja, die kende ik wel al. Maar die heb ik weer even hervonden voor een kleine korte periode. En het is geweldig. Het is ook een beetje afzien. -6 in de tent hadden we op een gegeven moment.
0: Ja.
1: En dan 's ochtends lekker groot vuur alweer. Eitjes bakken en dan weer op pad gaan. Nou, het was echt gek.
0: Ja, ik zie het helemaal. Je straalt er nog helemaal van.
1: Ja, ja. Nou, ik kan je foto's laten zien. Maar dat ga ik niet doen.
0: Heb je nog iets groots gevangen?
1: Ja. Ja.
0: Hoe groot?
1: Nou, 90 centimeter forel. Dat zijn grote beesten. En dat is zo spannend. Dan word je bijna meegezogen die rivier in. En dat hangt dan allemaal aan een heel dun lijntje.
0: Ja.
1: Ja, het is fantastisch.
0: Ja. Ja. Ik vind het heerlijk om alleen je al je gewoon te zien vertellen hierover.
1: Ja, we hadden toch radio, tv of is dat voorbij?
0: Nee, dat is als we de nieuwe studio hier hebben, dan kunnen ze ook zien wat voor, met wat voor liefde eigenlijk je erover praat.
1: Ja, dan kan ik even woest kijken misschien.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Verwilderd.
0: Lekker, je haren lekker de alle kanten op.
1: Ja, nee, ik heb genoten. Maar ik ben ook wel gezellig om weer bij de Vrouwendag te zijn.
0: Ja, Gwen zit hier natuurlijk naast me. Goedemorgen, Gwen.

0: Voorburg was dit Sandy Coast en Just a Friend.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Nou, Reinoud is er vanmorgen weer bij. Goedemorgen.
2: Jorin, goedemorgen.
0: Heb je gekeken?
2: Nee, want ik heb geslapen, want anders was ik vandaag helemaal niet waard. Je bedoelt...
0: De televisie.
2: De uitreiking. Ja. Nee, dat was een Waddinxveener. Dat zit in mijn nieuws.
0: Ik wist niet eens dat hij uit Waddinxveen kwam. Eigenlijk Jan Versteeg.
2: Dat wist ik dan weer wel. Ja, meestal weet jij je dingen die ik niet weet, maar nu is het een keer omgekeerd.
0: Ja. Inderdaad. Ik leerde dit vanuit jouw bulletin.
2: Ja, succes moet je naar je toe trekken, dus hij komt uit onze regio.
0: Ja, zo is het. Ja. Ik weet niet of hij er nog steeds woont eigenlijk, maar en of hij zelf weet dat hij daar vandaan komt.
2: Oh jee.
0: Maar dat komt vast goed. Jan Versteeg dus de beste presentator. Maar hij heeft ook nog een andere mooie prijs gewonnen. De mooiste, kan ik wel zeggen. Namelijk het programma Bondgenoten. Hij is daar de presentator van. Hij heeft gisteravond de televisering gewonnen. Staat onder andere in het AD vanmorgen. Gepresenteerd dus door Jan Versteeg uit Waddinxveen, begreep ik net. Hij haalde meer stemmen dan mede genomineerde Woestegrond en Kassa. Het is een echte kijkcijferkanon. Het is een reality show die ook gelijk een groot spel is. Zeker op sociale media is het echt een enorme hit. 16 onbekende mensen moeten samenwerken om samen een ton te winnen. Een psychologisch schaakspel. En ik begreep dat ze ook regelmatig met elkaar in bed duiken. Dat is natuurlijk ook leuk om naar te kijken.
2: Daar heb ik wat gemist.
0: Ja, ik heb het ook, moet ik zeggen, ik heb wel eens langsgezept, maar nooit blijven hangen. Dus ik durf gewoon niet te zeggen. Ja, het is blijkbaar heel erg populair. Dus het zal wel aan ons liggen.
2: Jawel, maar dat je er niet dat je er langs hebt en niet bij blijft hangen. Ja. Zegt dat wat?
0: Nou ja, mij boeit het daardoor niet, maar anderen blijkbaar wel.
2: Ja, zeker.
0: Het was natuurlijk niet de enige uitreiking gisteravond. Joop van den Ende die won de oeuvrering voor zijn hele oeuvre, bijzonder. En Annette Malherbe die werd de beste actrice. Ze is een collega tegenwoordig, hè, want zij speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe serie Prodeo. Dus ja, ik gun het haar natuurlijk van harte.
2: Waar jij ook in glitterd en,
0: Ja, ze was er niet hoor, toen ik op set stond. Maar
2: Jan Versteeg, als je luistert, als je al wakker bent of nog wakker bent, bel ons even voor een reactie, want je woont in Waddinxveen. Tenminste, daar gaan we even gemakshalve vanuit.
0: Ja, dat hopen we, ja.
2: Op de voorpagina van het AD, aandacht voor Paarse Vrijdag. De dag waarop docenten en leerlingen in het paars naar school kunnen gaan om solidariteit te tonen aan de LHBTIQ-gemeenschap. Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt 1 op de 3 scholen te maken met een vorm van weerstand. Posters worden beklad, ontevreden ouders of leerlingen die uit protest zwarte kleding aantrekken. Op een school in Oostburg werd de Paarse Vrijdagviering zelfs teruggeschroefd vanwege te veel negatieve ervaringen. Die gaat daar dus niet door, of op een laag pitje. Daar wordt dit jaar bewust gekozen voor een bescheiden invulling, inderdaad. Minder leerlingen lijken zichtbaar mee te willen doen aan de viering. Niet vanuit protest, maar omdat ze er niet mee geassocieerd willen worden met dat paars. Vervelende ontwikkelingen vindt belangenorganisatie COC. Toch is er dit jaar een record aantal aan scholen dat meedoet. En ook zijn alle lespakketten over dit onderwerp al vergeven.
0: Ja, moet je daar dan aan toegeven? Hè? Als je dus die posters beklad worden of weggescheurd, dat je dat dan als school toch zegt, nou ja, inderdaad, jullie hebben wel gelijk, we doen niet meer mee.
2: Ja, we gaan het op een laag pitje zetten. Ik vind ook in het zwart komen vind ik ook zo... weet niet, doe gewoon je normale kleren aan als je niks paars aan wil. Maar waarom in
0: ook
2: het zwart?
0: Ook zo'n statement, ja.
2: Ook zo'n statement, ja.
0: Ja.
2: Nou ja.
0: Hoe word je 194 jaar oud?
2: Lang bij Westwoord wakker blijven werken.
0: Ja, nou, hoop dat dat helpt. Volgens mij is zo'n ochtendshow helemaal niet goed voor je gezondheid.
2: Nee, dat is waar.
0: Voor de lange termijn.
2: Ja.
0: Maar die vraag hadden wetenschappers. Sinds de reuze schildpad Jonathan, of Jonathan, benoemen zo. Die heeft die nobele leeftijd behaald. Daarmee is hij ouder dan de evolutietheorie van Darwin. Maar ja, hoe kan dat? Is nog niet zo eenvoudig om die vraag te beantwoorden. Hij woont op een eiland, Sint Helena, in de Atlantische Oceaan. Bloedprikken kon niet vanwege het risico op infecties. En ze haalden daarom heel voorzichtig wat speeksel en wat wangslijm uit zijn bek. En wat blijkt, Jonathan die maakt minder groeihormonen aan, waardoor zijn cellen meer gericht zijn op herstel. En zijn cellen hebben ook iets bijzonders. Ze repareren namelijk beschadigd DNA. En daardoor komen afwijkingen zoals kanker minder vaak voor.
2: Oh, maar dit is echt wel belangrijk onderzoek. Ik zou me zo kunnen voorstellen, we zijn geen schildpadden, maar uit dit onderzoek kan je wel wat leren om ons ouder te laten worden.
0: Nou ja, dat zou, kijk, ouder, maar bijvoorbeeld met kanker, of als je dat kan voorkomen.
2: Precies.
0: Door dit onderzoek. Dat is wel de vraag. Het onderzoek is een beetje ook uit entertainment. Dus of ze dit nou echt voor kankeronderzoek gaan gebruiken.
2: Beschadigd
0: DNA. Weet
2: ik niet. Ja.
0: Maar het is toch leuk om te weten dat Jonathan al bijna 200 jaar oud is.
2: Hoppakee. Ouder dan Sinterklaas.
0: Ja, nou, bijna net zo oud als jij.
2: Ja, als ik me voel aan het eind van de dag.

0: Ja, dit is een prachtig, al wat oudere van Sam Smith. Too Good at Goodbyes. Maar hij heeft een nieuw album. De titelsong is Hazel Eyes. Die heeft hij speciaal geschreven voor zijn vriend. Eén probleem, hij bleek helemaal geen hazel eyes te hebben.
1: So I have a confession. I thought that hazel eyes, when I was writing the album, I thought hazel eyes were brown, like hazelnut.
2: Yeah.
1: Turns out they're not. And I found out like 4 months after I shot the cover, all my clothes were brown for the whole album campaign. It's a nightmare.
0: Ja, alles is bruin geworden omdat hij dacht dat hazel bruin betekent. Ik moet eerlijk bekennen, ik had precies hetzelfde. Ik dacht het zijn gewoon bruine ogen. Maar ik heb het even opgezocht. Het is een soort stervormig patroon met bruin, groen, grijs. Heel erg uniek dus. Slechts 5% van de wereldbevolking die heeft hazel eyes. En volgens mij is er in het Nederlands niet eens een term voor. Dus ja, dat is even een miskleun van Sam Smith met zijn nieuwe album. Maar het heet gewoon toch hazel eyes.

0: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Het is precies 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
6: De 33-jarige Hagenaar die in september 2024 een studenten verkrachtte in een studentencomplex in zijn woonplaats moet 4 jaar de cel in. Tegen de man was 5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Hij had zich tegenover het Koreaanse slachtoffer voorgedaan als agent die een drugscontrole wilde uitvoeren. Vervolgens vergreep hij zich aan de vrouw. Het slachtoffer had haar hele leven van gedroomd om in Europa te gaan studeren en was net een maand in ons land. Na de verkrachting keerde ze terug naar Zuid-Korea en ze wil nooit meer naar Nederland. Jan Versteeg heeft gisteravond de televisiering voor beste presentator gewonnen. Tijdens het Gouden Televisiering Gala kreeg hij de meeste stemmen van het publiek. Jezus, wat een eer, reageerde de Waddinxveener. Hij bedankte producent John de Mol voor alle kansen en het vertrouwen. Maar er was nog een groep mensen die Jan in zijn dankwoord noemde.
7: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
6: Wordt het een soort wisseltrofee, denk ik.
5: Ja, inderdaad. Ja. Ja, toch? Al die seizoenen.
6: Ja. De 40-jarige Versteeg nam het op tegen Thomas van Groningen en Tim Hofman voor 2 andere programma's. Versteeg kreeg de prijs als presentator van De Bondgenoten. Dat SBS-programma won gisteravond ook de Gouden Televisiering voor beste tv-programma. Dat is toch ook een beetje de hoofdprijs. Buurtbewoners en ondernemers op en rond de Eskamplaan in Den Haag hebben gistermiddag een gesprek gevoerd met de politie en met de gemeente. Deel van de Haagse wijk wordt al jarenlang geteisterd door straatracers, geluidsoverlast en intimidatie. Er is al een aantal keren gesproken tussen gemeente, politie, bewoners en ondernemers, maar de overlast op en rond de Haagse Eskamplaan werd niet minder. En een oplossing lijkt ook na het overleg van gisteren ver weg. Onlangs besteedde ook het NOS-journaal nog aandacht aan de straatracers en het nachtelijk lawaai in de Haagse wijk.
5: Gaan we naar onze eigen bondgenoot Jordi Bloem. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jorin.
5: Zou dat voor je zijn in zo'n huis en al die spellen doen?
8: Ja, ik heb het wel eens gezien. Nee, dat is eventjes leuk. Na 10 minuten heb ik het wel weer gezien. Maar dan kun je volgens mij niet weg, hè?
5: Nee, dan kan je niet weg, inderdaad. Ja. Je kan er wel een ton mee winnen.
8: Ja, dat wel. Maar dat is geld, wel lekker. Geld is ook niet alles.
5: Nee, moet je maar hard werken voor je geld bij ons.
8: Zo is het, ja. Ik houd het liever bij het onrustige weer wat we inmiddels hebben.
5: Ja, het is een beetje vies weer vanmorgen. Ja. Het motregen heb ik gelopen.
8: Ja, dat klopt, ja. Ja, het is hondenweer. Of juist niet voor Casper.
5: Nee, voor Casper niet.
8: Nee, want het is nu een front dat passeert, een warmtefront. Daarachter zit inderdaad wat warmere lucht. Nu is het buiten op sommige plaatsen nog maar 10 graden. Dus dat is ook wel vies met die wind erbij. Windkracht 6 aan het kust uit het zuidwesten. Dat wordt nog wat meer wind. Windkracht 4 tot 5 boven land. Nou, dat zijn we inmiddels wel weer gewend sinds gisteren. Gisteren hadden we nog regenbogenopklaringen. Voor vandaag zien die er niet, gaan die niet ontstaan, die regenbogen. Want er zijn veel te veel wolken, grijze luchten. Regen, behoorlijk wat regen kan er nog gaan vallen. Dus echt herfst wat dat betreft. En in de loop van de dag zitten we dan in die warme oceaanlucht. Want dan kan het 18 graden worden vanavond. Een beetje gek dat die temperatuur juist nog laat op de dag nog even wat hoger gaat worden. Maar dat komt omdat er dus milde, vochtige oceaanlucht binnenstroomt. Daarna komt het koufront. Daarachter zit dan weer de koele lucht. En dat betekent dat na de regen er vanavond nog een paar stevige buien gaan komen. Ja, hetzelfde eigenlijk. Regen, buien. Maar dan is het wat stevigere regen met ook onweer en windstoten. Ja, het hoort echt een beetje bij dat herfstweer. En in het weekend, dan komt de zon wel weer terug. Ik denk dat we morgen wel weer kans hebben op regenbogen, Jorin, met af en toe zon, maar ook buien. We gaan van de regen in de drup. En morgenmiddag is het dan maximaal 16 graden. De wind die gaat opnieuw wat verder toenemen. Vanavond en vannacht weer even een afname. Morgen overdag weer een toename tot windkracht 6 aan de kust. Zondag iets minder wind. Ook dan zonneschijn afgewisseld door stapelwolken. En ook dan af en toe nog een bui, maar wat minder buiig dan morgen. Dus ik denk dat zondag een wat betere dag is om Kasper uit te laten.
5: Oh, nou dan laat ik hem morgen binnen.
8: Dat zou ik goed doen, ja.
5: Dankjewel.
8: Hoi.
5: Dan kijken even wie er bij de ANWB is vanmorgen. Is het Erwin, denk ik?
9: Hallo, met Erwin de ANWB.
5: Dag, hoi. Erwin van de ANWB.
9: Nou, met wie heb ik het genoeg? Met Jorinda?
5: Jorinda, de enige echte Jorinda. Reinoud is er ook.
9: Ah,
5: ja,
10: wil je ook dat er hoi genoeg zeggen, is, dat weet ik niet.
5: Okay, hoi zeggen tegen Gwen.
9: Gwen?
5: Ja, dat is de redacteur vandaag. Oh, ze is iets anders aan het luisteren. Ja. Hoi, moet even hoi zeggen tegen Erwin.
11: Nou, hey,
9: ik
11: Erwin.
9: Ik heb het gevoel alsof ik je al jaren ken, Gwen.
5: Ja.
9: Ja. En jij mij vooral.
5: Ja. Waar staat het vast vanmorgen?
9: Het staat vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade, 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog 12 minuten voor de meestrijvers. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Dus afrit Brielen en afrit Oostvoorne staat alweer 6 kilometer file. Gisteravond ook weer heel veel vertraging, nu 20 minuten ongeveer. En de N218 Spijkenisse Oostvoorne geeft ook weer die vertraging door de omrijders bij de N15 een kwartier.
5: Naar welke zender zou Gwen aan het luisteren zijn? Ja. Die zit gewoon bij Q-Music, denk ik.
9: Nou. Wat is Gwen dan? Is ze een stagiair of zo?
5: Nee, dat is onze redacteur, onze producer.
10: Onvolprezen redacteur. En volgens mij ben je gewoon het binnen-buitenland overzicht aan het maken, toch?
9: Ja. Okay. Oh, je bent aan het werk.
10: Zij is aan het
11: werk. Ik doe hier wat, ja.
9: Zij wel.
5: Ja. Als enige. Ja, dag. Tot zo.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik Tap of kijk op omroepwest.nl.

0: Zelden zo'n mooie bal gehakt. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace en herinneringen. All we are
2: saying. One small step for man.
1: Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet.

0: Melanie en de Edwin Hawkins Singers met Lay Down hoor je in West wordt wakker. We kijken snel naar het nieuws van buiten onze regio. Hoewel we beginnen steeds, als ik dat zeg, toch in de regio stiekem. Namelijk de Tweede Kamer wil dat er op zondag voor het eerst een regenboogvlag wordt gehesen bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Het is dan Coming Out dag. Het besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP dat er terughoudend met het hijsen van andere vlaggen om moet worden gegaan.
1: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: Dat sloeg bij partijen als Pro, Partij van de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat. Zij dienden daarna een motie in waarover nog laat moest worden gestemd. Uiteindelijk was er een meerderheid om toch de vlag te gaan hijsen.
2: Komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Het is een actie van het Oogfonds, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Een basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt. En dit jongetje uit groep 5 vertelt wat hij ervan vindt.
3: Raar. Ik zag wat. Ja, nou moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
4: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En het wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen. Want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
2: Het Oogfonds gaf verder uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijken, kijk je 20 seconden in de verte. Ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
0: Red je dat, 2 uur per dag buiten?
2: Ja, dat lukt.
0: Ja, ja, je hebt ook een hond, hè?
2: Ja, die helpt wel enorm. Ja, ja. Alleen als het regent lukt het niet.
0: Ik was er wel vroeg bij met een bril. Vooral, ik had 2 luie ogen, dus ze moesten allebei vroeger afgeplakt worden. Niet tegelijkertijd natuurlijk.
2: Nee, want dan kan je niet buiten lopen 2 uur.
0: En ik ben ook op mijn 4e geopereerd zelfs aan mijn ogen, omdat ik schiel keek.
2: Hey.
0: Ja, maar dat had dan niks met beeldschermen natuurlijk te maken, want die bestonden nog niet.
2: Maar dat is mooi verholpen, zo.
0: Ja, zo, hoppakee. Inderdaad. Maar nog steeds een bril. Ja. Bewoners van een flat in Amsterdam-Noord zijn helemaal ten einde raad. Ze hebben zoveel last van kleine vliegjes dat ze niet op hun balkon kunnen vliegen zitten.
5: Maar ik word er helemaal stapelbeschokken van. Ja? Ik word er, het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En er zijn er echt 100.000, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
0: Ja, ik zag hier gisteren beelden van. Het zag er echt heftig uit. Ze komen ook vaak binnen via allemaal kieren en gaten. De woningcorporatie zegt dat ze nog nooit zoiets hebben gezien en eigenlijk ook niet weten wat ze ermee moeten. Een bestrijdingsbedrijf sturen, dat hielp niet. Nu loopt er een proef met een speciaal gaas om ervoor te zorgen dat de vliegjes dan in ieder geval niet binnenkomen.
2: Pas maar op dat je niet van je balkon vliegt zo.
0: Ja, dan vlogen ze er zelf maar af, die vliegjes.
2: Ja, dan was het probleem opgelost. En dan hadden we er nu
0: niet over gepraat.
2: Precies. Wielrenner Bauke Mollema rijdt na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd. Dat doet hij dit weekend en dat is de Ronde van Lombardije. Het is geen toeval dat dit zijn laatste wedstrijd is.
6: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd gehad, zeker de afgelopen jaren. Toen ik mijn laatste contract tekende, wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. In de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar 1 keer gemist, überhaupt, sinds dat ik prof ben.
2: Mollema gaat de adrenaline van een op hol geslagen peloton missen. Maar er zijn ook dingen die hij niet zal missen.
6: Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder.
0: Ja, mooie carrière voor Bauke Mollema. En dus een mooi einde dit weekend. Misschien dat hij nog wel een klein prijsje kan pakken daar in Lombardije.
2: Op de valreep.
0: Ja, het zou wel something good zijn. Dit is Ilse de Lange.

0: En een van haar nieuwere singles, Something Good.
1: Buitenpost.
0: We doen sinds een paar weken wat leuks, namelijk dat je weer even 16 jaar kan worden. Ja, en als je dan 16 jaar wordt, dan krijg je natuurlijk ook een cadeautje. He, verjaardagen is altijd fijn dat je dan wat leuks krijgt. Nou, bij ons is dat natuurlijk ook zo. En gisteren was John Martinez de gelukkige. En Erik, jij bent bij hem thuis voor de deur met dat cadeautje.
2: Ja, ik ben met een cadeautje bij John op de Weimarstraat in Den Haag. Voor mij een bekende straat. Ik vind het een hele leuke straat. Je woont op de tweede verdieping. En heb jij hetzelfde gevoel bij deze straat?
3: Ja, maar het wordt wat minder.
2: Ja?
3: Ja, het is een beetje druk aan het worden. Heel druk aan het worden.
2: Ja, veel mensen, veel verkeer.
3: Dubbel parkeer. Heel veel mensen. Dus gewoon te druk. Eigenlijk is het gewoon te druk.
2: Ja, ik kan me dat wel een klein beetje voorstellen. Want ik kom er alleen maar om even een broodje shawarma te eten of zo.
3: Als je morgens hier doorheen rijdt of 's middags, dan moet je zichtzelf op de straat door. Want je gaat van links naar rechts. Ze staan gewoon 3-4 achter elkaar dubbel. Je kan alleen langs met fietsen eens.
2: Nou, dat hele de hele verkeerssituatie in Den Haag met fietsers, met fatbikes en toestanden. Ik had laatst een botsing ook met een fatbike. Is wel een dingetje aan het worden volgens mij. Nou, je hebt je cadeau al uitgepakt.
3: Ja, ik vind het hartstikke mooi ding. Echt heel gaaf. Leuk. Ja, echt mooi.
2: Ja, ik hou meer van kleinere kopjes persoonlijk.
3: Ja, nou zoiets.
2: Ja, precies.
3: Maar dit is weer een theebakje. Die is van mijn echtgenote. Die houdt van thee. Ja.
2: Is zij jouw echtgenote?
3: Ja. Ik was 47 jaar.
2: Ja. Hoe doe je dat?
3: Geven en nemen, zoals iedereen altijd zegt. Ja. Dus.
2: En is dat in balans bij jullie, het geven en nemen?
3: Ja, best wel. Ja. Af en toe botst het wel eens, maar dat weet iedereen, denk ik.
2: Ja, nou, ik heb het dagelijks. Nee, ik ken het, maar hartstikke goed. Heel goed, heel goed. Heb je nog grootse plannen vandaag? Want het is slecht weer.
3: Nou, mijn fiets die is kapot. Normaal gesproken ga ik naar West toe om het op te halen. Maar ik heb een elektrische fiets. Maar er zit een hydraulische rem op. Ja. En een kabeltje kon ik wel vervangen, maar een hydrauliek, daar ga ik niet in zitten.
2: Nee, dat lijkt me ook nog lastig.
3: Als ik de rem kapot zit en ik moet remmen en ik rem niet, dan heb ik een probleem. Ja. En ik heb een afspraak gemaakt met de fietsenmaker. En de eerstvolgende afspraak die ik in is 17 oktober.
2: Jeetje, alsof je bij de tandarts moet komen.
3: Precies. Ja. Dus ik heb nu bij de de Chinese winkel een setje besteld om de leiding te opluchten.
2: Je gaat het toch zelf doen?
3: En ik kom morgen binnen. Ja, als ik geen kant op. Ja, ik fiets alleen in Den Haag. De auto, die staat om de hoek hier. Ja. En die staat gewoon 3 weken stil. Of 3 weken stil.
2: Nou, ik wens je heel veel succes met de hydraulische operatie. Want zo wordt dat wordt het wel, denk ik.
3: Dat is luchtinrijdingen dus.
2: Ja.
3: En die hendel, normaal zit een knop en dan kan je aan draaien. Dan kan je het kabeltje trokken daar, maar daar gaat hij niet mee.
2: Nou, je hoeft het niet helemaal uit te leggen hoe je het gaat doen. Dat is ook een beetje te lang misschien. Hè? Ja. Maar goed, de mok is voor jou. En wij drinken samen nog even een bakkie.
0: Ja, het
2: ziet er goed uit. Beetje suiker erbij.
0: Heerlijk.
2: En een hele goede morgen, John.
3: Dankjewel. En
0: hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dag John. En wil je dat nou ook zo'n mooie mok winnen? Of misschien wel een andere West Goodie? En geef je dan op voor de Sweet 16 via 070-307-8080. Dat is het WhatsApp-nummer. Je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Dan maken we jou weer even 16 jaar. En krijg je dus ook zo'n mooi cadeautje. Het enige wat je moet hebben is even je geboortedatum. Want dan kunnen we dat allemaal professioneel berekenen natuurlijk. Dit zijn de Doobie Brothers. I'm a man.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
3: Zo, hey, is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptiele, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
5: Het is niet alleen de vrolijke vrijdag, maar ook paarse vrijdag. Ik praat er straks over met de staatssecretaris van Onderwijs. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
6: De 33-jarige Hagenaar die in september 2024 een studenten verkrachtte in een studentencomplex in zijn woonplaats, moet 4 jaar de cel in. Hij had zich tegenover het Koreaanse slachtoffer voorgedaan als agent die een drugscontrole wilde uitvoeren. Vervolgens vergreep hij zich aan de vrouw. Jan Versteeg heeft gisteravond de televisiering voor beste presentator gewonnen. Tijdens het Gouden Televisiering Gala kreeg Versteeg, afkomstig uit Waddinxveen, de meeste stemmen van het publiek. Zijn programma, De Bondgenoten van SBS6, won gisteravond ook de Gouden Televisiering voor beste tv-programma. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
8: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
7: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij de ANWB is Erwin de Hart.
9: Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte staat bij afrit Oostvoorde 5 kilometer file door scheuren in de weg 10 minuten vertraging. De N218 Spijkenisse Oostvoorde staat bij de N15 3 kilometer file om dezelfde reden een kwartier vertraging.
10: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan! Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
13: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
13: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Luistert naar de Vrolijke Vrijdag van West wordt wakker. En over een uurtje maak ik ook weer iemand blij die mee mag met onze jubileumrit met het rijdende tramrestaurant van Den Haag. West wordt wakker bestaat deze week namelijk 6 jaar. En dat vieren we met allemaal mensen die ook wat te vieren hebben. Je kan je nog opgeven, hè, want we doen dit nog 2 weken hierna. En er kunnen echt nog wel wat aanmeldingen bij. Via 070 307 8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Ja, en wat heb je dan te vieren? Nou ja, dat kan echt van alles zijn. Wees een beetje creatief. Misschien ben je wel 3 jaar gestopt met roken. Of heb je een jubileum. Word je 70 jaar. Ben je net vader of moeder geworden. Het kan echt van alles zijn. Misschien ben je geslaagd. Je kan je opgeven via WhatsApp of via de mail. En het leuke is, het hele team gaat ook mee. Dus Sjeerd en ik zijn erbij. Maar ook bijvoorbeeld Huub Mizee gaat mee. Onze weerman natuurlijk. Reinoud is erbij. Bob. Het hele West wordt wakker team gaat samen met jou dan jouw feestje vieren in de hoofdtram. Snel opgeven en wie weet bellen we je binnenkort wel in West wordt wakker. En het is niet alleen de Vrolijke Vrijdag, maar het is ook Paarse Vrijdag. De dag waarop leerlingen en docenten in het paars naar school gaan om te laten zien dat ze de LHBTI-gemeenschap steunen. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie is vandaag de gast op een Haagse school. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat we u even kunnen bellen. Heeft u uw outfit al aan?
1: Wat een impertinente vraag. Nee, ja hoor.
0: Vandaag mag dat, denk ik.
1: Ja, precies. Ja hoor, ik heb mijn paarse laarsje en mijn paarse jasje aan.
0: Oh kijk, netjes in thema. Is het een fijne dag voor u? Vindt het een leuke dag om mee te maken op die Haagse scholen?
1: Zeker, want ik vind ook de Paarse Vrijdag is eigenlijk een vrolijke vrijdag. Omdat het een manier is om te laten zien dat we allemaal in Nederland gelijkwaardig zijn op wie je ook verliefd bent. En zeker op scholen, waar natuurlijk heel veel jongeren hun seksualiteit en hun seksuele geaardheid ontdekken. Waar het ook soms spannend is, wat ook onder druk kan staan. Vind ik het een bijzondere dag om te laten zien dat je gewoon welkom bent en veilig op school. En ik ben heel blij dat daar heel veel scholen aan meedoen.
0: Ja, het is niet vanzelfsprekend, hè, dat homo's zich ook veilig voelen op school. Vorige maand werd dat bekend dat slechts 22% van de puberjongens homo's accepteert. Bij de meisjes is het dan iets hoger, 50%. Ja, daar moet u toch ook wel van geschrokken zijn?
1: Zeker, zeker. En zeker ook als je het vergelijkt met een paar jaar geleden, die cijfers, zijn die echt achteruit gegaan. Sorry. En dat baart mij zorgen. En dat zie je natuurlijk eigenlijk ook wel in het debat in de Kamer bijvoorbeeld, hè, in de politiek. En mensen ervaren het ook op straat. Dat het net lijkt alsof we toch weer een beetje terug zijn gegaan in de tijd. Terwijl Nederland eigenlijk altijd een land is geweest waarin we elkaar gewoon respecteren en accepteren. En nogmaals, op wie je ook verliefd bent. Wat maakt dat ook eigenlijk uit?
0: Ja, maar u zegt we accepteren en respecteren elkaar hier. Maar dat is dus in de praktijk eigenlijk wel anders inmiddels, toch? Vanochtend bijvoorbeeld nog in het AD, de voorpagina, posters van Paarse Vrijdag, dat die worden beklad, dat ze worden weggescheurd. Dat leerlingen soms in het zwart expres gekleed zijn als statement tegen Paarse Vrijdag. Dus zo vanzelfsprekend is dat niet.
1: Nee, en de cijfers die u net noemde zijn daar een teken van. Dit soort situaties zijn daar een teken van. En dus we hebben echt wel

0: onder andere met online haat, met inderdaad online pesten. En daar moeten we echt met z'n allen, vind ik, als samenleving ook gewoon tegen strijden. Omdat wat mij betreft iedereen vrij en gelijkwaardig is. En zeker als je op school komt.
1: Ja, helpt Paarse Vrijdag bij die acceptatie?
0: Ik denk dat het wel beter is, omdat het aan de ene kant ook bewustzijn geeft. Hè. Ik ga vanmiddag ook vanochtend en vanmiddag in gesprek met leerlingen en scholieren daarover. En wat je terughoort over het algemeen is dat het fijn is om te weten dat men er bewust mee bezig is. Hè. Dat je ook niet hoeft te verstoppen, maar dat je kan laten zien als je LHBTQI+ jongeren bent. En dat je je veilig weet. Hè. Dus ik denk echt dat Paarse Vrijdag daarin laat zien hoe belangrijk het is voor een school. En dat geeft vertrouwen. Zowel voor de jongeren die, ja, die bij wijze van spreken zich toch al veilig voelden, maar zeker ook de jongeren die daar heel onzeker over zijn. En doordat zowel scholieren als leraren daaraan meedoen, geeft dat een gevoel van veiligheid en ook een gevoel van en ook bewustzijn hoe belangrijk het is dat we daarmee bezig zijn.
1: Ja, u bent vandaag de gast vanmorgen op het Maris College in Oud-Rust in Den Haag. Wat gaat u daar doen?
0: Ja. In gesprek. Uiteraard kijken hoe Paarse Vrijdag daar, hoe ze daar uiting aan geven. Maar vooral ook in gesprek met zowel jongeren als docenten. Om te horen wat het voor hen betekent. Wat ze bij de organisatie ervan. Hè. Talloze jongeren zijn daar naast hun schooltijd mee bezig om dat ook goed te organiseren. Waar ze tegenaan lopen, waar ze zich wellicht zorgen over maken. Waar ze ideeën over hebben om te verbeteren. Wat ik net al zei, ik vind het gewoon heel belangrijk dat we als samenleving duidelijk maken dat iedereen in Nederland gelijkwaardig en vrij en veiliger moet kunnen zijn. Of je nou verliefd wordt op jongens of op meisjes of het andere of hetzelfde geslacht. Dat moet allemaal niet uitmaken. En ik hoop gewoon heel veel inspiratie ook weer op te doen van deze scholieren en docenten. Die daar ook gewoon duidelijk in maken hoe zij erin staan.
1: Ja, u gaat ook nog de regenboogvlag hijsen. Die wordt zondag ook nog gehezen bij de Tweede Kamer. Er was veel discussie over in de Tweede Kamer zelf. Maar uiteindelijk gaat hij toch de lucht in. Vindt u dat goed dat hij ook bij de Tweede Kamer gehezen wordt?
0: Want ik denk ook dat de Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging. Hè, dat betekent dat ze ons volk vertegenwoordigen. En ik denk dat het heel goed is om te laten zien dat dat ook daadwerkelijk zo is. Hè, dus dat ook de Tweede Kamer een plek is waar je als homo of lesbo of anderszins queer je veilig en vrij kan voelen. En de manier, het is jammer dat dat tot zo'n gedoetje moest leiden gisteren.
1: Ja, succes met het hijsen van al die vlaggen dan. Ik ben er wel even mee bezig, denk ik.
0: Ja, en ik hoop dat heel veel mensen zich gewoon herkennen in het belang van gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen. En dat je je openstelt om daar over na te denken op Paarse Vrijdag. En in ieder geval een veilige plek te kunnen zijn voor scholieren en uiteraard ook voor docenten.
1: Staatssecretaris Judith Thiele, dank u wel voor vanmorgen.
0: Fijne dag.
2: De dag begint en ben je druk of vrij?
1: Ja, ik ben ontzettend druk. Ik heb iets blauws aan, dat is helemaal verkeerd vandaag. Even wat anders opzoeken.

En My Blood. En gisteren waren onze Haagse heren te gast bij Eva met een prachtig nieuw nummer. Brother heet het. Gaat over de overleden broer van zanger Marcel. En ze zongen het ook.

0: het is echt een prachtig nummer. Heel gevoelig ook gebracht gisteren natuurlijk door de band. Belooft veel moois voor het album dat vandaag uitkomt. One Keep the Fire On, zo heet het. Ik ben benieuwd of er ook een deel 2 komt. Er is in ieder geval een signeersessie vanmiddag om 12 uur in Intercity in Den Haag. En ook nog later vandaag en morgen in andere delen van het land.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Jorinda Teeuwen.
2: Dit is Radio.
0: Een boommarter heeft gezorgd voor een bloedbad in Voelburg. 51 van de 65 duiven van duivenhouder Piet Pleunes zijn gedood. Ze zijn vooral in de kop en de nek gebeten. Er wordt geprobeerd om de marter te vangen om nog meer slachtoffers te voorkomen. Verslaggever Dennis van Schie die praat met de duivenhouder.
3: Duivenmelker Piet Pleunes in de Herenstraat in Voorburg. Piet, jij trof hier begin deze week 2 keer een bloedbad aan. Wat is hier nu gebeurd?
4: Nou, ik werd 's nachts wakker. Om 2:50. En toen ben ik naar het raam gaan lopen. En dan keek ik hier bij mij op de werf. Maar mijn duif in het kweekhok, die zat er gewoon op de schapjes. En maar ik hoorde boem, boem, boem, want ik ben daarvan wakker geworden. Maar er was niks aan de hand. Ik dacht dat ze ergens aan het inbreken waren, misschien bij mij. Maar ik ben weer teruggegaan in bed. En dus 's ochtends kwam ik eruit. Nou, dan ga je ontbijten. Nou, dan ga ik altijd mijn duifjes voeren. Dus ik had hier mijn voer klaargezet. En ik loop naar het achterste hok. En ik doe dat hok open. En toen lagen er 10 duiven. Dat doet. Ik denk, wat is hier nou gebeurd? En dan kijk ik in dat andere. Daar zit een hok daarnaast. Want er zit een rennen voor. En in dat schuifdeurtje open. En daar lagen er 27 duivinnetjes, vrouwtjes. Dus dat waren er bij elkaar 37. En die boomarter die zat in het hok nog tussen die. Tussen die 27 duivinnen. En toen heb ik mijn neef gebeld. En die kwam. En die heeft me geholpen. En die zegt, nou, heb je wat? Dan kan ik hem in zijn donder prikken of zo. Nou, met de schoffel heb je hem wel geraakt of zo, of niet. Maar hij vluchtte eruit. En dan ging door een heel klein spleetje in de kwekeren. Dan ging hij een heel klein spleetje in die hoek. Van misschien 3-4 centimeter. Daar ging hij doorheen en toen was hij weg. Maar ja, toen zaten we met dat drama natuurlijk tot al die duiven die door mijn neef. Ik was helemaal de bodel ervan. Dus toen heb mijn neef die duiven opgeruimd en in de vuilzak gedouwd. En toen heb ik dezelfde dag heb ik dat plafond van dat vlieghok helemaal dicht gedaan. Want normaal staat dat open. En dan leggen daar rekjes op. Maar hij komt er. Al die jaren heb ik. Ik woon hier. Ik heb hier 10 jaar deze duiven hier. Maar. Toen ben ik naar. Heb ik dat. Dus toen was dat dicht, het hele plafond. En toen was hij de andere dag was hij er weer geweest. En dan was hij door de dakpannetjes gekomen. Door een origineel hok van de Dumo. Wat de Zwarte Vogel hier geplaatst heeft. En toen lagen daar 9 duiven op de grond dood. Hij had er 1 op het plafond getrokken. Had het plafond kapot getrokken in de hoek. Daar was hij doorheen gegaan. Want ik had alles dicht en dichtgeboord. Nou, en daar heb je er nog 4 mee het plafond opgenomen. Dus het was. En toen had hij daar totaal 51 heb je er vermoord. En hij bijt ze de nek af en de koppen er. Hier en daar de koppen eraf en de nek. En dan schijnt hij, volgens horen zeggen, dat hij ze leegzuigt van bloed, die beesten. Dat had ik ook nog nooit gehoord, maar dat schijnt gebeurd te zijn. Nou ja, toen hebben we. Ja, toen was ik natuurlijk een beetje hodel de botel ervan. Want ja, bij een ander gaat zijn hondje dood. Ik heb ook wel een hond, maar als die doodgaat, dan ben ik ook zelf helemaal van de kaart. Maar mijn duiven, dat is ook maar alles zien. Ja, het is een hobby, hè. Het is niet expres die duivensport. Het is gewoon dat je hobby en die beesten komen dan als ze uitgevlogen zijn op de tafel zitten. En dan halen ze een zaadje uit mijn mond. En ze zitten op mijn schouder en op mijn pet. Het is gewoon, ja, het is hobby.
3: Ja, ik heb de foto's gezien. Het was een ongelooflijk luguber gezicht. Maar je gaat niet bij de pakken neerzitten. Je gaat niet vissen als ander beroep of wat dan ook. Je blijft van die duiven houden.
4: Ja, ik blijf ermee doorgaan. En ik had dan 12 kweekdoffers over, waar die niet bij had kunnen komen. Maar die vliegen hier niet uit, want die heb ik van Gebroeders Koeren in de Gautum. Daar heb ik ze vandaan. En dat zijn allemaal duiven van Dr. Marion uit België. Dus dan ga ik met die 12 duivinnetjes die ik nog heb. Dat zijn wel vliegduiven, daar kon hij niet bij komen. Dat is hem niet gelukt. En die zet ik op die kweekdoffers en dan ga ik daaruit broeien. En dan ga ik met die 12 duivinnetjes ga ik toch weer gewoon in de vereniging meedoen. Want ook mijn sociale contacten met mijn kameraden. En ik kon van iedereen duiven krijgen. Maar ik ben ook 77, dus ik hoef ook niet meer duiven eigenlijk te. ik een beetje mee, als ik nog weer een ronde jongen heb en dan daar weer de doffertjes, nou, dan bouw ik het zo'n beetje. Doe ik toch. Ik ga niet, naar de, niet bij de pakken neerzetten en naar de granium zitten kijken. Dat ga ik niet doen. En ook niet vissen vind ik wel leuk, maar niet de hele dag.
3: Wat ben jij bijzonder, Piet?
4: Nou ja, ik ben zo binnen. Ik ben zo opgevoed hier zo in dat straatje. En ja, we hebben altijd ons best gedaan. Meer kan je niet doen. Hè. En de kindertjes, en dat is allemaal belangrijk natuurlijk. Ja. En, het is allemaal heel simpel, ja.
0: Ja, ja, bijzonder verhaal inderdaad. En een heel zielig verhaal ook bij duivenmelker Piet Pleuners. Dennis van Schie, die sprak met hem. Fleetwood.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounding looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Goedemorgen, je luistert naar de Vrolijke Vrijdag-editie van West wordt wakker. Ik weet niet of het nieuws ook vrolijk is eigenlijk. Of valt het tegen vandaag?
14: Paarse Vrijdag begin ik mee. Dat moet zo vrolijk mogelijk, toch?
13: Zo is het. Reinhard Roemer, het nieuws.
14: Het is Paarse Vrijdag. Veel leerlingen en docenten gaan in het paars gekleed naar school om te laten zien dat ze de LHBTIQ-gemeenschap steunen. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie gaat vandaag in paarse kleding langs op het Maris College Houtrust in Den Haag. Er wordt op verschillende scholen ook verschillend naar Paarse Vrijdag gekeken, constateert Thiele.
15: Ja, dus aan de ene kant zien we dat veel scholen er op een hele fijne manier mee bezig zijn. Hè, die echt ook een veilige plek kunnen zijn voor LHBTQI+ jongeren. Maar we zien inderdaad ook wel de opkomende anti-beweging met online haat, met inderdaad online pesten. En daar moeten we echt met z'n allen, vind ik, als samenleving ook gewoon tegen strijden.
14: Zo'n landelijke dag als vandaag is dus nog steeds nodig, zei de staatssecretaris van Onderwijs vanmorgen in West wordt wakker.
15: Omdat het aan de ene kant ook bewustzijn geeft. Hè. Ik ga vanmiddag ook vanochtend en vanmiddag in gesprek met leerlingen en scholieren daarover. Je ook niet hoeft te verstoppen, maar dat je kan laten zien als je LHBTQI+ jongeren bent. En dat je je veilig weet. Hè. Dus ik denk echt dat Paarse Vrijdag daarin laat zien hoe belangrijk het is voor een school. En dat geeft vertrouwen.
14: Buurtbewoners en ondernemers op en rond de Escamplaan in Den Haag hebben gistermiddag een gesprek gevoerd met de politie en de gemeente. Deel van de Haagse wijk wordt al jarenlang geteisterd door straatracers, geluidsoverlast en intimidatie. Er is al een aantal keren gesproken tussen gemeente, politie, bewoners en ondernemers, maar de overlast op en rond de Escamplaan werd niet minder. En een oplossing lijkt ook na het overleg van gisteren ver weg. Onlangs besteedde ook het NOS-journaal nog aandacht aan de straatracers en het nachtelijk lawaai in de Haagse wijk. De 33-jarige Hagenaar die in september 2024 een studenten verkrachtte in een studentencomplex in zijn woonplaats moet 4 jaar de cel in. Tegen de man was 5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man had zich tegenover de Koreaanse vrouw voorgedaan als agent die een drugscontrole wilde uitvoeren. Vervolgens vergreep hij zich aan haar. Het slachtoffer had haar hele leven gedroomd om in Europa te gaan studeren. Was net een maand in ons land. Na de verkrachting keerde ze terug naar Zuid-Korea en wil ze nooit meer naar Nederland. En Jan Versteeg heeft gisteravond de televisiering voor beste presentator gewonnen. Tijdens het Gouden Televisiering Gala kreeg hij de meeste stemmen van het publiek. Jezus, wat een eer, reageerde de Waddinxveener. Hij bedankte producent John de Mol voor alle kansen en het vertrouwen. Maar er was ook nog een groep mensen die Jan in zijn dankwoord verder noemde.
6: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is hij voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
14: 40 jaar is hij, Jan Versteeg uit Waddinxveen. Hij nam het op tegen Thomas van Groningen en Tim Hofman. Versteeg kreeg de prijs als presentator dus van De Bondgenoten. En dat SBS-programma won gisteravond ook de hoofdprijs, de Gouden Televisiering.
13: Gaan we naar Jordi Bloem. Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen, Jorinda.
13: Ja, het weer. Ik ben er zelf niet zo blij mee. Maar ik kan me voorstellen dat jij als weerman toch wel denkt, yes, ik kan eindelijk wat anders vertellen.
16: Ja, dat is het. Want elke keer zon en warmte. Ja, op een gegeven moment heb je het wel gezien. Als ik vrij ben, vind ik het prima hoor. Dan mag dit nog dagenlang duren. Maar ja, die afwisseling, de seizoenen in Nederland, ja, dat maakt ons weer voor Huub en mij wel zo leuk.
13: Ja, kan ik me voorstellen inderdaad. Het regent.
16: Het regent en dat blijft het ook voorlopig doen. Ja, vrolijke vrijdag, maar dat moet je niet van het weer hebben. Maar dat moet je dan van je radio hebben, van jou en Reinoud. En natuurlijk ook straks Erwin, want die is er ook bij het verkeer, hopelijk. Is ook altijd zo'n vrolijke man. Maar van vandaag, voor vandaag moet het hebben van de regen.
13: Want hij is er nog niet live trouwens, dus we wachten de spanning af.
16: Ja. We wachten met spanning af. Maar het is een hele grijze dag. De zon die hadden we gisteren nog, maar voor vandaag zit hij er niet in. Ja, vanavond klaart het op, maar dan is de zon eronder. En dat betekent voor vandaag grijze lucht. Vaak regen, het is meer motregen, af en toe iets meer regen. Of af en toe even droog, maar urenlang droog. Dat lijkt me lastig aan te geven. Dus dit is nou niet echt het weer om Kasper uit te laten. En het waait ook nog eens stevig. Af en toe al windkracht 7 op IJmuiden, zie ik. Nou, in onze regio is dat windkracht 6. Kan vanmiddag ook aan de westkust, ook op Scheveningen bijvoorbeeld, een windkracht 7 worden uit zuid tot zuidwest. Het is nu nog maar 10 graden buiten. Met die motregen doe dat echt herfstachtig aan. In de loop van de dag zal de temperatuur hoger worden. Ik denk dat we vanavond zelfs 17 of 18 graden noteren. Want dan zitten we in de warmere, vochtigere oceaanlucht. Voordat dan het koufront gaat passeren. Met daarachter dan koude lucht of relatief koude lucht. En dat betekent vanavond nog even een paar stevige buien. Misschien ook met onweer. Lijkt erop dat het vooral later vanavond is. Daarna is het even droog. De wind wordt ook iets minder, maar gaat niet liggen. En dan daalt de temperatuur vannacht uiteindelijk tot een graad of 11, denk ik. Morgen en ook zondag zitten we op maximaal 15 à 16 graden. Dat is wel de norm hoor voor de tijd van het jaar. En het goede nieuws is, de zon keert beide dagen terug. Maar ja, de opklaringen worden wel afgewisseld door een aantal buien. Morgen denk ik wat meer dan op zondag. Misschien ook af en toe een onweersbui die ertussen zit, omdat de hoge de luchtlagen zijn afgekoeld. Ja, dit is echt herfst met een stevig westelijk windje. Ja, en dus die 15, 16 graden. Maar volgende week lijkt het een aantal dagen wat beter te zijn. Qua zonneschijn, nou, een beetje af en toe is. Maar de temperaturen gaan omhoog. Minder regen, vaker droog. Ja, dan kan het zo dinsdag, woensdag 19 graden worden. Ook bij ons in de regio. Dat is best lekker, denk ik.
13: Nou, dat is wel weer beter, inderdaad. Ja. Dankjewel, Jordi.
16: Graag gedaan.
13: En Erwin, ja, je kan niet hem toespreken helaas vandaag, Jordi.
16: Oh?
13: Nee,
16: want
13: het is zijn broer.
16: Oh, dat is ook leuk. Dag, broer.
13: Luister maar.
17: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. 4 kilometer file tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Den Hoorn. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden via de A13. A15 Rotterdam, Maasvlakte. Bij Oostvoorne nog steeds 7 kilometer file. Een kwartier vertraging. Verkeer moet via de vluchtstrook vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug. Daarom op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug nog eens 5 kilometer file.
13: Ja, klinkt wel bijna hetzelfde.
14: Het is een tweelingbroer eigen tweelingbroer. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: en haar grootste hit, Love Song. Je hoorde het van Jordi, regen en wind, terwijl we afgelopen week nog konden genieten van de zon. Dan denk je aan de herfst. Maar ja, we gaan ook al richting de winter als je kijkt naar de straten. De oliebollenkramen, die zijn namelijk weer terug. Ik hou ervan. Ik moet me echt inhouden om niet gelijk naar zo'n kraam te gaan om een oliebol te eten. Want als ik dat doe, dan wil ik daarna elke week of misschien wel elke dag een oliebol. Dus ik hou me nog even in. Maar onze Erik, die staat al wel helemaal te trappelen bij de oliebollenkraam op de Grote Marktstraat. Toch wel de bekendste oliebollenbakker van Den Haag staat daar, Jan Vermolen. En ik hoor al wel wat apparaten aanstaan bij jou, Erik. Je bent er vroeg bij.
1: Ja, het vet is net aangezet, want het gaat weer los vandaag. Het is al vanaf sinds maandag, toch, Jan?
2: Wanneer zijn we open gegaan?
1: Verleden week? 1 oktober.
2: 1 oktober, was verleden week woensdag. Okay. Donderdag, ja. Ja, ja.
1: En stond jij te juichen dat je weer 14 uur per dag hier mocht gaan bakken?
2: Ja, tuurlijk dan. Wel. We zijn blij dat je kan gaan beginnen, dus... Ik bedoel, ja, want je moet toch inkomsten hebben? Is toch belangrijk? Hè? We moeten aan het vreten blijven, hè? Zo zeggen ze dat, hè?
1: Ja, je moet je zoon ook onderhouden.
2: Ook dat.
1: Hij staat hiernaast. Hoe vind jij het om weer zo vroeg al oliebollen te bakken?
3: Ja, ik vind het weer gezellig en leuk. En ik kijk er zeker weer naar uit.
1: Wat is er zo gezellig aan? Is het hier het contact met alle mensen? Want je staat echt in de frontlinie. Grote Markt, boom. Iedereen weet dat je hier staat.
2: Het mooie op deze plek is zeg maar, dat is de locatie, maar ook het publiek. Omdat je natuurlijk hebt van alle culturen, alle nationaliteiten. Ja, het is gewoon super. Kijk, en dan ben ik wij natuurlijk, we komen uit de kermisfamilie. Dus behalve oliebollen, ja, dan proberen we ook altijd nog een boer een beetje te entertainen. Met een stukje muziek erbij en dat soort dingen meer. Dus vinden we leuk.
1: Maar nog niet op 7 uur 's ochtends. We zitten net aan de koffie, dus we willen rustig gaan. Ik zat me wel af te vragen. Ben je niet bang voor een soort oliebollenmoeheid? Ik weet niet of dat woord bestaat, maar dat zou best kunnen, toch?
2: Nee, hoor, daar ben ik absoluut niet bang voor. We staan nu sinds 3 jaar, dan zijn we geopend per 1 oktober dan. En ik moet zeggen, de maand oktober, dat is, dat is eigenlijk nog de beste maand. Je hebt dan natuurlijk ook dagjes mensen nog in de stad. Hè? Want je hebt natuurlijk die vakanties en die vakantiespreiding. Je hebt nog toeristen. En die toeristen vinden het ook allemaal prachtig. En die proberen het ook allemaal. Dus nee, moeheid, daar ben ik niet bang voor.
1: Je ziet er ook niet moe, hè?
2: Nog niet. Nee, dan moet je me dadelijk over een maand of 3 zien. Dan, ik ben al niet veel, maar dan ben ik nog een kilootje 6 afgevallen. Dus,
1: Met een beetje poedersuiker zo op je gezicht lijkt je bijna een oliebol. Het is... Ja, het gaat weer los, het gaat weer beginnen. Zijn er nog nieuwe dingen? Is er nog variatie? Zitten er nog nieuwe krenten in de pap?
2: Nou, er zijn natuurlijk altijd... je bent natuurlijk altijd aan het nadenken. En je kijkt natuurlijk ook wat collega's in het land doen met nieuwe dingen.
1: Hoe gele bol was er vorig jaar of 2 jaar geleden?
2: Ja, dat was de Adobol. Maar ja, dan die mensen die dat hebben... dat is van familie van me, die zijn er mee gekomen. En dan denk je, nou, laat gaan. Weet je wat, dan ga je daar niet mee concurreren. Ja. Er zijn in het land zijn er ook een hoop... Ja, en die zijn aan het experimenteren met oliebollen... en dan met een likeurtje erin en dat soort dingen meer. Daar begin ik dus niet aan.
1: En een vermolenbol, heb je daarover nagedacht?
2: Nee, dat is bij mij nog ver weg.
1: Nou, ik zit even hard op na te denken, ook voor jullie, hè, dat je met iets nieuws kan komen. Maar het nieuwe is gewoon het traditionele eigenlijk. Gewoon, en wat mij betreft het liefst met een krent.
2: Ja, dat is ook. En dat is ook nog steeds het meest verkochte. Dus de oliebollen met en zonder krentjes, de appelflapjes, dat soort dingen meer. En mocht er nou in het land. En mocht er nou ineens iets komen waarvan we denken: oké, dat is het. Dan gaan we dat doen. Maar absoluut niks met alcohol. Want als ik daar aan ga beginnen, dan ga ik een groot deel van mijn klantenbestand kwijtraken.
1: Waarom?
2: Want die willen absoluut niks met alcohol.
1: Ja, je had het over allerlei soorten mensen die hier komen. Als er bijvoorbeeld, ik noem maar een groep hier in Den Haag, de Hindustanen in Den Haag. Wat voor bol eten die?
2: Die eten gewoon de traditionele oliebol. En die willen ook nog wel eens de rumbrosijnenbol. Daar zijn ze gek op.
1: Geen alcohol in?
2: Nee, dat is alleen de theesemmer van rum, maar absoluut geen alcohol.
1: Nou, we kunnen hier uren praten over een oliebol. En misschien is het wel leuk om dit jaar... de oliebol van het jaar te kiezen. En dat is dan iemand die, zeg maar, een oliebol is. Maar dat moet jij dan maar verder uitwerken, Jorinda.
0: Ja, dat is goed. Ja, wil je iemand al nomineren?
1: Gwen, die zit naast je.
0: Nou, ja. Mooi compliment. En Jan Vermolen is wel de enige persoon die afvalt van het oliebollenseizoen. Erik, dankjewel.

0: De Steve Miller Band en de Joker hoor je op Radio West. Ja, dat is toch iets bijzonders van West wordt wakker. Het enige programma waar je twee keer 16 jaar kan worden in je leven. We maken weer even 16 jaar. Jouw Sweet 16, als je je nu opgeeft via 070-307-8080. Ja, en dan laten we je even helemaal onderdompelen in die tijd. En dat doen we vanmorgen met Gea Jacobsen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Jorinde. Ik ben helemaal jarig.
0: Ja, voel je al jarig? Heb je de slingers al hangen?
1: Ja, nou bijna.
0: Ja. Ja, waarom vind je het zo leuk om terug te gaan naar je 16e verjaardag?
1: Ja, dat was gewoon een hele leuke tijd. Zat ik op de middelbare school, leerde ik mijn man kennen. Ja, ging je naar dansles, ging je uit, ging je met je vrienden, vriendinnen, leuke dingen doen.
0: Ja.
1: Ja, gewoon simpele dingen. We gingen niet ver weg of zo. Maar,
0: en wat deed je dan bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Met je vriendin?
1: Nou, we gingen naar dansles altijd. Naar Van der Meulen. Op de Laan van Meerdervoort. Dat was altijd gezellig.
0: En wat voor dansen heb je geleerd?
1: Dat heette ballroom en Latin American.
0: Oh, ja, dat is wel echt steldansen.
1: Ja, steldansen.
0: Ja.
1: Ja, dat was heel erg leuk. Ja. Van bij tenminste.
0: Kan je het nog?
1: Nou, in mijn hoofd, ik geloof niet dat het echt gaat lukken.
0: Nee, okay. Ja,
1: misschien een basispasje schuifel. Maar...
0: Ja. Ja, dat vergeet je dan op een gegeven moment weer, hè? Dat verdwijnt.
1: Ja, ik heb met mijn man daar ook nog de danslessen gedaan op een gegeven moment. Toen ik leerde hem ook kennen. Dus ja, en, maar hij stopte altijd met dansen als die... Mensen die de les gaven, stopten met aangeven wat je moest doen.
0: Ja, dat is onhandig. Ja, op een gegeven moment moet je het zelf overnemen.
1: Ja, zijn hobby was het niet helemaal.
0: Nee.
1: Maar het was wel altijd gezellig.
0: Ja, dat is ook belangrijk inderdaad. Ja, een mooie tijd dus. En toen ook al je man ontmoet.
1: Ja, helaas is die er niet meer.
0: Oh. Ja.
1: Ik ga nu alleen verder.
0: Ja. Ja, dat snap ik inderdaad. Ja, dat is heel verdrietig. Ja. Maar wel dus op hele jonge leeftijd hebben jullie elkaar al leren kennen.
1: Ja, we hebben elkaar wel heel lang gekend.
0: Ja.
1: 52 jaar.
0: Ja. Dus bijzonder. Ja.
1: Ja, zeker.
0: En qua muziek, waar luisterde je in die tijd naar?
1: Ja, nou, naar van alles en nog wat. Maar jij vroeg laatst aan die mevrouw van 55 welke poster had je hangen. Toen dacht ik, ja, ik had QB en de Blizzards hangen. Daar had ik heel lang niet meer aan gedacht.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik wel een leuke band.
0: En waarom vond je dat leuke band?
1: Ja, vond ik wel leuke muziek. Ja, weet ik niet.
0: Nee.
1: We zijn toen een keer naar zo'n concert geweest. Dat was toen een keer hier in de buurt. Ik geloof in het Westland of zo. Ik weet niet meer precies waar het was. En verder, ja, naar concerten gingen we niet zo, want die muziek was zo hard. Dat deed een beetje pijn aan je oren.
0: Ja, maar toch QB en de Blizzard wel gehoord.
1: Ja, omdat die ook in de buurt waren, die vond ik erg leuk. En gewoon allerlei muziek, maar ik kan nooit die titels en die namen onthouden. Maar wat jullie draaiden voor die mevrouw die ook van 55 was, komt ook zo mee hummen en zingen. Dus
0: ja.
1: Ik dacht, ja, leuk.
0: Nou, ik heb nu weer 3 andere liedjes voor je uitgekozen.
1: Ja,
0: dus
1: ik ben benieuwd
0: of je dat ook mooi vindt. We gaan dan terug naar 14 maart 1971. Toen werd jij 16 jaar. En toen stond dit op nummer 1. Nou, volgens mij vind je dat wel mooi nog.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Peter Maffay met Doe. Ja, hier luister je wel veel naar.
1: Ja, ook. Ja.
0: Ja,
1: alles. We haalden ook altijd die blaadjes. Top 40, dat, geloof ik.
0: En ja, dat klopt.
1: Top 100. En,
0: ja, mooi.
1: Radio Veronica was er toen ook.
0: En, zeker.
1: En al die zenders kwamen toen. Die vrije zenders, zal ik maar zeggen.
0: Ja. En die draaiden denk ik ook vol op Shocking Blue, Haagse Bodem. Niet Venus, maar een andere.

0: Ah, je kan mooi zingen, Ger. Ja, heel hoog kan je zingen.
1: Dankjewel. Ja, ik ben
0: sopraan, dat klopt. Ja, oh, kijk, nou, heb je goed gehoord. Ja, Shocking Blue, ja, dat was wel stoer natuurlijk, hè, met Mariska Veres.
1: Ja, stoer zeker, bent. Leuk.
0: Ja.
1: Ja, ik vond eigenlijk alle muziek altijd leuk.
0: Ja. Ja.
1: Nou, dat... de meeste wel, ja.
0: Voor nog een moeilijke dat keuze dan?
1: Voor wat ik niet leuk vond, want ik vond Nederlandstalig leuk. En ja, het was wel zo. Ons Engels was in die tijd nog niet heel erg geweldig. Ja. Wij zongen alles fonetisch mee.
0: Ja, je wist eigenlijk niet wat ze zongen. Ja, nee.
1: Ja. We wisten helemaal niet wat ze zongen, maar we zongen gewoon mee.
0: Ja, ja. Heb ik nog een derde keuze voor je? And you can...

0: Down.
1: Ja, mooi gevoelig liedje van Elton John.
2: Mooi.
1: Your Song.
2: Ja,
1: ja, welke kan ik voor jouw 16e verjaardag kan ik draaien?
2: Ja, dat vind ik zo moeilijk. Ik vind het leuk als jullie wat kiezen. Want zoals ik al zei, ik onthoud die titels en die namen van die groepen niet. En die, dat weet ik dan allemaal niet meer hoe die heet.
1: Nee.
2: Maar ik vind gewoon alles leuk.
1: Maar dus, van deze drie heb je geen voorkeur? Die... Peter Maffay, Shocking Blue of Elton John?
2: Oh, even kijken. Nou, doe dan maar de laatste, ja.
1: Ja, Elton John
2: dat
1: toch?
2: Dat vind ik wel heel erg leuk. En jij hebt toen in der tijd Casper genomen.
1: Ja.
2: Daar heb ik steeds naar geluisterd toen je daar aan het twijfelen was.
1: Ja.
2: En ik heb sinds 2 jaar ook een hondje.
1: Oh, wat bijzonder. Lief, hè? Leuk dat is dat, hè?
2: Zo leuk.
1: Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Nou, goed om te horen, Gea. En ik ga je feliciteren met je 16e verjaardag. Je krijgt van ons de Radio West Mok.
2: Oh, leuk.
1: Als cadeautje.
2: Oh, dat vind ik graag.
1: En ik ga Elton John voor je draaien. Dit is Your Song. Fijne dag, hè?
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Doeg.
2: Een fijne uitzending.
1: Dankjewel.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: We hebben straks een collega in de studio, maar ze is inmiddels ook schrijfster.
11: We hebben er nu al.
10: Ja, ze zit er al, ja. Is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: De 33-jarige Hagenaar die in september 2024 een studenten verkrachtte in een studentencomplex in zijn woonplaats, moet 4 jaar de cel in. Had zich tegenover het Koreaanse slachtoffer voorgedaan als agent die een drugscontrole wilde uitvoeren. Vervolgens vergreep hij zich aan de vrouw. Jan Versteeg heeft gisteravond de televisiering voor beste presentator gewonnen. Tijdens het Gouden Televisiering Gala kreeg Versteeg, afkomstig uit Waddinxveen, de meeste stemmen van het publiek. De bondgenoten van SBS won gisteravond ook de Gouden Televisiering voor beste tv-programma. Versteeg presenteert dat. Veel leerlingen en docenten gaan in het paars gekleed naar school vandaag om aandacht te vragen voor de LHBTIQ-gemeenschap. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie gaat naar het Maris College Houtrust in Den Haag. Paarse Vrijdag blijft hard nodig, zei ze vanmorgen op Radio West. Want er is ook een anti-beweging met online haat. Meer over Paarse Vrijdag in het NOS-nieuws, dat komt nu.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
14: It hadn't been since World War II. Since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
13: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
1: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
13: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Bij de ANWB is Erwin de Hart.
11: Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte 4 kilometer file bij de Zuurhoofdbrug. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file. Op de N211 Hoek van Holland-Den Haag-Zuid 2 kilometer file bij de A4, 5 minuten vertraging.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
16: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
17: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
19: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
18: Kijk op utsvandergeest.nl.
20: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
21: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
23: Zo, is dat in Den Haag?
24: Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Nou, hopen dat hij ook opneemt.
1: Leo, goedemorgen.
0: Hi Leo, goedemorgen met Jorinda van Radio West.
1: Hey, dat is een bekende stem.
0: Ja, hi. Ik kreeg pas een berichtje van jou, omdat je wat te vieren hebt.
1: Ja, de 15e. 15 is een magisch getal, maar 15 oktober ben ik weer jarig en dan word ik 80.
0: Zo, wat een leeftijd. Mooie leeftijd.
1: Heerlijke leeftijd. Maar ja, als je alles nog kan doen wat je wil doen, dan mag je alleen maar blij zijn.
0: Nou, absoluut. Ja, nou, het is een mijlpaal toch, om zo oud te worden?
1: Het is een mijlpaal, ja. En een maand eerder, 15 september, was mijn vrouw jarig. En volgende maand, 15 november, dan is onze trouwdag. Dus...
0: Kijk, nou, genoeg te vieren, Leo.
1: Genoeg te vieren, ja.
0: En je schreef ook nog dat je heel erg van de miniatuurtreintjes bent.
1: Alles wat op rails rijdt, dat is fantastisch. Ik ben woensdag nog met keuzedag naar Goes geweest met de trein. Ik vind het heerlijk om dwars door Nederland te gaan en alles te bekijken. En alles wat je dan ziet bij de spoorwegstations, wat ze allemaal doen. Dus de techniek die laat mij niet los.
0: Nee, nou, je kan er op 11 november urenlang over praten met Geert, want die heeft natuurlijk ook een tram en treinbaan. Want ik heb goed nieuws, je gaat mee met de hoftram.
1: Nee, ja? Daar word ik vrolijk van.
0: Nee, heel goed. ik ga je zien dan, want ik ga gezellig natuurlijk ook mee in Cheert. En het hele West wordt wakker team met allemaal mensen die een feestje te vieren hebben. Dus dat wordt volgens mij een hele vrolijke rit, Leo.
1: Nou, dat gaan we zeker beleven. Vind ik hartstikke fijn dat je me dat aanbiedt.
0: Leuk, ik zie je volgende maand.
1: Oké, okay, bedankt. En
0: fijne verjaardag alvast, hè?
1: Ja, fijn, dankjewel.
0: Joe, doeg.
1: Dag.
0: Ja, en er valt nog meer te vieren, want we hebben een bijzondere gast in de studio. Ze schrijft voor de website van Omroep West, maar hij heeft inmiddels ook een boek geschreven. Linda van Dijk, je kent hem misschien ook wel van radio, namelijk van het programma Uit ben je vaak te horen, Lin, als verslaggever. Ja, en nu dus ineens schrijfster. Leuk dat je er bent.
2: Ja, goedemorgen, leuk dat ik langs mag komen op een andere manier dan je normaal... zou horen van mij hier.
0: Ja, en normaal zwaaien we in de wandelgangen naar elkaar. En dan hebben we niet heel veel eigenlijk met elkaar te maken. Dus het is extra leuk dat je nu gewoon te gast bent in de studio.
2: Gezellig, ik kom vaker.
0: Ja, leuk, gezellig. Gewoon voor een bakje koffie, ja. Het is een fictieboek, De Vloekenbreker. Wat ik bijzonder vind, een jaar geleden stond er nog helemaal niks op papier.
2: Nee, dat klopt. Het is nu bijna half oktober. En ik denk dat ik eind oktober ben begonnen met het schrijven hiervan. En nu... heb ik het hier in handen. Ja. Het is heel snel gegaan het afgelopen jaar.
0: Ja, je hebt het ook letterlijk in handen. Hoe voelt het dan om het eindresultaat zo voor je te zien?
2: Ja, ik probeer daar al een paar weken woorden voor te vinden. En voor een schrijver, daar heb ik die eigenlijk nog steeds niet. Het is heel onwerkelijk. Dit is echt mijn kinderdroom. Voor sommige mensen hier op het werk kwam het een beetje uit de lucht vallen dat ik van schrijven hield en dat ik dat graag wilde. Maar dat doe ik eigenlijk al sinds ik heel klein ben. Maar het uitbrengen van een boek, dat is dan wel de droom. En dat zag ik eigenlijk altijd een beetje als onhaalbaar. En ik werkte daar ook niet meer heel erg naartoe. Maar ik wilde het wel heel graag. En als het je dan lukt en je hebt dat dan in handen... en dat zijn de woorden die in jouw hoofd zijn ontstaan... wat ook heel gek is. Dan staat dat op papier, kan iedereen dat lezen. Ja, bizar.
0: Ja. Had je dat verhaal al wel helemaal in je hoofd een jaar geleden?
2: Ik had een globaal idee en dat werd wel steeds groter toen ik aan het schrijven was. Want zo werkt dat een beetje bij mij. Ik ben niet hoe we dan dat nu in het schrijfwereldje, waar ik een beetje in rol, een plotter. Dus ik had wel een idee en daar kwam wel steeds meer bij. Maar wat er nu ligt, dat zat echt niet helemaal zo in mijn hoofd. Nee.
0: Het werd eigenlijk per hoofdstuk werd het spannender en leuker. En
2: ja, zo
0: en
2: gaat dat dan meestal. Dat ik soms echt dacht, oké, wat kan er nu gebeuren?
0: Wat zullen ze gaan doen?
2: Ja. Wat zullen ze nu eens gaan doen? Goh, het mag wel wat spannender. Oké, wat voor problemen ga ik nu op hun weg gooien? En dat ontvouwt zich dan. En dan bedenk je wel steeds meer dingen van... oh, maar dat kan dan misschien later nog terugkomen. Dus op een gegeven moment krijg je wel een iets groter overkoepelend idee voor zo'n verhaal. Maar het stond niet vooraf helemaal vast in mijn hoofd. Nee.
0: Het is een young adult boek. Voor welke leeftijd is het dan ongeveer?
2: Nou, dit boek is geschikt voor tieners vanaf 12 plus. Moet er wel bij zeggen, het is niet een kinderboek. Want dat is waar mensen met young adult vaak...

0: vaak bang voor zijn dat het kinderboeken zijn. En ik heb het wel echt niet als kinderboek geschreven. Zo is de taal ook niet. Dus dat is meer een leeftijd vanaf wanneer het geschikt is. Maar weet je, twintigers, dertigers. Ja, ik ben zelf begin dertig en ik lees ook nog steeds best wel veel young adult. Boeken als The Hunger Games, die veel volwassenen, die zijn dat ook. Dus die kan je als tiener al lezen. Deed ik ook al trouwens, ja, met The Hunger Games.
1: De hele brede categorie is dat,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dus ja, misschien leuk voor jou. Maar het kan bijvoorbeeld ook leuk zijn voor iemands nichtje of kleindochter. Of ja.
1: Ja.
0: Of gewoon voor jezelf.
1: Zo is het inderdaad. Ja, ik ben ook geen young adult. En ik ben er gisteren in begonnen. Ik heb hem zeker nog niet uit. Maar het leest echt als een trein weg, moet ik zeggen.
0: Dat is leuk om te horen.
1: Hoe kreeg je een uitgever zover om het te gaan publiceren? Want ja, die zullen wel vaker een idee krijgen in een brievenbus.
0: Ja, dat is dus blijkbaar eigenlijk niet makkelijk. Want uitgevers krijgen heel veel manuscripten toegestuurd. Ik heb dat nog nooit via de reguliere weg geprobeerd. Ik heb dit verhaal namelijk ingestuurd naar een schrijfwedstrijd eind vorig jaar. En die heb ik gewonnen. En daardoor zit ik nu hier met een boek in handen. Ja, ik had nooit verwacht dat ik dat zou winnen toen ik daaraan meedeed. Ik dacht, nou ja, ik probeer het gewoon nu het af is. En ik eindelijk weer eens iets had afgemaakt. Want dat had ook gewoon lang geduurd voordat ik mezelf daar weer een beetje toe had kunnen zetten. En ja, toen had ik eerst bericht dat ik op de longlist stond bij de laatste 30. En daarna zat ik bij de laatste 10. En toen dacht ik, dan is het niet slecht. Top, leuk. En toen had ik gewonnen. Ja. En toen mocht ik op gesprek komen bij de uitgever. Dat was dan eigenlijk de prijs naast een hele mooie trofee. En ja, zij zei eigenlijk vrij snel dat ze het wel wilde uitgeven.
1: Kon je dat geloven eigenlijk?
0: Nee. Nee, want een week later tekende ik mijn contract. Dat ging heel snel. Ja, dat ik had dat echt niet echt als scenario in mijn hoofd toen ik daarheen ging van, nou, misschien loop ik wel met een boekendeal naar buiten.
1: Nee. Bijzonder. Dat is je toch gelukt.
0: Ja.
1: We praten zo even verder over waar dat boek nou precies over gaat.

0: Hanna Mee en Bluff hoor je op Radio West met Ik ben niet meer bang. In de studio nog steeds Linda van Dijk. Ze is collega, maar sinds kort ook schrijfster van een fantasyboek, De Vloekenbreker. Vanavond is de boekpresentatie in boekhandel Chapter in Voorburg. Ja, het is een flink boek, 336 pagina's. In een paar zinnen, waar gaat het over?
1: Oh, dit vind ik altijd nog steeds de vreselijkste vraag. Ja,
0: sorry.
1: Ik zeg altijd, lees de flaptekst maar dat zal ik nu niet doen. Nee, dit verhaal gaat over mijn hoofdpersonage, Rowan. Zij is de vloekenbreker in een soort magisch moeras. Alleen dat magisch is, dat heeft zij op dat moment eigenlijk nog nooit gemerkt. En zij doet alsof haar amulet vloeken kan breken. Maar eigenlijk ligt ze daarmee mensen op. Want dat amulet doet helemaal niks. Totdat het op een dag warm wordt om haar nek. En dan verdwijnt haar beste vriend samen met dat amulet. En dan gaat ze hem achterna om hem te redden. En dan volgt een heel avontuurlijk avontuur.
0: Spannend, ja.
1: Ja. Ja.
0: We hadden het er net even over tijdens Bluff en Anna Mee. Dat ik heb de eerste drie hoofdstukken ongeveer gelezen van je boek. Dus ik ben er helemaal nog niet zo ver. Maar dat ik al wel heel snel een beeld heb van hoe die wereld er eigenlijk uitziet. Hoe dat moeras met een beetje mist en dat bootje dat er dan overheen gaat. Maar jij hebt dat helemaal niet, dat je het voor je ziet.
1: Nee, dat heeft blijkbaar zelfs een naam, Avantasia. Wat ik echt heel grappig vind, aangezien ik dus nu schrijver ben.
0: Fantasia, boek eigenlijk. Ja,
1: ja, precies. Ja. Nee, ja, ik zie het dus niet voor me. Heel veel mensen zien blijkbaar wel plaatjes in hun hoofd. En ik zie niet echt het plaatje.
0: Is dat een handicap als schrijfster?
1: Nou ja, blijkbaar niet. Want het was toch goed genoeg om een wedstrijd mee te winnen. Nee, ik zie dat niet als handicap, want ik weet niet beter. En ik kan me wel een voorstelling maken. Omdat je natuurlijk, je kent gewoon de wereld. Dus je kan je wel voorstellen hoe dingen eruit zouden moeten zien in bepaalde settings. En dan beschrijf je dat. Maar ik moet daar soms wel net wat harder over nadenken.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Je bent hier ook redacteur online. Morgenochtend zit je gewoon weer op de redactie hier.
1: Ja.
0: Daar heb je al zin in, dat zie ik. Ja. Ben je nou anders gaan schrijven ook met nieuwsartikelen sinds je dit boek hebt geschreven?
1: Dat denk ik niet, want ja, het nieuws blijft gewoon nieuws. En dat zijn gewoon de feiten zoals ze zijn. Ik ben hier ook wel eens, zit hier ook wel eens in een soort eindredactiedienst. En ik heb van dit boek wel veel geleerd ook over taal. Want op een gegeven moment krijg je een ronde van de persklaarmaker, heet dat dan. En ik vind mezelf best goed in taal. Dat is ook hier mijn werk. Maar daar heb ik echt wel weer nieuwe dingen van opgestoken. Wat ik dan denk ik wel weer meeneem als ik nog iets zou schrijven of als ik hier aan het werk ben.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Dat heeft al geen toepassing op het werk. Maar bijvoorbeeld gesprekslabels in boeken. Ik had heel veel, als iemand iets zegt, dan grapt hij. Of zucht hij. Of, nou ja, ik had gewoon allemaal gesprekslabels die geen gesprekslabel zijn in de Nederlandse taal. Ja. Dus dat moet dan allemaal veranderd worden in zegt hij lachend. Of zegt hij als grap. En dan gewoon,
0: je lacht geen woorden natuurlijk.
1: Nee, dat kan helemaal niet. Ja. Maar dat deden ze bij mij wel. En dat is blijkbaar een handicap die heel veel schrijvers in hun eerste versies hebben. Maar goed, dit zijn echt van die beetjes.
0: Ja.
1: Ja. En, maar ja, ook gewoon over bepaalde woorden. Ik heb er veel van geleerd van dat taalproces. Dat vond ik wel heel leuk om op een iets andere manier dan met je manuscript bezig te zijn.
0: Ja, het is handig voor een tweede boek.
1: Nou,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ben je al bezig?
1: Het is klaar.
0: Oh, kijk. Gewoon, je hebt twee boeken in een jaar geschreven.
1: Ja, dat is niet per se normaal.
0: Nee.
1: Ik kreeg dit idee denk ik al in maart. Het is een van de karakters uit dit boek en die liep mij niet helemaal los. Maar ja, toen ging ik de redactie doen van dit boek en dat was gewoon best wel veel werk. Je hoort mijn zucht. Zij ze zuchtend. Ja, dat was best wel veel werk. En ik had naast gewoon het werk en hier en mijn leven niet tijd om wat nieuws daarnaast ook nog te schrijven. Dus in juni ben ik daar langzaam mee begonnen. En in augustus had ik vakantie en ik was gewoon lekker in Nederland. En toen heb ik heel veel geschreven. Dus begin september was dat af. Het is eigenlijk alsnog best wel
0: heel snel
1: gegaan.
0: Ja.
1: Dat is, maar het is bij mij alles of niets. Dus ik schrijf een paar maanden heel erg veel en dan doe ik gewoon een tijdje niks. Dus dat werkt voor mij het beste. Dan kan ik daarna weer even bijkomen. Dus dat verhaal is af. Het is niet een deel 2. Geen echt vervolg op de Vloekenbreker. Maar het speelt zich wel af in dezelfde wereld. Ik hoop dat dat volgend jaar naast dit boek in de winkel gaat liggen. Dat zou heel erg leuk zijn. Maar het ligt nu in de inbox van mijn uitgever.
0: Spannend. Dan nu, want nu dus wel via de officiële route.
1: Ja, alleen dan, ja, zij kent natuurlijk wel mijn werk en het proces. En we hebben het ook daarover gehad, over het idee en ook inhoudelijk. Wat ze wel heel leuk vond. Maar dan ben ik toch bang dat ze het openslaat en denkt... wat heeft ze nou weer op papier gezet? Ja, voor hetzelfde geld kan ik dan opeens niet meer schrijven. Dat is een beetje mijn angst. En dat is denk ik ook waarom het met de vloekenbreker zo lang heeft geduurd... voordat ik eindelijk echt een boek had geschreven wat echt weer af was... en wat ik ergens naartoe op durfde te sturen... Ik heb gewoon een beetje imposter syndrome en ik ben best wel snel... Ik vind mezelf... Nu denk ik soms nog steeds... Ja, wat is het eigenlijk niet goed is? Het ligt hier gewoon een gedrukt boek, ja, weet je. Ja. Ja. Wat is het eigenlijk niet goed is? En dat heb ik in het schrijfproces van dit eerste boek... en ook nu wel met het tweede boek wel los kunnen laten... Maar het blijft toch een beetje spannend.
0: Ja, maar dat is ook spannend, want je eerste boek wordt vandaag pas gepresenteerd. Dan gaan al die mensen het lezen. Dan krijg je allemaal commentaar op natuurlijk. Ja,
1: hopelijk goed commentaar.
0: Ik hoop het ook inderdaad. Ja. Nou, vanavond is het een feestje in Chapter in Voorburg. Heel veel plezier daar met de boekpresentatie. Ja, en als dat boek, tweede boek volgend jaar in de winkels ligt, dan kom je gewoon weer langs.
1: Nou, dan zie je me weer, hopelijk.
0: Ja. Dankjewel Linda.
1: You.
0: Doeg.

0: verzekering afsluiten.
1: Oh nee, verzekering...
0: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
13: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
14: Het is 8:56, snel naar het nieuws met Reinhard Roemer.
15: Het aantal sociale huurwoningen in Zuid-Holland is vorig jaar afgenomen, blijkt uit de woningbouwcijfers over 2025 van de provincie. Provinciebestuurder Anne Koning denkt dat de wachttijden zo lang blijven omdat sociale woningbouwcorporaties te weinig geld hebben om te investeren. Als we nu niet bijsturen, wordt het nog moeilijker om een betaalbaar huis te vinden, zegt Koning, die namens Pro gaat over volkshuisvesting. Volgens haar zou bijna de helft van alle Zuid-Hollandse huishoudens in aanmerking moeten komen voor een sociale huurwoning. Jan Versteeg heeft gisteravond de televisiering voor beste presentator gewonnen. Tijdens het Gouden Televisiering Gala kreeg hij de meeste stemmen van het publiek. Jezus, wat een eer, reageerde de Waddinxveener. Hij bedankte producent John de Mol voor alle kansen en het vertrouwen. Maar er was nog een groep mensen die Jan in zijn dankwoord noemde.
16: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
15: Yes, ook die kwam echt uit zijn tenen. De 40-jarige Versteeg nam het op tegen Thomas van Groningen en Tim Hofman. Versteeg kreeg de prijs als presentator van De Bondgenoten. Dat SBS-programma won gisteravond ook de Gouden Televisiering voor beste tv-programma. Het is Paarse Vrijdag. Veel leerlingen en docenten gaan in het paars gekleed naar school. Zijn al onderweg, denk ik, of zijn al aangekomen om te laten zien dat ze de LHBTIQ+ gemeenschap steunen. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie gaat vandaag in paarse kleding langs op het Maris College Houtrust in Den Haag. Er wordt op verschillende scholen ook verschillend naar Paarse Vrijdag gekeken, constateert Thiele.
17: Dus aan de ene kant zien we dat veel scholen er op een hele fijne manier mee bezig zijn. Hè, die echt ook een veilige plek kunnen zijn voor LHBTQI+ jongeren. Maar we zien inderdaad ook wel de opkomende anti-beweging. Met online haat, met inderdaad online pesten. En daar moeten we echt met z'n allen, vind ik, als samenleving ook gewoon tegen strijden.
15: Zo'n landelijke dag als vandaag is nog steeds nodig, zei de staatssecretaris van Onderwijs vanmorgen hier in West wordt wakker.
17: Omdat het aan de ene kant ook bewustzijn geeft. Hè. Ik ga vanmiddag ook vanochtend en vanmiddag in gesprek met leerlingen en scholieren daarover. Dat je ook niet hoeft te verstoppen, maar dat je kan laten zien als je LHBTQI+ jongeren bent. En dat je je veilig weet. Hè. Dus ik denk echt dat Paarse Vrijdag daarin laat zien hoe belangrijk het is voor een school. En dat geeft vertrouwen.
14: Dit is het wel een beetje, Jordi.
18: Tot ziens.
14: Dag.
15: Tot
14: ja, veel meer heb je niet te melden, denk ik inderdaad.
18: Nee, het is vandaag echt zo'n hele grijze, grauwe dag. Het is nu even droog, maar vanaf zee komt er een gebied aan met volgende regen. Dus ja, regen en motregen, dat is het vandaag. Af en toe even een droog moment, maar geen zon. Pas vanavond klaart het op. Stevige wind inderdaad, die hoorde ik ook al net in het fragment. Windkracht 6 tot 7 aan de kust uit zuidwest. En daarmee loopt de temperatuur geleidelijk wat hoger op. In de loop van de dag is het een graad of 17, misschien zelfs 18 aan de kust. Vooral vanavond dan het maximum. Vannacht uiteindelijk het minimum van 10 of 11 graden. Dan de opklaringen, even droog, iets minder wind. Maar morgen gaat hij weer wat meer opsteken. Opnieuw windkracht 6, misschien windkracht 7 aan de kust uit west-zuidwest. Maar morgen, ja, wel weer de zon, de blauwe lucht. Zon en stapelwolken, denk aan het beeld van gisteren. Een aantal buien, misschien met een klap onweer, want de hogere luchtlagen worden kouder. Het zeewater is nog een graad of 18. Ja, dan wil het wel. Ook zondag af en toe zon, misschien iets minder buien, wat vaker droog. En al die tijd middagtemperatuur 15 of 16 graden. Daar moeten we dan eventjes mee doen.
14: Nou, dat doen we dan maar. Dan gaan we nog even naar Erwin de Hart bij de ANWB.
19: Er staat één file op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Suurhofbrug 5 kilometer, 10 minuten vertraging door het slechte wegdek daar.
15: Erwin, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Als je denkt, ik mis Tjeerd, come back and stay. Nou, maandag is hij er gewoon weer, hoor. Voor de fans.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, gelukkig is Herman er wel vanmorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, laten we snel, want we zijn al een beetje laat, snel naar de sport gaan. Het Nederlandse vrouwenelftal moet vanavond spelen. Toch wel een belangrijke wedstrijd voor het WK.
2: Ja, absoluut. Het gaat om kwalificatie. Het WK volgend jaar in Brazilië. Het lukte Nederland niet om via de gewone kwalificatie, om het zo maar te zeggen, door te gaan. Zijn er de tweede in de pool. Nou, dan volgt er een play-off route. Eerste wedstrijd vanavond in die play-offs uit tegen Hongarije. In een schitterend stadion. Het lijkt volgens de bondscoach van de Nederlandse vrouwen een beetje op de Efteling. Het bijzondere van dat stadion is dat het staat in het dorpje Veld. En ja, jij weet ook, daar is de voormalige premier Viktor Orbán opgegroeid.
0: Tuurlijk dat stadion staat.
2: Ja, dat weet je. Dat is algemene kennis inderdaad.
0: Ja, absoluut,
2: maar
0: ik,
2: een beetje overbodig wellicht dat ik het nog even vertel. Maar dat stadion staat naast zijn zomerhuis. Het is met zijn centen gebouwd ook. En ja, dat is het toneel vanavond voor de Nederlandse vrouwen tegen Hongarije en de Hongaarse vrouwen. Die verkeren in behoorlijke vorm, want die hebben al hun laatste 5 wedstrijden gewonnen.
0: Oh, nou, ga
2: er maar aan staan.
0: Ja.
2: Het wordt een pittige wedstrijd, inderdaad. Winnen is noodzakelijk. Dan volgt na het weekend de return. En mocht Nederland dan doorkomen, dan moeten ze nog 2 play-off wedstrijden spelen. En als ze daar doorheen komen, dan gaan ze naar het WK. Het is een route vol hobbels, maar vanavond kunnen ze dus in de Efteling in Hongarije de eerste stap zetten.
0: Ik ben blij dat we het weer over hem kunnen hebben. Jouw grote vriend.
2: Ja.
0: Van het voetbal Infantino.
2: Ja, volgend jaar is er het grote FIFA-congres. Infantino heeft gezegd, ik wil nog wel doorgaan, hè, als grote baas van de Wereldvoetbalbond. We weten ook, hij is niet geheel onomstreden. En er komen tegenkandidaten. Bijvoorbeeld een Zwitserse oud-prof, die heeft zich kandidaat gesteld, Ramon Vega. Maar gisteren heeft Infantino in Afrika de volledige unanieme steun gekregen van alle 54 Afrikaanse landen. Dus ja, het gaat een moeilijk verhaal worden, denk ik, om Infantino van de troon te stoten. Infantino strooit met geld, met name in Afrika, om daar het voetbal te ontwikkelen, maar ook een beetje om zieltjes te winnen en stemmen te kopen. Het heeft gewerkt. Afrika staat achter Infantino.
0: Ja, nou,
2: wordt vervolgd, zullen we maar zeggen.
0: Ja, we gaan het vast nog heel veel over hem hebben.
2: Ja.
0: Speciaal voor jou.
2: Ja.
0: Dan gaan we nog naar een bijzonder weekend van Bauke Mollema. Ik kan me nog wel herinneren dat hij ineens tijdens de Tour de France ontzettend goed reed. En ook etappes won. Dat is denk ik al wel meer dan 10 jaar geleden. Maar van dit weekend zijn laatste wedstrijd.
2: Ja, de Bauke Mollema, het is een beetje zo'n stille kracht van het Nederlandse wielrennen, maar wel een hele goeie. 39 is hij inmiddels. Ronde van Lombardije, dat moest en zou zijn laatste koers worden. Hij gaat afscheid nemen van het wielrennen. Nou, waarom Lombardije? Hij heeft hem een keer gewonnen in 2019. Dat was ook de laatste keer dat hij samen reed met Laurens ten Dam. Bouw en Lauw, dat was een legendarisch duo. Na afloop zijn ze met z'n allen in een restaurantje gaan eten. Mollema heeft datzelfde restaurantje ook alweer geboekt om na zijn afscheid dat te vieren. Nou, hij won daar dus in 2019. Maar deze deelname wordt zijn 17e deelname. En dat is een record. Niemand heeft meer rondes van Lombardije gereden dan Bauke Mollema. En waarom neemt hij afscheid? Natuurlijk, het lichaam begint een beetje te sputteren en te haperen. Hij gaat ongetwijfeld heel veel dingen missen. Maar er zijn ook wel dingen waarvan hij denkt, mwah. Wel lekker dat ik ermee stop.
3: Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder.
0: Ja, nou ja, de laatste zware koers dus dit weekend.
2: Ja, ik geef het je te doen.
0: Nou,
2: 239 kilometer, leuke afscheid.
0: Ja, inderdaad, ja, heerlijk. En dit weekend natuurlijk ook weer de sporten op de radio. En 2 belangrijke wedstrijden.
2: Ja, 2 wedstrijden die eruit springen in de tweede divisie. Quick Boys Katwijk. Nou, ik hoef verder niet uit te leggen. De Katwijkse derby, de dorpsruzie. De stand op de ranglijst doet er verder niet toe. Quick Boys is de nummer 1, Katwijk de nummer 9. Gisteren weer veel vuurwerk bij de laatste trainingen bij beide clubs voorafgaand aan deze wedstrijd. Het gaat weer kolken op Nieuw-Zuid. En in de derde divisie B, FC Rijnvogels is de nummer 1, hebben nog geen wedstrijd verloren. Zij spelen tegen de nummer 2 of 3, ja, gedeeld tweede, derde, FC Lisse. Dat is niet alleen een regionale kraker, maar ook nog eens een absolute topper in de derde divisie B. En ook dat is allemaal te beluisteren morgenmiddag.
0: Ja, vanaf 2 uur op Radio West. Zit jij bij een wedstrijd of zit je hier in de studio?
2: Ik mag naar de topper in de derde divisie, FC Lisse, FC Rijnvogels. Oh. En daar verheug ik me zeer op.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dus ja, dat wordt 0-0.
2: Ja. Ja, oh god, dat is waar. Ja.
0: Nou, dat is
2: nou, dan weten ze dat vast.
0: Dankjewel, Herman.

0: The Animals en Don't Let Me Be Misunderstood. Het is oktober, dat is je vast niet ontgaan. De maand van de gekleurde blaadjes, stamppot, heerlijk, ik heb er weer zin in. Maar ook Halloween. Een griezelen kan bijvoorbeeld in het attractiepark naast ons, hier in de studio. Dat is Drievliet. En dat is het pretpark, dat wordt een spookstad tijdens de duistere dagen. Ja, we hebben onze stoerste verslaggever die kant op gestuurd. Erik Kooijman, die is bij Drievliet. Ja, valt er nu al wat te griezelen daar?
1: Nou, ik vind het wel spannend, want ik sta naast de griezelbus. En die griezelbus staat hier al heel lang. Hij is omringd door allerlei graven, pompoenen, wat knipperende lichten. Er staat hier ook een meneer van Drievliet. Danny van der Wil, jij bent van Drievliet. Dit is niet zomaar een bus, hè?
2: Dit is de iconische griezelbus van Paul van Loon, inderdaad. Ja, die staat hier al 20 jaar in het park. En voor de duistere dagen hebben we hem geopend. Maar ik ben er zelf nog niet naar binnen geweest.
1: Ja, je vindt het ook een beetje eng, hè?
2: Ik vind het wel een beetje spannend, ja. Ja, het is, het verhaal is dat er blijkbaar nog leven is in die bus. Dus ik had aan mijn directeur gevraagd van, weet jij daar wat van? Maar hij zei van, nou ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Dus misschien moet je maar gewoon eens naar binnen.
1: Ja, ik ben de stoerste van de club in de ochtend, heb ik net gehoord. Ik hou helemaal niet van griezelen. Ik ben een beetje bang ook. Ik moet gewoon naar binnen.
2: Ja, ik ga maar. Ik weet het ook niet.
0: Ik hoor ook allemaal enge dingen.
3: De volgende is familie Parkjeet.
1: Er zit gewoon iemand. Goedemorgen.
4: Welkom in mijn griezelbus.
1: Ik dacht even dat ik een robot zou tegenkomen, maar dit lijkt wel een levende. Leeft u?
4: Al lang niet meer.
1: Maar u praat wel.
4: Sorry.
1: U praat wel.
4: Ja. Zeker.
1: Bent u Paul van Loon?
4: Nee.
1: Bent u Dolfje Weerwolfje?
4: Nee.
1: Wie bent u dan?
4: Ik ben de chauffeur van de griezelbus.
3: Familiepark Drievliet.
1: En waar gaan we heen?
4: Naar Drievliet.
1: Shit, het wordt helemaal donker nu.
5: Ik ben Paul van Loon en jullie zijn welkom in mijn griezelbus. Jullie hebben
1: geen... Nou, dit klinkt al wat bekender en wat minder eng. Oh, we zien een video hier.
5: Een bijzondere reis. Een reis waarbij je misschien wel dingen tegenkomt die je niet verwacht had van tevoren. Het onbekende is overal.
1: Paul van Loon met hoed en bril.
5: Luister goed en zorg vooral dat je goed oppast.
1: Heb jij 20 jaar werkloos in deze bus gezeten?
5: Tijdens dit avontuur en ik geef het woord aan die reisleider.
1: Hoe voelt het?
6: Dankjewel, Paul.
4: Ik voel helemaal niks meer.
1: Ben je blij dat je weer mag rijden?
6: Tijdens mijn onderzoek
4: ik rij heb ik de voor altijd.
6: Van Piraat Smikkelbuik.
1: En waar ga je heen?
6: Door Drievliet loopt.
4: Overal en nergens.
6: Een stukje van deze route volgen.
1: Dit is toch wel echt wel een bijzondere Drievlietbus.
6: Hier ergens kunnen we
1: griezelbus
6: vinden. De chauffeur heeft hier trouwens aangeboden om te brengen.
1: Danny, ik zit er helemaal in, maar het valt me nog mee.
2: Ja, valt er nog mee? Ja. We gaan nog niet alles verhalen. Ja, dat is natuurlijk wel heel veel geheim. Maar ik wist ook niet dat hier iemand zat eigenlijk.
1: Ik schrok er wel een beetje van dat het een echt mens is.
2: Ja, het is de buschauffeur.
1: Tegenwoordig zijn het allemaal robots en dingen en AI, weet ik veel wat. Maar er zit gewoon een soort geestmens.
2: Ja, en ik wist eigenlijk ook niet dat hij hier is. Zit jij hier al 20 jaar in dan?
4: Ja.
1: Hij is niet lang van stof, maar hij is wel, ja, hij leeft.
2: Hij is niet heel gezellig, inderdaad. Nee, ik weet ook niet zo goed. Ja, dit is onderdeel van ons enorme verhaal wat we in het park gaan doen. Je hoort, de bus komt nu een beetje tot leven. En het is onderdeel van een enorme speurtocht in het park, waar ze misschien nog wel meer van dit soort creeps gaan ervaren. Zo, ik ga voor de Omroep West-luisteraars een hint geven. Het Doolhof is ook niet meer wat het is geweest. Ik hoor dat daar iets van piraten zitten.
1: Met allerlei valkuilen. Tegelijkertijd, als je 5 jaar bent, mijn dochter was toen ze klein was doodsbang voor Dolfje Weerwolfje. Ze is nu 16, dus ik denk dat ze het aan kan. Maar het is geen bloed en toestanden. Het valt nog mee, hè?
2: Nee, het is inderdaad een beetje spannend griezelen, noemen we net. Het is ook absoluut niet met heel veel geesten. Het is een beetje creepy, het is een beetje ongemakkelijk. En af en toe een beetje met een knipoogje. Dus je zult ook zien in de griezelbus, als je hier dadelijk in zit, dan is er wat meer toneelspel dan dat het echt spannend en eng is. Voor de kinderen kan het wel een beetje spannend zijn, hoor. Maar ik zeg, het is gezellig griezelen. Maar ja, je moet het wel durven, want je hoort, er gebeurt hier van alles in de bus.
1: Ja, het is allemaal wel. Ik moet een beetje op mijn hoede zijn. Zoals ik al zei, ben ik vrij angstig aangelegen. Dit zijn de duistere dagen die langzaam gaan beginnen. Het weer werkt mee, de bomen waaien, er komt regen, onweer en griezelen in deze bus. Bedankt voor je medewerking.
4: Ja. Graag gedaan. Fijne reis nog.
0: Wat een doodenge man is dat. Ik blijf nog even uit de griezelbus daar in Drievliet. En Erik is inderdaad de stoerste van het hele team. Dit is Duncan Lawrence met Electric Life.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
8: De grobbelton die staat weer klaar. En daarmee haal ik iets tevoorschijn wat past in jouw noodpakket. Het nieuws, Reinhard Roemer.
9: Het aantal sociale huurwoningen in Zuid-Holland is vorig jaar afgenomen. Blijkt uit de woningbouwcijfers over 2025 van de provincie. Provinciebestuurder Anne Koning denkt dat de wachttijden zo lang blijven omdat sociale woningcorporaties te weinig geld hebben om te investeren. Jan Versteeg heeft gisteravond de televisiering voor beste presentator gewonnen. Tijdens het Gouden Televisiering Gala kreeg Versteeg, afkomstig uit Waddinxveen, de meeste stemmen van het publiek. De bondgenoten van SBS won gisteravond ook de hoofdprijs, de Gouden Televisiering, en hij presenteert dat programma. Meer regionieuws hoor je om 9:30. Nu het andere nieuws.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
11: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
10: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
12: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
10: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Erwin de Hart is bij de ANWB.
13: Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Ypenburg 9 kilometer.
8: Erwin de Hart is bij de ANWB.
13: Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Ypenburg 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie 5 minuten vertraging.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
15: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
17: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
17: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
18: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Je mag nu bellen naar 070-390-5454 als jij mee wilt doen met nood of geen nood. Ik heb straks drie situaties waarbij jij mag zeggen of het nou nood is of geen nood. Moet je nou Radio West aanzetten als noodzender? Of kan je nog even lekker in bed blijven liggen met je oordoppen in? Je kan nu bellen naar 070-390-5454. Dan grabbel ik in de grabbelton. En wie weet komt daar wel een noodradio uit of iets anders wat heel handig is voor je noodpakket. Snel bellen dus.

0: Simon van toen ze nog een duo waren en Rosanne.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, dat is goed om te weten dat als er nood aan een man is, dat je dan Radio West aan moet zetten. En dat je hier dan het laatste nieuws natuurlijk hoort. Het kan zelfs zo voorkomen dat als er echt iets groots is, dat de overheid heel even de zender mag overnemen om een boodschap via ons naar jullie te verstrekken. Dus ja, dat is nog nooit gebeurd volgens mij. En laten we hopen dat het ook niet nodig is. Maar het is goed om te weten in ieder geval. En daarom geven wij ook veel radio's weg deze week voor jouw noodpakket. Of andere dingen die je daar handig voor kan gebruiken. En Francisca die heeft daar wel zin in om iets voor haar noodpakket te krijgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, ben jij al helemaal voorbereid eigenlijk? Heb je zo'n noodpakket in huis?
2: Nou, het enige wat ik heb is een noodradio en een stroombank.
0: Oh ja. Ja, dat is ook zo'n powerbank.
2: Zo'n powerbank,
0: ja, ja. Dat is wel handig inderdaad. En geen potjes met groenten of nog wat extra pasta wat je lekker lang kan bewaren?
2: Nou, nee, want dan moet ik eerst een apparaatje kopen waarbij ik het warm kan maken.
0: Ja, nou ja, dat is wel. Je moet overal dan aan denken eigenlijk, hè? Ja, ja, je kan pasta ook inderdaad niet rauw gaan eten.
2: Nee. En blik voor groenten ga je ook niet rauw zitten eten.
0: Nee, dat is waar, ja. Ja, je kan geen vuur maken met een houtje.
2: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Ja, ben je daar heel erg in je hoofd mee bezig? Of denk je, nou ja, we zien het wel wat er gebeurt?
2: Nee, ik ben er niet heel erg mee bezig.
0: Nee. Nee, nou ja, ik denk dat dat... je moet er ook niet te angstig van worden, denk ik, toch? Van alle verhalen.
2: Nee, ik ben ondertussen 77 en nou, ik denk dat het wel meevalt.
0: Ja. Ja, we gaan toch kijken wat nou nood is en wat geen nood. Ik heb drie situaties voor je. En dan mag jij vertellen of je dat nood vindt of geen nood. En als je drie vragen goed hebt, dan ga ik voor je grabbelen, goed?
2: Oké, leuk.
0: Je hebt de krant al bij het oud papier gedaan voordat je de puzzel hebt gemaakt. Ja, dat is wel vervelend natuurlijk, maar is het nood of geen nood?
2: Nee, dat is geen nood.
0: Er is een grote brand en de veiligheidsregio adviseert mensen om uit de rook te blijven.
2: Dat is nood.
0: En je kleinkind die heeft uitgelegd hoe de televisie werkt, maar je weet het nog steeds niet.
2: Nou, dat is geen nood. Bel ik gewoon opnieuw.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Drie goed. En dat betekent dat je prijs hebt. Waar hoop je een beetje op eigenlijk?
2: Ja, nou, ik vind het gewoon leuk om wat te winnen.
0: Ja, kijk, nou, ga ik snel voor je grabbelen. Ik heb hier een grote ton. Even het onderste uit de kan halen. En ik heb een flink pakket. En ik herken het pakket van eerder, want die heb ik toen ook al eruit gehaald. Je hebt de noodradio gewonnen.
2: Oh, nou, dan ga ik dat... Ik heb er eentje, dus die ga ik aan iemand anders geven.
0: Ja, nou, dan kan je iemand anders weer blij maken.
2: Ja, zo is dat.
0: Ja, nou, veel plezier en leuk dat je even meedeed.
2: Oké, dankjewel. Een fijne uitzending nog.
0: Ja, dankjewel. Goed weekend.
2: Zelfde, dag.
0: En straks bij Patrick gaat er natuurlijk weer iets uit voor dat noodpakket. Na 10 kan je dan weer bellen voor nood of geen nood.

Ja, echt een rockchick uit Kansas in Amerika. Melissa Etheridge, inmiddels 65 jaar oud. En je mag altijd op alles reageren in Westwoord Wakker. Je kan je opgeven voor Sweet 16, voor meegaan met de jubileumrit met de Hoftram. Of iets wat er in de show gebeurt. Nou, Ann, die stuurt een appje naar 070-307-8080. En die reageert even op de oliebollen. Want hoeveel oliebollen kramen die poppen weer op in de regio. En onze Erik die was vanmorgen even bij zo'n kraam. Ze is er van de week ook al geweest, schrijft ze. Het was heerlijk om verschillende te proeven. En de favoriet, gewoon krenten en rozijnen. En een lekker kopje koffie. Erbij. Ja, ik heb er eigenlijk ook wel zin in om er weer eentje te proeven. De eerste van, niet dit jaar. Ik denk dat ik in januari al nog wel wat heb overgebleven oliebollen op heb gemaakt. Maar wel zin in om ze weer te verorberen. Wil je ook ergens op reageren? Stuur even een appje naar 070-307-8080. Je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Straks hoor je natuurlijk het nieuws van Reinhard Roemer. En daarna staat er weer iemand op mijn podium. Het Westwoord Wakker podium. Elke week een andere artiest. Ja, en dit is er eentje die je nog wel kent van Radio West ook. Heb je veel gehoord vroeger op de radio. We gaan eerst even naar Volendam, naar de Cats. En het is bijna inderdaad the end of the show.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Het is bijna 9:30, het laatste half uur van West wordt wakker van deze week. In deze studio ook trouwens.
14: Ja, dat is bijzonder,
13: ja,
14: toch
13: dat
14: wel.
13: Staat op het punt van beginnen. Want we gaan vanaf dit weekend eigenlijk, maar wij vanaf maandag helemaal naar het bovenste puntje van dit pand.
14: Ja, we gaan eigenlijk drie hoog achter radio maken. Ja, een beetje terug naar de zolderkamer waar het ooit begon.
13: Ja, en dan wordt er hier heel hard gewerkt aan een nieuwe studio met nieuwe apparatuur. En als het goed is, is daarna West wordt wakker ook op tv te zien. Dus dat wordt wel spannend.
14: Ja, of dat goed is, dat moet u zelf zien.
13: Ja. Eerste nieuws, Reinhard Roemer.
14: Goedemorgen, Jorin. De gemeente Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen een ontheffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft besloten om die niet te gaan verlenen. Of de vuurwerkshows bij de vreugdevuren in Duindorp en Laak doorgaan, is nog niet duidelijk. Ook in onder meer Zoetermeer en Delft in onze regio geven de burgemeesters geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Het aantal sociale huurwoningen in Zuid-Holland is vorig jaar afgenomen, blijkt uit de woningbouwcijfers over 2025 van de provincie. Bestuurder Anne Koning denkt dat de wachttijden zo lang blijven omdat sociale woningcorporaties te weinig geld hebben om te investeren. Als we nu niet bijsturen, wordt het nog moeilijker om een betaalbaar huis te vinden, zegt Koning. Die zie je gaat over volkshuisvesting namens Pro. Volgens haar zou bijna de helft van alle Zuid-Hollandse huishoudens in aanmerking moeten komen voor zo'n sociale huurwoning. Paarse vrijdag is het. Veel leerlingen en docenten zijn nu op school in het paars gekleed. Dat doen ze om te laten zien dat de LHBTIQ+ gemeenschap gesteund moet worden. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie is op het Maris College Houtrust in Den Haag.
13: Je moet steeds even ademhalen naar die afkorting.
14: Ja, en daarvoor ook. LHBTIQ+ gemeenschap. Dat kan wel in één keer, Reinhard. Er wordt op verschillende manieren op scholen ook verschillend gedacht over Paarse Vrijdag. Constateert Tiele.
15: Ja, dus aan de ene kant zien we dat veel scholen er op een hele fijne manier mee bezig zijn. Hè, die echt ook een veilige plek kunnen zijn voor LGBTQI+ jongeren. Maar we zien inderdaad ook wel de opkomende anti-beweging. Met online haat, met inderdaad online pesten. En daar moeten we echt met z'n allen, vind ik, als samenleving ook gewoon tegen strijden.
14: Ik moet bij die letters nadenken. En dat is misschien ook maar goed ook in de bedoeling.
13: Maar Judith Tiele niet. Die klopt er in één keer uit. Ja, kijk,
14: zij is staatssecretaris en ik zit hier.
13: Ja, ze heeft ervoor geleerd. Ja.
14: Zo'n landelijke dag als vandaag is volgens Tiele nog steeds nodig.
15: Omdat het aan de ene kant ook bewustzijn geeft. Hè. Ik ga vanmiddag ook vanochtend en vanmiddag in gesprek met leerlingen en scholieren daarover. Dat je ook niet hoeft te verstoppen, maar dat je kan laten zien als je LHBTQI+ jongeren bent. En dat je je veilig weet. Hè. Dus ik denk echt dat Paarse Vrijdag daarin laat zien hoe belangrijk het is voor een school. En dat geeft vertrouwen.
13: Ja, we kregen er nog een berichtje over van Sam trouwens. Die vindt het goed dat we aandacht hebben besteed aan Paarse Vrijdag. Ik zeg dit vooral omdat ik zelf ook toen ik jonger was heb getwijfeld aan mezelf. Ik hou ook niet van labels, ik val gewoon op personen. Maar dan vooral op vrouwen, want hij heeft inmiddels wel een vriendin. Dankjewel voor je reactie, Sam. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
16: Ook vandaag hebben we stevige zuidwestelijke wind. En daarmee worden veel wolken aangevoerd. Grijze luchten en er passeert ook een regenstoring. Heel de dag is het nogal regenachtig of miezerig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien, misschien met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. Dus vandaag geen zonneschijn. En die stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7 aan de kust. En in de middag is het zo'n 16 of 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs nog wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 of 11 graden. Er zijn opklaringen, het is tijdelijk droog met wat minder wind. Maar morgen en ook zondag hebben we met buien te maken. Maar tussendoor ook felle opklaringen, de blauwe lucht, zon en stapelwolken. Maar het blijft dus wisselvallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
14: Hoor ik Jordi toch zeggen, geen zonneschijn. Nou, dan moet de zon maar uit de radio komen. Gaan we.

0: Het is de enige zoon van John, Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. We gaan eens kijken wie er op mijn podium staat vandaag.
1: Vandaag op het West wordt wakker podium.
0: Een oude bekende van Radio West. Hij was een van de mannen van Debbie.
2: Debbie en haar mannen. Vandaag met Ed Struijlaert.
0: Maar bovenal is hij muzikant. Met als eerste grote wapenfeit dit liedje. Samen met het Westlandse koor Dario Fo. Daarna volgde er genoeg eigen hits.

0: Vandaag op het Westwoord Wakker podium, Ed Struilaert. Goedemorgen, Ed.
1: Goedemorgen. Hallo, hallo.
0: Wat heb jij veel gedaan, hè?
1: Nou, als ik dat zo hoor, denk ik, jeetje, ik ben er moe van. Nee, hoor.
0: Ja, je gaat nu in het theater in met een voorstelling over John Mayer. En dan specifiek één album. Ja, dat is toch wel het klassieke album van John Mayer. Als ik iedereen er zo over hoor in ieder geval, Continuum. Ja, waar komt jouw fascinatie voor die man vandaan?
1: Nou, dat begon in 2005. Toen ontdekte ik zijn muziek. En ja, vooral het wat steviger gitaarwerk wat hij heeft. Hè, dat is het mooie aan John Mayer. Hij heeft meerdere gezichten. Hij heeft dus ja, een beetje zoetsappige liedjes. Daar was ik niet heel erg in geïnteresseerd. Maar toen kwam ik erachter dat hij dus ja, dezelfde invloeden heeft als ik. Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton. En die oude blueshelden. En in Continuum liet hij dat voor het eerst echt doorschemeren, zeg maar. En hoorde hij dat echt in zijn muziek. Ja, en toen had hij de aandacht.
0: Ja, wat gebeurde er met jou toen je dat album hoorde?
1: Nou, toen dacht ik van, oh, het mag dus wel. Het kan dus wel. Want ik zat op dat moment in een bandje. Dat bandje heette de Stut Muffins. Ook veel bij Radio West geweest in die tijd. En ja, elke keer als wij in de studio zaten en ik wilde bijvoorbeeld ergens een gitaarsolo in een liedje doen, dan zei de producer van dienst altijd van, nou Ed, gitaarsolo's zijn uit. Dat was iets van de jaren 80. Dus get over it, weet je wel. Dat is niet meer van nu. En toen kwam John Mayer in één keer met die plaat. Doorspekt met gitaarsolo's. Ja, dat was eigenlijk het moment waarop de gitaarsolo weer cool werd.
0: Ja.
1: En dus ook voor mij.
0: Ja, en je bent toen ook dus meer gitaren gaan gebruiken weer. Of in ieder geval hè, lekker die solo kunnen gaan spelen.
1: Nou ja, kijk, wij zaten toen natuurlijk nog in de positie dat we ja, niet zelf konden opnemen. Dat was allemaal nog niet echt aan de orde. Dus ja, je moest studio's huren. En je wilde daar dan een goede producer bij die wist wat de sound van dat moment was, weet je wel. Dus ja, daar werd je toch wel een beetje door beperkt in die tijd. En nou ja, dankzij John Mayer, mede dankzij John Mayer, ja, mocht het in één keer weer wel. En werd er in één keer gezegd van, oh ja, gitaarsolo is toch wel cool, weet je wel. Zo werkt dat. Hij was gewoon een influencer eigenlijk.
0: Ja, ja, van de letteren. Ja, je bent natuurlijk een ontzettend ervaren muzikant. Is het toch nog steeds moeilijk voor jou om zijn muziek te spelen?
1: Ja, absoluut. Het is niet, dit is geen walk in the park, zullen we maar zeggen. Hier moet ik wel echt ontzettend mijn best voor doen. En het leuke is ook, hij speelt op Continuum ook een nummer van Jimi Hendrix. Dus hij laat ook zien dat hij schatplichtig is aan degene die ja, voor hem er waren en die de weg voor hem hebben bereid, zeg maar. En nou ja, als je dan dus in die nummers duikt, dus in bijvoorbeeld het nummer Bold as Love, wat op die plaat staat, ja, dan kom je erachter bijvoorbeeld hoe goed Jimi Hendrix was eigenlijk en hoe hard ik daar mijn best voor moet doen om daar überhaupt een beetje bij in de buurt te komen, weet je wel. Dus ja, ik word er ook een betere muzikant door. En dat vind ik zelf wel heel gaaf.
0: Ja, het bekendste nummer is denk ik wel Waiting on a World to Change. Dat is echt een grote hit geworden. Vorige maand stond je met 250 gitaristen voor beeld en geluid in Hilversum om dat nummer samen te spelen. Ik kan even een klein stukje horen. One,

0: Ja, dat klinkt echt als een hele bak vol met muziek. Hoe was het om met al die mannen en vrouwen te spelen?
1: Ja, dat was echt geweldig gaaf. Dat was echt zo'n belevenis. Het geluid van, het waren er uiteindelijk 300.
0: Oh.
1: En iedereen had ook nog eens iemand meegenomen, weet je wel. Een vader, een moeder, een oom, een tante, weet ik het wat. Er stonden iets van 600 man op het plein. Nou ja, en als die dan in één keer allemaal beginnen te spelen. Nou, en ze speelden allemaal naar mij toe. Want ik stond zeg maar dan als op een soort van podium.
0: Ja, als soort dirigent voor al die gitaristen.
1: Ja, zo kan je het zien. En het geluid kwam allemaal mijn kant op, joh. Nou, dat is bizar. En gewoon dat akoestische gitaargeluid. Dus een soort warme deken kwam dat over me heen. Het was heerlijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Het was een mooi begin voor de vierde voorstelling over gitaarmannen. Denk je al aan een deel 5 eigenlijk?
1: Nou, sterker nog, die wordt al verkocht as we speak.
0: Oh, echt?
1: Zo gaat dat in theaterland. Moet je altijd 1 of meerdere jaren vooruitdenken. Dus volgend jaar, dat kan ik al wel verklappen, komt er een Gitaarmannen 5.
0: Oh, en waar gaat het over?
1: Ja, dat kan ik nog niet zeggen, maar het gaat in ieder geval over meerdere hele goede gitaristen. Misschien wel de beste gitaristen aller tijden.
0: Oh.
1: Wie zal het zeggen?
0: Ja, spannend. Nou moet je tegen die tijd maar in onze studio erover komen vertellen en misschien ook spelen. Bij deze ben je uitgenodigd. Mijn eerste Gitaarmannen 4 Continuum is in het hele land te zien. Onder meer in Gouda, Wassenaar en ook in Zoetermeer. Vind je allemaal op gitaarmannen.nl. Ja, ik ben een beetje een dubio, Ed. Want moet ik nu een liedje draaien van jou of van John Mayer?
1: Nou, ik zou er lekker eentje van John Mayer draaien. Dan kom ik ook alvast een beetje in de stemming voor vanavond. Dan staan we in Wageningen. Dus ja, ik moet ook alweer een beetje nu in de juiste vibe komen. Dus doe dat maar lekker.
0: Nou, doen we dat. Dan doe ik zijn grote klassieker van het album Waiting on a World to Change. Dankjewel, Ed. Tot snel.
1: Dankjewel. Joe.

0: John Mayer en Waiting on a World to Change. En wil je echt een keer onderdompelen in hoe gepassioneerd John Mayer speelt, dan moet je eigenlijk het live album een keer luisteren. Dat is Where the Light Is, John Mayer live in Los Angeles. Ik kan dat album echt de hele dag doordraaien. En ja, je raakt bijna bevangen door de muziek van John Mayer. Tenminste, ik wel. Dus dat is een gratis tip van mij naar jou. Ja, dat doen we natuurlijk met onze Angelique. Bonjour.
1: Bonjour tout le monde.
0: En hoeveel zoons denk jij dat John Lennon heeft?
1: Ach, geen idee.
0: Oh ja, ja, ik zei
1: 100?
0: Net. Ja, nou ja, het zou kunnen. Ja, maar voor zover officieel bekend zijn het er 2. Ik zei dat het er 1 was, want ik had snel even gegoogeld op Julian Lennon. Zo van, dat is toch de zoon van John Lennon? En dat bleek zo te zijn. Er staat er, hij is de enige zoon van John Lennon en Cynthia Powell. Dus hij heeft ook nog met een andere vrouw nog een andere zoon. Maar die was ik even vergeten.
1: Hey. Ja, oh, deze zoon zei je. Ik dacht songs dat je zei.
0: Nee, zoon.
1: Ja. Zoon, ja, nee. Ja, oké.
0: Hij heeft er 2, dus bij deze is dat rechtgezet. Ja.
1: Oké, goed zo.
0: Ja, je gaat een striptease doen, lees ik dat nou goed?
1: Ja, nee, het is echt het weer ervoor, als ik naar buiten kijk.
0: Nou ja, misschien dat het tier 2 heel erg kan bekoren.
1: Ja, nee, kijk, het weer is wat minder warm. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat wanneer echt de mussen dood van het dak vallen, dat een hele hoop mensen dan luchtig gekleed gaan. Maar als ik nu naar buiten kijk, Jorien, de regen komt met bakken naar beneden.
0: Ja, het is
1: dus
0: niet fijn.
1: We gaan helemaal bedekt. Gaan we iets doen en we gaan naar Leiden toe. En we gaan naar het Leids Stripfestival. Ja. En dat is te vinden in de Hooglandse Kerk. Is niet alleen vandaag, maar ook morgen. En het wordt voor de 2e keer wordt het gehouden. En ja, voor stripliefhebbers is dat natuurlijk heel erg leuk om daar naartoe te gaan. 200 meter aan kramen. En ja, de bezoekers die zien hier het werk van Peter van Dongen, Tim Aarts, Her Seelen, John Heining. En er worden boekpresentaties worden er georganiseerd. Onder andere het historische album The Pilgrims van Leiden. Nou, dat is natuurlijk voor de Leidenaars is het natuurlijk ontzettend leuk om dat mee te maken. Maar ze gaan ook het jubileum vieren van een stripkarakter wat al 85 jaar bestaat. Kom erop, Jorin. Wie is dat?
0: Ja, dat kan er maar 1 zijn, volgens mij. Dat moet Tom Poes zijn.
1: Nou, weet je, jij staat gewoon af en toe, dan sta ik gewoon met mijn mond vol tanden. Ja, dat je dit soort dingen allemaal weet.
0: Ik ben een enorm liefhebber.
1: Echt geweldig. Nou, hartstikke goed, want het is inderdaad waar. 85 jaar bestaat Tom Poes al en dat wordt gevierd. En verder wordt er ook nog iets anders gepresenteerd. Want ja, van al dat kijken door al die albums, daar krijg je toch wel een beetje een droge keel van. Nou, laat ze daar nou wat op gevonden hebben. Ze gaan het Leidse Pijpie gaan ze weer presenteren. En wat is het Leidse Pijpie?
0: Hou jij ervan? Is het iets wat jij lekker vindt?
1: Ik denk het wel.
0: Ja? Nou, dan moet het bier zijn. Ja, ik ken jou als een enorme bierzuiper. Ja.
1: Nou. Maar een biertje op zijn tijd vind ik best wel lekker. En dit is inderdaad een festivalbiertje. Dat is in 1990 is dat ontstaan. Toen was er ook een Leidse stripdag. En ze hebben hem weer teruggebracht. En het etiket, dat ziet eruit echt als een strip. En dat heeft de fatale vonk, kan je daarin zien. Nou ja, volgens mij als je daar een paar van op hebt, dan voel je ook echt wel de fatale vonk. Kortom, voor stripliefhebbers is hier echt gewoon van alles te doen en te zien en te lezen. En het is 2 dagen en dat is te vinden in de Hooglandse Kerk. Vandaag gaat hij open om 12 uur en het duurt tot 8 uur. En morgen is hij ook weer van 10 en dan tot 5 uur. En de entree is gratis.
0: Dankjewel, Angelique. Mooie tip.
1: Graag gedaan.
0: Met de kleren aan. En Patrick staat hier ook met zijn kleren aan, kan ik je vertellen.
2: Ja.
0: Goedemorgen.
2: Gelukkig wel. We kunnen het strippen natuurlijk niet te letterlijk nemen, dat begrijp ik. Straks met In aan de bak misschien eeuwige roem voor de Beatles en We Can Work It Out. We hebben een Nederlandse comedy in de archiefbak van 1993 te pakken. Nood of geen nood, jarige van vandaag. En natuurlijk vrijdag dus meezingers in de plaat voor 12.
0: Veel plezier met Aan de bak. En maandag dan ben ik er weer gewoon met Tjeerd aan mijn zijde. Doei Angelique, goed weekend.
1: Fijn weekend.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Afscheid van een legendarisch radioprogramma in 1989, straks in de archiefbak. En aan de bak begint zo. 10 uur, eerste regio nieuws, Reinhard Robber.
11: De gemeente Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen een ontheffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft, in navolging van zijn collega's in Delft en Zoetermeer, besloten om geen uitzonderingen te maken. Het aantal sociale huurwoningen in Zuid-Holland liep vorig jaar terug, blijkt uit de woningcijfers van 2025 die de provincie bekend heeft gemaakt. Volgens provinciebestuurder Anne Koning komt het doordat sociale woningbouwcorporaties te weinig geld hebben om te investeren. Daardoor blijven de wachttijden lang. Meer regio nieuws 10:30, nu het andere nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
14: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
13: Voordeeluitjes.nl. Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor. En ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ik ben een beetje verpest, merk ik. Ja, in 1993 heeft Taylor Dane hier een eigen versie van gemaakt. Een beetje pittigere versie, zou je kunnen zeggen. Als ik nou deze van Barry White hoor, het origineel, dan denk ik toch een beetje, waar blijft hij nou? I can't get enough of your love, babe. Het is Radio West, maar wel weer lekker om terug te horen, hoor. En wel aan het begin van de tiende jaargang, aflevering 2382. Wat denk je ervan?
1: Ik denk, hop, aan de bak.
0: Zo is het.

eerst nog misschien eeuwig roem voor de Beatles. We hebben de jarige van vandaag, 9 oktober. Geef ze aan me door via aandebak@omroepwest.nl. En meezingers in de plaats voor 12. These happy days are yours and mine. These happy days are yours and my happy days. Maar eerst lekkere muziek van Level 42 op de radio. Lessons in Love.

Uit de comeback special van 1968, Elvis Presley en de live uitvoering van Memories. En vergeet het niet, volgende week, precies over een week, op volgende week vrijdagmiddag 4 uur, dan trapt Bas Martinius het Sweet 60s weekend af. Een weekend lang alleen maar lekkere liedjes en veel herinneringen uit de jaren 60.

0: André Hazes.
1: Die kan het weten.
0: Ja, want die is kandidaat nummer 2 vandaag met Kleine Jongen. En kandidaat nummer 1, John Denver en Thank God I'm a Country Boy.
2: Wordt het 1 of 2?
3: Guilty Pleasures.
0: Ik ben benieuwd welke je verkiest. Laat het me weten. Nummer 1, John Denver. Nummer 2, André Hazes. De Facebookpagina van Radio West kun je gebruiken. Of WhatsAppen naar de studio 070-307-8080. 070-307-8080.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: De Canadees in zijn houthakkersoverhemden. Brian Adams en Please Forgive Me op Radio West. Straks jouw kans op een noodradio. Maar ook het regionieuws komt eraan. En daarin onder meer. Ook in Den Haag komen definitief geen ontheffingen voor vuurwerk komende oud en nieuw.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Nu bij Dirk, BCL-kuip. Diverse varianten, €1,89.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30. Reinhard Roemer heeft het regionieuws.
10: Ook in Den Haag mogen mensen geen vuurwerk afsteken tijdens de komende jaarwisseling. Gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing op het landelijke vuurwerkverbod geven. Maar burgemeester Jan van Zanen maakt geen uitzonderingen. Of de vuurwerkshows bij de vreugdevuren in Duindorp en Laak doorgaan is nog onduidelijk. Den Haag voegt zich in een lange rij. De meeste gemeenten verlenen geen ontheffing. Daaronder zijn ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. En in onze regio bijvoorbeeld Delft en Zoetermeer. Gemeenten zeggen dat ze te weinig tijd, capaciteit en kennis hebben om aanvragen te beoordelen. Het aantal sociale huurwoningen in Zuid-Holland is vorig jaar afgenomen, blijkt uit de woningbouwcijfers over dat jaar van de provincie. Provinciebestuurder Anne Koning denkt dat wachtlijsten zo lang blijven omdat sociale woningcorporaties te weinig geld hebben om te investeren. Als we nu niet bijsturen, wordt het nog moeilijker om een betaalbaar huis te vinden, zegt Koning, die namens Pro gaat over volkshuisvesting. Volgens haar zou bijna de helft van alle Zuid-Hollandse huishoudens in aanmerking moeten komen voor een sociale huurwoning. Het is Paarse Vrijdag. Veel leerlingen en docenten zijn in het paars gekleed op school nu om te laten zien dat ze de LHBTIQ+ gemeenschap steunen. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie is op het Maris College Houtrust in Den Haag. Er wordt op verschillende scholen ook verschillend naar Paarse Vrijdag gekeken, constateert Thiele.
11: Dus aan de ene kant zien we dat veel scholen er op een hele fijne manier mee bezig zijn. Hè, die echt ook een veilige plek kunnen zijn voor LHBTQ+ jongeren. Maar we zien inderdaad ook wel de opkomende anti-beweging. Met online haat, met inderdaad online pesten. En daar moeten we echt met z'n allen, vind ik, als samenleving ook gewoon tegen strijden.
10: Vanmorgen was de staatssecretaris te gast in West wordt wakker. Ze zei dat zo'n landelijke dag als vandaag nog steeds nodig is.
11: Omdat het aan de ene kant ook bewustzijn geeft. Hè. Ik ga vanmiddag ook vanochtend en vanmiddag in gesprek met leerlingen en scholieren daarover. Dat je ook niet hoeft te verstoppen, maar dat je kan laten zien als je LHBTQI+ jongeren bent. En dat je je veilig weet. Hè. Dus ik denk echt dat Paarse Vrijdag daarin laat zien hoe belangrijk het is voor een school. En dat geeft vertrouwen.
0: En hoe is het met het weer op Paarse Vrijdag? Jordi Bloem weet meer.
12: Ook vandaag hebben we stevige zuidwestelijke wind. En daarmee worden veel wolken aangevoerd. Grijze luchten en er passeert ook een regenstoring. Heel de dag is het nogal regenachtig of miezerig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien. Misschien met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. Dus vandaag geen zonneschijn. En die stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7 aan de kust. En in de middag is het zo'n 16 of 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs nog wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 of 11 graden. Er zijn opklaringen, het is tijdelijk droog met wat minder wind. Maar morgen en ook zondag hebben we met buien te maken. Maar tussendoor ook felle opklaringen, de blauwe lucht, zon en stapelwolken. Maar het blijft dus wisselvallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
10: Jordi, dankjewel. Je hoorde het uitgebreide regio-nieuws, wil je meer weten. Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Queen op Radio West en I Want to Break Free. Straks jouw kans om je noodpakket verder uit te breiden.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst even naar
2: 1989.
0: In Denemarken wordt het voor mensen die vallen op hetzelfde geslacht mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Vanaf oktober 1989 krijgen de Denen die optie. Na 33 jaar van Sovjet-overheersing wordt Hongarije in oktober 1989 weer een onafhankelijke republiek. Het land is geen volksrepubliek meer, maar een gewone republiek. En tijdens een officiële plechtigheid wordt de communistische naam Volksrepubliek dan ook officieel afgeschaft. En op 10 oktober 1989 zendt de VARA op Radio 3 de allerlaatste Verrukkelijke 15 uit. Als een TV-hitparade begon in 1983.
3: Verrukkelijke 15.
0: Uitgezonden op dinsdag, de vaste uitzenddag van de omroep. VARA-dj's maakten een voorselectie en luisteraars konden erin hun favorieten aangeven door een briefkaart in te sturen. Met hun top 3, Luc van Rooij presenteert de laatste editie. Dat was in oktober 1989 dus. Inmiddels heeft de hitparade wel weer een comeback gemaakt op Radio 2 bij de collega's. Met presentator Leo Blokhuis. En in 1989, ja, deze stond er vast ook wel een keer in. René

0: De definitieve doorbraak dankzij deze hit in het Nederlands van René Vroeger. 1989, zijn nummer 1 hit. Alles kan een mens gelukkig maken.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Altijd handig om te weten als er echt wat aan de hand is, dan luister je naar Radio West via 89.3, je noodradio. En wanneer is er dan nood? Nou, ik heb 4 mogelijkheden voor je. Nou, 3 eigenlijk. 3 situaties die ik je ga voorleggen. En het enige wat jij moet vertellen is het nood of geen nood? Als je dat dan goed doet, dan levert je dat een uitbreiding van je noodpakket op. Ja, misschien komt er wat moois uit. Misschien wel een noodradio. Nu bellen 070 390

0: Somja uit Den Haag en Dark Before the Dawn.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Helma Emanuels uit Den Haag, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een lekker weekend voor de deur staan?
2: Nou, het ziet er regenachtig uit, dus ik denk het wordt een leesweekend of zoiets.
0: Lekker, ja. Heb je een boek liggen waar je al in begonnen bent of waar je aan wil beginnen?
2: Nee, ik heb 10 boeken liggen die ik nog moet lezen.
0: 10?
2: Ja.
0: Wow.
2: Ja, in de zomer heb ik niet gelezen en ik krijg graag een boek cadeau. Dus ik heb hier ook weer boeken liggen die ik nog moet lezen, maar daar ga ik in beginnen.
0: Ja, ja. Oké. Nou, je hebt de hele winter nog, zou je kunnen zeggen. Dus dat is prima.
2: Ja.
0: We gaan eens even kijken of we jouw noodpakket kunnen aanvullen. Heb je al wat liggen eigenlijk qua noodpakket, Helma, of niet?
2: Wat zeg je?
0: Heb je iets liggen in je noodpakket? Is er een soort van noodpakket in huizen, Emanuel?
2: Ik heb nog geen noodpakket.
0: Dan moet je lekker zelf weten. Ik ga me daar niet mee bemoeien. Maar we kunnen in ieder geval een beginnetje maken. Dat is wel handig, toch?
2: Ik denk dat ik er eentje krijg van mijn zoon dit weekend. Dus ik ga kijken. Ik weet het nog niet.
0: Okay,
2: of het een verrassing wordt of niet.
0: We gaan kijken wat we kunnen aanvullen. Eerst maar eens even 3 situaties. En dan is aan jou de vraag, is dat nood? Moet je Radio West dan aanzetten of is dat geen nood? Daar komt-ie. Door een ernstig incident is het belangrijk dat inwoners van deze regio officiële instructies volgen. Is dat nood of geen nood?
2: Geen nood.
0: Luister even goed wat ik zeg. Door een ernstig incident is het belangrijk dat inwoners uit deze regio officiële instructies opvolgen.
2: Dat is nood, ja.
0: Oké. Okay. Je hebt precies op tijd koffie, maar geen schoteltje onder je kopje.
2: Geen nood.
0: En er dreigt een deken te begeven en omwonenden krijgen instructies van de autoriteiten.
2: Nood.
0: Ja, hè, gelukkig. Helma. Je liet me even schrikken, maar het is hartstikke goed, hoor. Ja, prima. 3 keer goed. En dat betekent dat ik de officiële grabbelton in mag. Dat is een noodpakket dat hier staat. En dan kijken we gewoon wat eruit krolt. Even kijken. Even dieper. Wat is dit dan? Even kijken, hoor. Laat ik deze pakken. Dat is... Oh, ja. Nou ja, je hebt toch nog geen noodpakket. Dus alles is een aanvulling natuurlijk, Helma.
2: Ja, zeker.
0: Je krijgt van mij een setje met 4 noodkaarsen in bijenwas. Daar heb je tot wel 24 uur licht als het nodig kan zijn. En je kunt hem natuurlijk ook gebruiken
2: voor... Ik ben daar helemaal blij mee.
0: Ja, je kunt ze ook gebruiken voor een romantische avond met een boek erbij. Dat is ook prima. Wat jij wil.
2: Daarom.
0: Ja,
2: daarom.
0: Toch?
2: Ja.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen, Helma. En een mooi weekend. Hè. Veel plezier met lezen.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Jij ook een goed weekend.
0: Straks een nieuwe ronde bij Menno in de Middag. Unforgettable.

Die mooie versie van Nat King Cole en Natalie samen uit 1991. Unforgettable op Radio West. En straks een nieuwe ronde Eeuwige Roem. Met misschien wel Eeuwige Roem voor de Beatles.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Is er wat te vieren bij jou in de omgeving vandaag of komend weekend? Aan de bak, @omroepwest.nl. Straks namelijk de verjaardagskalender. 11 uur, eerste nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
12: De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een grote brand aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag. Er komt rook uit het trappenhuis van de flat. Bewoners zijn met ladders van balkons gehaald. De brand brak rond 21:15 uit. Vermoedelijk is het vuur ontstaan in de kelder van het gebouw. De brandweer krijgt hulp van Korps uit onder meer Wateringen en Rijswijk. De gemeente Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen een ontheffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen heeft, in navolging van onder meer zijn collega's in Zoetermeer en Delft, besloten om geen uitzonderingen te maken. En een man van 47 uit Den Haag wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote. 2019 was dat. Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting gisteren. De man wordt ervan verdacht dat hij de 37-jarige vrouw heeft gewurgd en haar lichaam heeft verstopt in de ijskast van hun woning in de Haagse Frambozenstraat. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30, nu het andere nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
15: Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein 8 km file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de A13... Op de A4 Rotterdam-Den Haag 3 km file bij Ippenburg. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Gebruik de parallelbaan.
16: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ze kwamen uit Duitsland, Alphaville, en waren big in Japan. Maar ja, dat dwing je ook wel een beetje af met dit liedje natuurlijk.
1: Eeuwige roem.
0: Plaatje dat trouwens nog niet op de roemlijst van dit programma staat. Dus ik geef je maar een klein tipje hoor. Even mailen, patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Maar natuurlijk mogen andere liedjes ook. Sterker nog, ze zijn van harte welkom. Als het maar een lekkere klassieker is waarvan jij vindt dat die eeuwige roem verdient. 1965, dat is het eerste jaar dat meetelt. En we gaan tot en met het vorig jaar. Dat betekent dat liedjes uit 2026 nog even tot volgend jaar mogen wachten. Dan gaan die deuren ook open. patrick@omroepwest.nl. Vandaag naar Scheveningen, naar Wil Jurg. Die is 66 jaar, ze is getrouwd. En samen hebben ze 2 zoons en 3 kleinzoons. Ze stort zich graag op een legpuzzel hier en daar. En is regelmatig ook in een caravan te vinden. Waar ze samen met haar man geniet van Nederland. Goedemorgen, Wil.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: En in de herfstvakantieperiode ga je dan ook op pad? Of blijf je dan een beetje lekker thuis?
2: Nee, ik blijf thuis. Want ja. Met dat weer nu. Ja. Nee hoor, dank je.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik zat me dat al voor te stellen. Maar goed, sommige mensen die deert dat niet, maar dat heb je niet.
2: Nee.
0: Wanneer gaat de caravan weer uit de stalling komen dan? Is dat pas in de lente dan weer?
2: Ja, in het voorjaar.
0: Oh ja.
2: Ja. Ja.
0: En maak je dan nu al stiekem met je man een beetje plannen van oh, ik wil daarheen, of zie je dat tegen die tijd wel?
2: Nee, we blijven wel in Nederland en dan kijken we wel een beetje. Ik denk de Veluwe of zo, vind ik altijd wel mooi.
0: Ja, is prachtig. Ja, Nederland is zo mooi. Je hoeft helemaal niet zo ver om prachtige dingen te ontdekken. Ja, toch?
2: Daarom.
0: Ja? Wat was de laatste bestemming die je aangedaan hebt?
2: Even denken hoor. Hoe heette dat nou? Nou, ik kwam er even niet op. Waar was dat, Simon? Nou, in Brabant.
0: Oké. In Brabant. En was het mooi? Was het leuk?
2: Ja, was hartstikke leuk, ja.
0: Dat was deze zomer, neem ik aan.
2: Ja.
0: Ja, nou prima. Dan, dan kun je er weer tegenaan. We duiken echt de herfst in natuurlijk. Maar hij heeft ook wel iets gezelligs, toch? Radiootje aan. Ja.
2: Lekker puzzelen.
0: Ja, precies. Zo is dat inderdaad. Dat is echt het weer voor. Nou, we gaan eens even puzzelen met de muziek van vandaag. Want zo klinken de roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige roem. Ja.

0: Wat een lekker rijtje, maar ja, dan moet er toch eentje uit. We hebben de Beatles met We Can Work It Out. 6 dagen in het spel, dus op de rand van de roemlijst. Die kwamen gisteren namelijk terug in eeuwige roem. De Traveling Wilburys met The End of the Line nu 5 dagen. En Bolland en Bolland met Wait for the Sun 4 dagen. Welke kun je wel missen, Wil?
1: Ja, de middelste. De tweede.
0: Ja, de Traveling Wilburys, hè, met The End of the Line kun je wel zonder. Ja. Oké, gaan we die doen. Somewhere down the road when somebody plays. Die zijn weg, maar je hebt een prachtige reden om een liedje te nomineren. Wanneer zag je deze voor het eerst?
1: Dat was in 2020 bij Omroep Max. En dat was van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Die zongen dit voor André van Duin, die net zijn partner had verloren. En ja, we verliezen allemaal mensen die ons dierbaar zijn in ons leven. Mm-hmm. En dan en de herinneringen heb je. En daarvan vind ik muziek ook, dat je daar herinneringen bij hebt.
0: Ja, absoluut.
1: Voor iemand die je hebt verloren.
0: Ja, dat is ook zo. Muziek brengt je of terug in een bepaalde tijd, of meteen terug bij inderdaad een persoon, omdat je daar iets leuks mee hebt beleefd, of omdat het op de radio was terwijl je samen in de auto zat. Nou ja, je kunt van alles verzinnen natuurlijk. Ja, mooi. Ja. En deze, dit is een nummer wat jou betreft dat heel goed verwoord, dat gevoel, bedoel je? Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het mooi en origineel ook. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma, tot de maan en terug voor het eerst in eeuwige roem. Dankjewel daarvoor, Wil. Ga ervan genieten.
1: Oké, graag gedaan.
2: Het huis is stil, de kamer is leeg. Ik loop wat rond.

0: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Wil zei dat net al heel erg mooi. Muziek kan zoveel met je doen. Kan je in een melancholische stemming brengen. Maar je kunt er ook hartstikke vrolijk van worden. Ja, wat zegt u, mevrouw?
1: Ook deze plaat is rijp voor de roemlijst.
0: Nou, zo is het. Starship met Sarah.
2: Eeuwige roem.
0: Ja, er is weer wat te vieren in Eeuwige Roem. Je hoorde het zojuist. Will liet de Beatles in het spel. En in maart 2024 werd We Can Work It Out van die groep genomineerd door Rob Kuijn uit Leiden. Gisteren kreeg de single een laatste zet van Ben Rietbergen uit Delft. En vandaag maakt hij dus 7 dagen vol. En keer ik terug naar Rob. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Patrick.
0: 7 dagen, dus dat betekent een plekje op de roemlijst heb je veiliggesteld. Van harte gefeliciteerd.
3: Nou, dankjewel. En terecht, mooie plaat van de Beatles.
0: We gaan hem officieel erop zetten, daar gaat hij.
1: Eeuwige roem.
0: En dat maakt het plaatnummer 896 op de roemlijst van dit programma. Hij wordt steeds mooier en steeds stralender. En je mag een nieuw liedje in het spel doen. Of een nieuw oud liedje in dit geval natuurlijk.
3: Nou, hartstikke leuk. Ik heb gistermiddag uitgebreid door Spotify getoerd. En ja. Allemaal nummers afgewogen. Wat kan dat toch leuk zijn? Je eigen jukebox. Ik ben uitgekomen op Mary Hopkin. Those Were the Days. Ja. Het heeft ook een link met de Beatles. Want Paul McCartney heeft de plaat geproduceerd in 1968.
0: Klopt, ja.
3: Mary Hopkin was een van de eerste artiesten op het Apple-label.
0: Ja, het label waar ook de Beatles bij zaten. Helemaal leuk. En hij komt terug in het spel. In november 2022 genomineerd door Floor Bril uit Den Haag. Start op 4 dagen. En eens even kijken of het nu wel lukt met Mary Hopkin. Dankjewel daarvoor, Rob.
3: Oké. Okay. Graag gedaan. Hey, fijne dag.
0: Dankjewel. Mooi weekend alvast, hè.
3: Doei.
0: Ja, over herinneringen ophalen gesproken. Those were the days, Mary Hopkin. Once

0: hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
9: Goedemorgen, het is 11:30. Dit is Radio West en Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
10: De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een grote brand aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag. Er komt rook uit het trappenhuis van de flat. Bewoners zijn met ladders van balkons gehaald. 5 mensen zijn door hulpverleners gecontroleerd. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De brand brak rond 10:15 vanmorgen uit. Vermoedelijk is die ontstaan in de kelder van het gebouw. De brandweer krijgt hulp van korps uit onder meer Rijswijk en Wateringen. Het is Paarse Vrijdag. Veel leerlingen en docenten zijn in het paars gekleed op school gekomen om te laten zien dat ze de LHBTIQ+ gemeenschap steunen. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie is op het Maris College Houtrust in Den Haag. Er wordt op verschillende scholen ook verschillend naar Paarse Vrijdag gekeken, constateert Thiele.
11: Ja, dus aan de ene kant zien we dat veel scholen er op een hele fijne manier mee bezig zijn. Hè, die echt ook een veilige plek kunnen zijn voor LHBTQI+ jongeren. Maar we zien inderdaad ook wel de opkomende anti-beweging. Met online haat, met inderdaad online pesten. En daar moeten we echt met z'n allen, vind ik, als samenleving ook gewoon tegen strijden.
10: Zo'n landelijke dag als vandaag is volgens staatssecretaris Thiele nog steeds nodig.
11: Omdat het aan de ene kant ook bewustzijn geeft. Ik ga vanmiddag ook vanochtend en vanmiddag in gesprek met leerlingen en scholieren daarover. Dat je ook niet hoeft te verstoppen, maar dat je kan laten zien als je LHBTQI+ jongeren bent. En dat je je veilig weet. Dus ik denk echt dat Paarse Vrijdag daarin laat zien hoe belangrijk het is voor een school. En dat geeft vertrouwen.
10: Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie. Vanmorgen was ze te gast in West wordt wakker. Ook in Den Haag mogen mensen geen vuurwerk afsteken tijdens de komende jaarwisseling. Gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing op het landelijke vuurwerkverbod geven. Maar burgemeester Jan van Zanen maakt geen uitzonderingen. Of de vuurwerkshows bij de vreugdevuren in Duindorp en Laak doorgaan, is nog onduidelijk. Den Haag voegt zich in een lange rij. De meeste gemeenten verlenen geen ontheffing. Daaronder zijn ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. En in onze regio bijvoorbeeld Zoetermeer en Delft. Gemeenten zeggen dat ze te weinig tijd, capaciteit en kennis hebben om de vragen te beoordelen. Een man van 47 uit Den Haag wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in 2019. Bleek gisteren tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag. De man wordt ervan verdacht dat hij de 37-jarige vrouw heeft gewurgd en haar lichaam heeft verstopt in de ijskast van hun woning in de Haagse Van Boosjesstraat.
9: Het is volop herfst, maar Jolie Bloem weet daar meer van, de weerexpert van dienst.
12: Ook vandaag hebben we stevige zuidwestelijke wind en daarmee worden veel wolken aangevoerd. Grijze luchten en er passeert ook een regenstoring. Heel de dag is het nogal regenachtig of miserig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien, misschien met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. Dus vandaag geen zonneschijn. En die stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7 aan de kust. En in de middag is het zo'n 16 of 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs nog wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 of 11 graden. Er zijn opklaringen, het is tijdelijk droog met wat minder wind. Maar morgen en ook zondag hebben we met buien te maken. Maar tussendoor ook felle opklaringen, de blauwe lucht, zon en stapelwolken. Maar het blijft dus wisselvallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
9: Files en vertragingen, Erwin de Hart bij de ANWB.
13: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Gebruik de rechte parallelbaan, rijdt om, kan ook via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt het Ketelplein 6 kilometer file, kapotte vrachtwagen. Ook daar geldt omrijden via de A13. 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim Haarlem bij Beinsdorp, 2 kilometer file. N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Kwintsheul en de A4. Een half uur vertraging in 2 kilometer file.
10: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Light up!
1: Wolf is dat.
2: De archiefbak.
1: Zo dadelijk de verjaardagskalender, maar eerst...
0: 1993.
1: Op 23 oktober 1993 treedt Whitney Houston op in Maastricht. Zangeres is in Nederland in het kader van de Bodyguard World Tour. De soundtrack van de bijbehorende film is een van de best verkochte albums van het jaar 1993. Tegenstanders van Boris Yeltsin, de president, bezetten het Russische parlementsgebouw. Op 3 oktober 1993 worden ze door het leger verdreven. En bij de NCRV kijken we in 1993 naar de comedyserie Ha Die Pa. Luc en Joris Lutz spelen vader en zoon Hogendijk. Pa Norbert is gescheiden en zoon Matthijs heeft een tijdje bij zijn moeder gewoond, maar staat ineens weer bij zijn vader op de stoep in Rijswijk, notabene. Jazeker. In het laatste seizoen in 1993 komt ook dochter Freddy in huis, gespeeld door Bettina Berger.

0: duidelijk de stemmen van de drie acteurs, de drie hoofdrolspelers.
1: 1993.

0: Ook dat was 1993. Ace of Base en The Sign. En vergeet het niet, als je nog wil stemmen op de plaat voor 12. We hebben twee prachtige meezingers vandaag op vrijdag. John Denver, Thank God I'm a Country Boy, neemt het op tegen de kleine jongen van André Hazes. Ja, en dat belooft spannend te worden. Dus kijk maar even op de Facebookpagina van Radio West en wacht daar niet te lang mee, want ik ga zo dadelijk de stemmen tellen natuurlijk.
1: Jaren, er is er een jaren.
0: Zeker wel, het is 9 oktober vandaag en we kijken even op de verjaardagskalender van vandaag. En mocht je trouwens iemand voor volgende week erop willen zetten, vinden we hartstikke leuk. Doe dat even via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. En ja, ik zeg het er toch nog maar even bij. Zet er voor de leukigheid ook even bij hoe oud iemand wordt. Vind ik, ja, ik ben nou helemaal nieuwsgierig van aard. Ik ben een soort journalist, hè, dus dat is mijn smoes altijd. Dus vergeet dat niet erbij te vermelden. Vinden we leuk. aandebak@omroepwest.nl. Vandaag dus de 9e oktober en op de verjaardagskalender staat Gerda Verbeek uit Voorburg. Jawel, die is ook alweer jarig vandaag. Wat gaat dat toch snel, Gerda? 63 jaar geworden vandaag. Maakt er een mooie dag van. Van harte gefeliciteerd. En deze is voor jou van Kim Wilde.

0: Kim Wilde en Cambodia op Radio West. En straks na 12 barst het weekend pas echt los. Ja, Menno, middag met Menno zelf. Goedemorgen.
1: Zeker, ja, goed, de vrijdagmiddagborrel gaan we starten, ja, natuurlijk. Precies. En na 1, en dat doen we met de vrijdagmiddagborrelartiest. En altijd leuk, hij heeft ook een hele leuke nieuwe plaat uit onze grote vriend uit Ter Aar. Die trouwens ook weer langskomt bij Sint voor Iedereen binnenkort, hè, in november.
0: Ah, leuk.
1: Marco de Hollander, Marco, bellen we dan, ja, eventjes. Altijd gezellig. Wat doen we verder? Nou, het is vandaag, misschien is het nog niet ontgaan. Ik weet het niet, heb je er al eentje op? Een Nationale Krokettendag. Ja.
0: Nee, ja. Nee, ja, goed. Dus, er zijn momenten om 10 voor 12 ochtends dat ik er nog niet één achter me kiezen.
1: Nou ja, ze worden vanmiddag hier geserveerd, begreep ik. Oh. Ja, daar moeten we bij stilstaan. Doen, ja, we trouwens ook de hele week al in jouw plaat, hè. Eten en drinken, ook, ja, in het kader van Nationale Krokettendag. Dus zometeen gaat Dennis van Schie, onze verslaggever, in Op de Kaart, daar eens even mee aan de slag. Dus op zoek naar misschien wel de beste kroket van onze regio. Verder hebben we natuurlijk jouw plaat, ik hoorde het net al eventjes. We hebben die prijzen die we weggeven in het kader van de noodradio, de noodpakketten. Kortom, genoeg te doen.
0: Straks na 12 natuurlijk. En als je nog een lekker plaatje weet te noemen, lekker dus, met iets van eten of drinken in de titel of in de artiest, even mailen naar menno@omroepwest.nl. Menno@omroepwest.nl.

0: Gilbert O'Sullivan en Get Down aan het eind van deze editie van Aan de Bak.
1: De plaat voor 12.
0: Maar blijf lekker luisteren. Straks namelijk Menno in de middag. En we hebben nog een lekkere meezinger met 63% van de stemmen. John Denver.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
7: We zijn er zo met de laatste van de week. Tot 2 uur, Menno in de middag. Het is 12 uur, Radio West. André Kool is er met het nieuws uit de regio.
8: De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een grote brand aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag. En daarvoor is iemand aangehouden. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze werden met ladders van balkons gehaald. Door de brand stond er veel rook in het trappenhuis van de flat. Brandweer heeft hulp gekregen van korpsen uit onder meer Wateringen en Rijswijk. De gemeente Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen een ontheffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen heeft in navolging van zijn collega's in Delft en Zoetermeer besloten om geen uitzonderingen te maken. Een man van 47 uit Den Haag wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in 2019. Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting gisteren. De man wordt ervan verdacht dat hij de 37-jarige vrouw heeft gewurgd en haar lichaam heeft verstopt in de ijskast van hun woning in de Haagse Frambozenstraat. Meer regionieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS... het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit... omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Erwin de Hart.
10: viel op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie 3 kilometer. 10 minuten vertraging op de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimpen aan IJssel en de N219 3 kilometer file.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: WOMO Alexandria bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend. Want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.

0: Maya Condios. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze ja, druilerige, een beetje donkere vrijdag. Maar we gaan er wat moois van maken op weg naar jouw weekend. En dat doen we straks tussen 1 en 2 met de vrijdagmiddagborrel waar je voor harte bent uitgenodigd. En dan hebben wij hier ook Marco de Hollander, de gezelligste volkszanger van onze regio. En hij heeft een hele leuke nieuwe plaat uit. Daar gaan we natuurlijk met hem over hebben en die gaan we ook eventjes draaien. Wat doen we verder? We hebben zometeen weer de noodradio die eruit gaat. Of misschien een andere prijs, maar in ieder geval heb je kans op de noodradio. We gaan weer de grabbelton in. Hoef je straks alleen maar even te bellen. Ik heb 3 hele makkelijke vragen voor je. Die ga je dan sowieso winnen. Over een half uurtje hoor je het alarm. En dan mag je naar de studio bellen. Wat doen we verder nog? We gaan alvast een klein beetje vooruitblikken op Sint voor iedereen. Dat doen we met een mooie terugblik zometeen. En we hebben natuurlijk...
1: Op de kaart.
0: Ja, ja, ja. Gisteren hoorde je hem al gloreren in Op de kaart. En vandaag is hij er ook. Dennis van Schie. Hallo Dennis.
2: Goedemiddag, Menno.
0: Is dat nog goed gekomen eigenlijk bij die ouderen... waar jij zo gezellig een interview zat te maken... maar ja, waar je uiteindelijk eigenlijk niet welkom was?
2: Nee, dat was bij een woonzorgcentrum in Wateringseveld. En ik denk, ja, ik bel gewoon die locatiemanager van... ben ik welkom tussen 12 en 2? En dat was geen enkel probleem. Ja. Alle deuren gingen open en ik heb daar geweldige gesprekken gevoerd... tot de woordvoerder op de lijn kwam en die kreeg daar lucht van. Ja. En ja, toen was het heel snel afgelopen. Er werd nog tijdens het interview onderbroken van... ik heb nu toch echt die woordvoerder aan de lijn. Je moet nu even aannemen, maar nou ja, de luisteraar gaat voor natuurlijk.
0: Ja, altijd.
2: Dus netjes dat gesprek afgemaakt.
0: Ja, zo is het. Hè? Ja, woordvoerder. Jammer hè, dat dan weer zo formeel wordt. Want iedereen in zo'n verzorgingshuis, ook die mensen die daar wonen... die vonden het hartstikke gezellig dat we langskwamen.
2: Absoluut, ja. En het was de donderdag, dus dan hebben ze daar altijd het vaste broodje kip op het menu.
0: Tuurlijk.
2: Dus dat levert ook mooie verhalen op.
0: Ja.
2: Maar ja, joh, het is allemaal weer goed gekomen. En we zijn door één deur weer naar buiten gegaan, die woordvoerder en ik.
0: Dat is het belangrijkste. En dus gaan we gewoon binnenkort nog eens een keertje langs in een gezellig verzorgingshuis.
2: Zeker.
0: Trouwens, nu je dat zo zegt, heb je ook zo'n instelling? Of vind je het gezellig als we bij je langskomen, waar het dan ook is, op je werk of in een verzorgingshuis bijvoorbeeld? Dat doen we gewoon. Dus laat het even weten. Je mag altijd mailen naar menno@omroepwest.nl. Menno@omroepwest.nl. En wie weet staan we dan binnenkort bij je op de stoep. Maar vandaag, we gaan geen pijl gooien, Dennis. We hebben het de hele week er al over. Afgelopen maandag hebben we het thema voor jouw plaat bekendgemaakt. Mag je nog even voor mailen. menno@omroepwest.nl. Thema eten en drinken. In het kader van de Michelinsterren die toen werden uitgereikt. Maar ook vanwege de Nationale Dag van de Kroket. En die is vandaag, Dennis. Dus
2: er zit een enorme leegte nu in mijn maag. Ik heb geen ontbijt genomen vandaag.
0: 3 dagen niet gegeten. Ja.
2: Precies. We gaan ons helemaal onderdompelen in de kroket de komende 2 uren. Waar komt dat ding nou vandaan? En hoe wordt die gemaakt? En hoe eet je hem?
0: Oh man.
2: Dus ik laat me verrassen.
0: Het is echt serieus mijn lievelingssnack. Ik vind dat zo lekker. Een goede kroket met die goede korst. Goede vulling. Niet met van die dikke stukken erin, maar gewoon een goede vulling. En dan zo'n lik mosterd erbij. Och.
2: Ja, absoluut. Lekker zo'n zacht broodje.
0: Nou, waar ga je naartoe trouwens? Wat gaan we doen?
2: Ja, ik ben ondertussen al in het centrum van Den Haag. Ja. Dus ik zal hier een kroketten speciaalzaak opzoeken. Zoiets. Ik hoop dat die er is.
0: Ik ben benieuwd. Over een half uurtje meer van Dennis van Schie over de kroket.

0: de middag met Menno Tamming.
1: Die hebben zo'n programmaatje en dan heel erg om elkaar gaan zitten lachen. Ik word er misselijk van, die presentator ook, joh. Maar ik vind hem helemaal niks.
0: Dit is Menno in de middag met Menno Tamming.

0: En dit is zijn nieuwste, Teddy Swims. En Mr. Know-It-All. En daarvoor dus Sven Verstegen en Likkepep en Blikkendag. Gezellig. Zo aan het begin van de vrijdagmiddag met je weekend voor de deur. En ja, we gaan zo langzamerhand ook een beetje, nu het wat donkerder wordt buiten en wat kouder, vooruitblikken op Sinterklaas. Die komt natuurlijk november weer het land in. En dat betekent dat we dan ook weer gaan starten met onze jaarlijkse actie Sint voor Iedereen. Dit jaar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november. Weer vanuit die vertrouwde centrale bibliotheek. Dan klinkt het zo.
1: Sint voor Iedereen op Radio West en Den Haag FM.
0: Ja, vanuit het centrum van Den Haag. En dan gaan we weer zoveel mogelijk cadeautjes inzamelen voor kinderen die het niet breed hebben. En anders ja, zonder cadeautjes blijven zitten tijdens Sinterklaas. Dat willen we niet. En dat willen jullie ook allemaal niet. Want er wordt massaal ingezameld. Die actie is met het jaar gegroeid. En er komen ja, meer dan 100.000 cadeaus binnen elk jaar. En dat is natuurlijk ook weer het streven dit jaar. Om dat met jullie allemaal voor elkaar te krijgen. En met heel veel collega-omroepen. Daar doen we heel veel lokale omroepen mee in onze mooie regio. Kortom, we gaan er weer tegenaan. En jullie kunnen erbij zijn dan natuurlijk ook weer in de Centrale Bibliotheek in het centrum van Den Haag, aan het Spui. Daar gaan we weer de hele dag uitzenden op Radio West, op Den Haag FM. En ook weer op TV West is het te zien. En in onze livestream kun je alles volgen. Tussen 12 en 2 zijn Bob Brinkman en ik er. En dan gaan we ook weer met heel veel artiesten daar leuke programma's maken. Ik kan alvast verklappen dat bijvoorbeeld Rutger van Barneveld langskomt met zijn grote hit Zwoele Zomernachten. En ik denk dat zij er ook is. Want we gaan dan ook Tess Merlo ongetwijfeld weer begroeten. En ik moet zeggen, zij heeft, wat was het, in 2023, ja, zoiets moois gedaan. Toen was haar nummer Ons Huis heel populair. En je moet weten, Tess Merlo zingt eigenlijk nooit live zonder band of zonder orkest. Dat vindt ze ja, gewoon niet zo fijn om te doen. Maar ze maakte toen een uitzondering. En ze zat toen in die centrale bibliotheek, moet je je voorstellen, met allemaal mensen eromheen. Aan een tafeltje hadden we er gezet. En om een beetje die Franse sfeer na te bootsen, hadden we een kaarsje neergezet, een wijntje, een stukje brie met een toastje en een stokbroodje. En in die Franse sfeer kwam ze helemaal los. En steeg ze boven zichzelf uit met een live versie van dat prachtige Ons Huis. Live vanuit de Centrale Bibliotheek. Dit is 2023, Tess Merlo tijdens Sint voor Iedereen. MUZIEK

0: Wauw.
1: Jezus, Tess. Ach. Ongelooflijk.
0: Tess Merlo, live.
1: Nou, de centrale meer hoef je hier niks van te zeggen. Zometeen meer Tess Merlo. Wat was dit schitterend.
2: Dit is Menno in de Middag.

0: ABC. En The Look of Love. Wel meteen in het volgende half uur. Dan gaan we natuurlijk naar Dennis van Schie, die me nu al wat foto's doorstuurt. Want het is vandaag dus Nationale Krokettendag. Kijk eens even. Hij heeft de eerste kroket al te pakken, zie ik op de foto. Hij is in Den Haag bij een krokettenbakker beland. Dus zometeen gaan we dat groot vieren met Dennis van Schie. En we hebben zometeen, ja, mogelijk de noodradio die eruit gaat. We gaan weer grabbelen. Ik ga je zometeen het alarm laten horen en dan kun je bellen.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Het is bijna 2:30 en André Kool is er. Hallo André, nieuws uit de regio.
9: Zeker. Na een grote brand aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag heeft de politie vanmorgen iemand aangehouden. Na de brand moesten 24 woningen ontruimd worden, waarbij de bewoners met ladders en hoogwerkers van het balkon werden gehaald. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 21:15 uit in een kelderbox van de portiekflat. Brand zelf was volgens de brandweer snel onder controle, maar zorgde voor flinke rookontwikkeling. En daarom heeft de brandweer opgeschaald en hulp gekregen van Korps uit onder meer Wateringen en Rijswijk. 5 mensen zijn door hulpverleners gecontroleerd. 2 van hen zijn dus naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Buschauffeurs leggen komende woensdag massaal het werk neer. Vakbonden CNV en FNV roepen hen op tot een landelijke staking uit protest tegen plannen van de werkgevers om nog meer druk op de roosters te zetten. De staking is het gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe CAO openbaar vervoer. Die geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van het stadsvervoer in de grote steden. ATM in Den Haag staakt dus niet. Het gaat in totaal om ongeveer 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Navi Pillay uit Zuid-Afrika. Ze was rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.
10: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
9: Ja, onze vriend Trump zal hier niet blij mee zijn, want Navi Pillay is nu bij het internationaal gerechtshof bezig met de zaak over genocide op de Rohingya in Myanmar. En ze was ook de commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Het Noorse Nobelcomité prijst haar voor haar enorme moed door zich in te zetten voor de vervolging van daders van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ja, ja, Donald Trump vond dat hij
11: Maar jij bent ook teleurgesteld, ik zie het aan je.
9: Want?
11: Nou ja, ja, jij rekent er elk jaar. Jij bent, als nou iemand daar recht op heeft, vredestichter.
9: Hè? Ja, nou, ik geloof niet dat ik ooit in aanmerking kom voor de Nobelprijs.
11: Nee?
9: Nee.
11: Nou, Jordi dan misschien.
9: Ja, Weerman wel.
11: Ja, ja. Ja, Jordi. Jordi, goedemiddag. Even kijken, waar zit Jordi? Jordi, goedemiddag. Ben je er?
12: Goedemiddag, Menno.
11: Ja, gezellig. Ja, sympathiek als altijd. En druk momenteel, denk ik, Jordi, met de paddenstoelen, hè?
12: Ja, want die gedijen nu goed, hè, ja, met het weer.
11: Ja, ja, voor de mensen die niet weten, Jordi heeft één grote hobby in zijn leven en dat is de paddenstoel.
12: Ja, één van de hobby's, hoor, zeg ik meteen. Oh, maar de, nu
9: ja,
12: wel vooral.
9: Hij heeft er nog meer, maar dan zullen we het nu
11: nee,
9: niet
11: dan mogen
9: over
11: we het niet zeggen.
12: Nee, maar die verschillende paddo's, vooral de vliegenzwam, maar ook die stinkzwam, hè, die, ja, die rechtopstaande, die kan goed gedijen als het veel natter is,
11: ja,
12: of wordt. Want,
9: ja, ja, precies.
11: En dat wordt het, Jordi, want ja, dat is een mooi brugje.
9: Ik
11: je
9: maak
11: bent
9: aantekeningen,
11: hè?
9: Ja.
12: Nee, maakt aantekeningen. Nou ja, goed, in Boskoop is alweer bijna 7 mm gevallen. Ja. Maar ik zie Poeldijk al veel meer. Bijna 16 mm precies. 16 liter water per vierkante meter. Toch wel een bijna 2 grote emmers van 10 liter vol. Dus nou, er kan nog meer bij, zou ik zeggen. Maar er komt ook nog wat meer aan. Op dit moment regent het ook wel. Maar er komt nog een beetje bij in de loop van de dag. Het zal af en toe weer wat miezerig zijn. Later vandaag, vooral vanavond, kunnen weer een paar stevige buien passeren. Misschien ook met een klap onweer. Geen eens zo zeker. Maar ja, we zitten met een frontale storing, Menno, die voorlopig wel boven de regio blijft hangen. Trekt me langzaam oostwaarts. Maar goed, er staat wel aardig wat wind. Dus je zou zeggen, die trekt wel door. Maar er is nog een heel gebied vanuit Engeland ook met regen onderweg. Nou, de zuidwestenwind is af en toe hard, windkracht 7 aan de kust, om het herfstbeeld compleet te maken. En de temperaturen, die zijn best wel aardig. Zeker nu ook daar waar het behoorlijk regent, is het zelfs 17 graden aan de westkust. En ook aan de Westlandse kust. Er komt toch een wat zachtere lucht aan, wat warmere lucht. Maar die is ook vochtig, vandaar ook al die wolken. En die regenachtige periodes en dat gemiezen en gemot. Nou, vanavond later en vooral vannacht dan wordt het droog. De wind neemt een beetje af, maar gaat niet liggen. Temperaturen dalen naar een graad of 11 vannacht. En morgen en ook zondag, ik neem ze even samen bij de dagen, dan is het wisselend met weer blauwe lucht. Dat wel, dus niet meer dat grijze gedoe. De zon komt er af en toe bij. Maar geregeld ook nog wel een paar buien die passeren. Er kan af en toe een onweersbui tussen zitten. Dat lijkt morgen vooral voor het noordwesten van het land het geval te zijn. Daar is ook een code geel van het KNMI. Morgenavond voor zware windstoten. Maar ook bij ons kan het stevig waaien met windkracht 6 tot 7 aan de kust wederom. Uit het westen over het algemeen. Zondag wat minder wind. Iets vaker droog, zo lijkt het. Ja, en beide weekenddagen moeten we het doen met hooguit zo'n 15 graden.
11: Herfst. En hoe het volgende week wordt, ja, dat horen we over een uur van jou. Tot zo, Jordi.
12: Ja, tot straks.
11: Dan is er nog verkeersinformatie. Wie hebben we?
9: Erwin de Hart vandaag.
13: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Hofvliet 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging.
9: Dankjewel Erwin en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik paddo's of kijk op omroepbest.nl.
11: Ja.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
15: Menno in de middag.
11: Ja, toch hoor je het niet aan Jordi, hè, dat in de paddo's zit, hè?
9: Nee,
11: best wel. We kunnen nog één keer proberen, Jordi.
12: Hallo.
11: Oh ja, zie je toch wel. Ja, in zijn vrije tijd doet hij dat. Ja, hij doet dat half uur heel erg zijn best.
9: Een van die andere hobby's.
11: Ja, ja, maar rook je ze of eet je ze in een salade of zo?
12: Ja, eten, hè, en de soep ook.
11: Ach, nou lekker, Jordi. Tot over een uur, hè.
12: Tot straks.

0: Wat blijft dit toch een lekkere plaat, hè? Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. 10:30, 1 op Radio West. Zometeen gaan we hem weggeven voor de noodradio. Nu nog niet bellen, dat doe je straks als je het alarm hoort. We gaan eens even kijken bij Dennis van Schie. Het is de Nationale Dag van de Kroket en dat moet gevierd worden, Dennis. En dat doe jij ergens in Den Haag. Ik ben benieuwd.
1: Ja, en het is lunchtijd, dus het is helemaal volgestroomd, het centrum van Den Haag. En iedereen die haalt even zijn prakkie. En zo sta ik dus ook bij Joep nu, die heeft nu even lunchpauze. Die werkt bij het Rijksvastgoedbedrijf, iets verderop hier. Joep, we staan nu in een slagerij, Dungelman. Die staan bekend om de kroketten. Gefeliciteerd.
2: Ik ben er zelf niet verantwoordelijk voor, maar dankjewel.
1: Ja, want het is Nationale Krokettendag.
2: Ach zo, ja, jij ook felicitaties. Jij lust er ook wel eentje, toch?
1: Dankjewel, ja. Jij hebt ze hier al veel vaker op, hè? Waarom zijn ze hier nou zo bijzonder?
2: Het is het geheim van de maker, denk ik. Maar voor mij is het ook een stukje traditie. Iedere vrijdag om het weekend in te luiden. En dan vandaag met een extra kwak mosterd, want Nationale Krokettendag.
1: Ja. En doen jullie daar verder nog wat aan op het bedrijf straks?
2: Nee, taart, denk ik.
1: Moet je eigenlijk even je teamleider vragen van... joh, het is krokettendag, het is bijna 4:00. We gaan zo het weekend vieren. Waar blijven ze?
2: Ik ga kijken of er een potje is, ongetwijfeld.
1: Nou, dankjewel. Ik ga even door naar Adam. Dat is een van de slagers hier van Dungelman. Jullie zitten hier al meer dan een eeuw in Den Haag, hè, sinds 1864.
3: 61.
1: 1861, moet ik zeggen, excuus. Nationale Krokettendag. Gefeliciteerd.
3: Van hetzelfde, hè? Mooie dag. Ja? Om niet te vergeten, elk jaar weer.
1: Ja, het is 9 oktober. Jullie hebben zelf 2 kroketten. Wat is nou het verschil?
3: Ja, we hebben eigenlijk 3 kroketten. We hebben de klassieke en de meesterlijke. De klassieke is gewoon een draadjesvleeskroket. De meesterlijke ook, alleen die is wat groter, wat voller op smaak. En dan hebben we voor de veganisten onder ons hebben we ook nog een vega-kroket.
1: Maar dat telt even niet vandaag, hè?
3: Nou ja, kroket is een kroket, hè?
1: Oké.
3: Tuurlijk. voor iedereen wat.
1: En welke is nou jouw favoriet?
3: Ik eet denk ik de klassieke eet ik elke dag hier zo. En af en toe op de zaterdagavond nog een meesterlijke erbij. Ja hoor.
1: Want het is allemaal een geheim recept, hè, die kroketten van jullie.
3: Ja, wat je zei, eeuwenlang zijn we hier al. En het recept is ook zo oud. Ja.
1: En merk je nu ook op Nationale Krokettendag dat het dan net even wat drukker is vandaag hier?
3: Ja, zeker. De straat die viert het een beetje, die kan allemaal bij ons langs. Je hebt net mensen ook gesproken. Ja hoor, mensen nemen het ook voor thuis mee. Ja,
1: en ik sta hier voor een boog met slingers. Dat is ook vanwege Nationale Krokettendag?
3: Zeker. Ja, we vieren het goed hier, hè?
1: Ja.
3: Elk jaar weer.
1: Nu heb ik een saillant verhaal gehoord over het paleis verderop hier in de straat. Daar gaan we het zo even over hebben.
0: Ah, kijk, ja, dat is leuk.
3: Kijk, heel goed.
0: Hey, en Dennis, ik hoor je zeggen, sinds 1861, hè, deze zaak. Weet je wanneer het oudste Nederlandse recept dat we kennen van de kroket is gemaakt? Even kijken hoor. Dat komt van de kok van koning Willem I uit 1851. Oudste okay. Nederlandse, toen was het eerste Nederlandse recept van de kroket. En het allereerste krokettenrecept komt van Lodewijk XIV, de Franse koning, in 1705. De kok van de Franse koning die kwam toen uit met een kookboek en daar stond de kroketten in, hè? Heel keurig.
1: Ja.
0: En als we dan toch bezig zijn,
1: en
0: dan hebben we het gelijk even helemaal afgetikt. Johannes van Dam die schreef het krokettenboek in 2014 en sindsdien is deze dag uitgeroepen tot dag van de Nationale Kroket. Nou, het water loopt me in de mond.
1: Jij ook.
0: En jij zit, goed. Ik ben heel benieuwd naar wat het paleis met de kroket te maken heeft. Horen we over een half uurtje ongeveer. Tot zo, hè?
1: Tot zo.
4: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, je mag bellen 070-390-5454. We gaan weer grabbelen in de grote grabbelton. Ik heb 3 echt hele makkelijke vragen voor je. Die ga je sowieso goed beantwoorden. En dan ga ik grabbelen. En wie weet komt daar die draagbare noodradio uit. Met die powerbank erin. Met dat zonnepaneeltje. Met een zaklamp. Kortom, gewoon bellen. 070-390-5454. En je kunt ook nog mailen naar menno@omroepwest.nl voor jouw plaat. In het kader van de krokettendag zoeken we plaatjes over eten en drinken. En voor de weekendklapper die we zometeen aan het begin van het volgende uur gaan draaien. menno@omroepwest.nl.
5: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, ik dacht aan een plaatje van Wolter Kroes uit zijn beginperiode, jaren 90. En dit doet me altijd denken een beetje aan de herfst. Ondanks dat het over alle seizoenen gaat.
6: Duisternis die bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven

0: Ja, Wolter Kroes, het seizoen van ons uit 1997 alweer. Ja.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: We gaan naar Zoetermeer, naar Wil. Hallo Wil.
2: Hallo.
0: Wil van Zelm uit Zoetermeer op deze regenachtige vrijdag. Ja, je zit binnen, denk ik, hè? Mag ik hopen of niet?
2: Wat zeg je?
0: Je zit binnen, mag ik hopen of niet?
2: Ja, dat zit ik ook, ja.
0: Want wat doe je op deze vrijdag?
2: Nou, ik moet straks naar de huidkliniek in Zoetermeer.
0: Oh, wat ga je daar doen?
2: Nou, voor de lichttherapie.
0: Oh, heb je dat nodig?
2: Ja, 3 maanden lang.
0: En, en waarom is dat nodig, als ik vragen mag, Wil?
2: Voor eczeem.
0: Ah, ja. En moet je dat dan vaak doen?
2: Ja, 3 keer in de week.
0: Altijd? Elke week?
2: Ja.
0: Zo. En helpt het dan ook, of...?
2: Nou, ik ben nou nog maar 1 keer geweest, dus ik kan er nog niets over zeggen.
0: Nee, ja. Maar uiteindelijk moet dan de eczeem wel verdwijnen, Wil.
2: Dat hoop ik wel.
0: Ja, nou, dat hoop ik ook voor je, want dat is echt vervelend, hè?
2: Nou, dat is heel erg vervelend.
0: Ja, daar heb je echt last van. Ja, dat kan me voorstellen. Nou, goed. Nou, misschien kunnen we je een klein beetje vrolijk maken vandaag op deze druilerige dag, Wil, daar in Zoetermeer. Met de beslagen ramen natuurlijk zit je. En ja, dan wil je natuurlijk zo'n noodradio winnen, denk je? Toch niet? Of niet?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Hey, ik ga eens even kijken, want ondertussen ben ik die grabbelton erbij aan het pakken. Want we gaan ze gewoon grabbelen, want ik heb 3 vragen voor je. Die ga je sowieso goed hebben. Die ga ik even door de administratie. We gaan dat even doen. Een grote storing zorgt ervoor dat pinnen en digitaal betalen op veel plekken niet mogelijk zijn. Is dat dan nood of geen noodgeval?
2: Ja, dat is voor een korte periode. Dus geen noodgeval.
0: Ja, dat is nood, hè. Ja, en je bent halverwege een kruiswoordpuzzel en je pen doet het niet meer. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen... Nee, hè? Hey, en vanwege een incident met gevaarlijke stoffen wordt inwoners gevraagd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Is dat nood of geen nood?
2: Dat is nood.
0: Ja, en wat luister je dan?
2: Naar Radio West.
0: Ja, natuurlijk! Ja. Nou, goed gedaan, hè? Kijk, ik zei het al, het is niet moeilijk, hè? Dit ga je natuurlijk goed doorstaan. Nee. Maar het belangrijkste is, we gaan natuurlijk grabbelen. En ja, komt er wat uit die grabbelton? Ik pak nu die grabbelton erbij. Wacht even kijken. Ja. Volgens mij heb je geluk, hoor. Zal ik eens even kijken wat je hebt gewonnen? Even dat briefje. Hey, beste Wil in Zoetermeer.
2: Ja.
0: Je hebt hem. De noodradio.
2: Oh, ja. Menno. Ja. Hartstikke bedankt. Mevrouw is ook in je stemming.
0: Ja, echt waar? Nou, willen we mevrouw van Zelm ook even horen natuurlijk, hè? Nou, dat klinkt goed. Hey, Wil en mevrouw van Zelm in Zoetermeer, gefeliciteerd met de noodradio. Die komt naar je toe.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: En een fijn weekend, Wil.
2: Ja, oké, dankjewel, hè, voor het bellen.
0: Doeg!
2: Doei! En een fijne uitzending.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met dan meer over de Nationale Krokettendag en onze vrijdagmiddagborrelartiest Marco de Hollander. Het is 1 uur, Radio West, André Kolen met het nieuws uit de regio.
8: Na een grote brand vanmorgen aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag heeft de politie iemand aangehouden. 24 woningen moesten worden ontruimd, waarbij bewoners met ladders en hoogwerkers van het balkon werden gehaald. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Buschauffeurs leggen komende woensdag massaal het werk neer. Vakbonden CNV en FNV roepen hen op tot een landelijke staking. Het gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe CAO openbaar vervoer. Die geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van de grote steden. De HTM in Den Haag en omgeving staakt dus niet. De gemeente Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen een ontheffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen heeft in navolging van zijn collega's in Delft en Zoetermeer besloten om geen uitzonderingen te maken. Meer regionieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: In het noorden van Nederland is de herfstvakantie begonnen. Dat zorgt voor drukte op de wegen, met name richting het oosten en zuiden van het land. Houd daar rekening mee. Erwin de Hart heeft nu van de ANWB de files in onze regio.
10: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij Knoopend Hoflied 4 kilometer file. Vertraging van 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda ook 5 minuten extra bij Moordrecht. 10 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen Rivium en Krimpen aan de IJssel, 2 kilometer file.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
13: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
0: Tot 2 uur, Menno in de middag.
15: Dit is Radio West.
16: Hele goeiemiddag. Ja, ja.
17: Ik vind het gewoon een leuke vent, hè? Ja, ik hou van.

0: Jean-Paul Young, Love is in the Air. 2 uur, Menno in de middag, de laatste van deze week. En we gaan het weekend zometeen inluiden met de vrijdagmiddagborrelartiest Marco de Hollander zometeen hier met zijn nieuwe single. En we hebben jouw platen, mag je nog even voor mailen naar menno@omroepwest.nl. Voor de laatste keer deze week liedjes met het thema eten en drinken. En dat allemaal in het kader van de Nationale Dag van de Kroket die we vandaag volop vieren. Daar hebben we niet zo moeite mee, hè Dennis, om daaraan mee te doen.
1: Nee, zeg dat niet. En het is dus zo dat het lunchpauze is. Dus ik ben een slagerij ingedoken in Den Haag.
0: Ja.
1: Die bekend staat om de kroket. Ze hebben er hier 3. Dat hebben we net gehoord van Adam. De vega kroket, de klassieke kroket en de meesterlijke kroket.
0: Ja. Maar heb je hem al op? Want ik ken jou een klein beetje. Die had water op.
1: Ja, wat denk jij, Menno?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Okay, heel goed.
1: We wilden nog een soort proefmoment erin bouwen om 2:50. Maar dat gaan we ook zeker doen, toch, Adam?
2: Zeker, ik doe mee.
1: Oké. Maar eerst even, want jullie zijn een hele tijd dicht geweest hier. Hè? Hoe zit dat nou?
2: Ja, toen we net hier in het pand open waren, toen hadden de buren brand. Toen was de rook bij ons naar binnen gekropen. Ja, en toen moesten we even dicht. Ja, al het vlees was gerookt.
1: Ja. Ja, en dat is allemaal schoongemaakt en nu floreren jullie weer hier. Er hangt boven de winkel een bord Koninklijke Hofleverancier. Dat nemen jullie ook echt wel heel letterlijk. Want ik heb wel eens begrepen, er komen belletjes vanuit het paleis om te horen of jullie weer open zijn. Zeker ook toen met die brand, hè?
2: Ja, klopt, ja. Ja. Volgens mij houdt hij er wel van, ja. Ja. Als ik hem zo zie.
1: Ja. Nu is het zo dat de koning niet altijd op dat paleis ook zit. Dus ik neem aan dat die kroketten dan ook naar de hofhouding gaan.
2: Ja, er zal vast wel ergens een deurtje open gaan en dicht gaan. Ja. Moet je hem zelf even vragen.
1: Nou, jij mag er niet te veel over vertellen, hè?
2: Nou ja, dat is niet aan mij, hè. Volgens mij houdt hij ervan, maar vraag het hem zelf maar. De deur is open, volgens mij.
1: Ja, dat is lekker makkelijk. Ja. Nationale Krokettendag. Heb je al mooie verhalen over de kroket gehoord vandaag?
2: Nou, kroketten in overvloed natuurlijk. Ja, zien de hele dag kroketten.
1: Ja. Die maken jullie allemaal op eigen recept. Die komen vanuit een speciaal keukentje hier naartoe. En die gaan dan meteen in de frituur of moeten ze eerst ontdooien?
2: Ja, die worden uiteraard voor ons gemaakt. Vroeger maakten we die zelf. Dus niet meer tegenaan te rollen en te koken. Dus die worden nu op ons recept gemaakt en die komen dan vers naar ons toe.
1: Wat is nou dat geheim van dat recept? Een paar tipjes van de sluier?
2: Zou je wel willen weten, hè? Dat geheime recept. Ja. Voor een factuurtje doen we alles, hè?
0: Kijk, zo kennen we ze weer. Goed zo.
1: Ja, heel goed.
0: Ja.
1: We gaan zo weer even verder babbelen.
0: Ja, zeker. Hey, maar Dennis, het maakt me toch nieuwsgierig, hè? Op Paleis Noordeinde. Ja, wat daar dan? Hoe zouden ze dat doen? Zouden ze zo'n kroket dan... zou zo'n kroket met CR en dan een Q erin zeggen, zo uitspreken? Of zou ze gewoon zeggen kroket? En eten ze dat dan met zo'n goud bestek? Of doen ze het gewoon lekker vanuit de zak, zo in de hand? Beetje door die mosterd heen?
1: Ja, het is dus wel zo dat als je hier kroketten koopt in de winkel... en je kan dus ook diepvries-exemplaren krijgen... maar ook verse hier achter de balie...
0: Ja.
1: Die worden wel op de oud-Hollandse manier geschreven. Dus met een C en met een Q.
0: Dan
1: ga ik ervan uit dat de klanten dat ook doen.
0: Ja, maar wat denk je? Willem-Alexander en Maxima. Doen ze hem gewoon lekker uit de zak? Zo voeten op tafel, TV West staan... en dan lekker een beetje zo door die saus heen halen? Of,
1: nou ja, dat is ook een mooi verhaal. Hè, dat de koning dus best wel vaak naar TV West kijkt.
0: Dat heeft hij wel eens gezegd.
1: Dat heeft hij een keer onthuld.
0: Ja. Ja.
1: En dat gaat gewoon vanuit het vuistje.
0: Ja, hè? Dat denk ik ook. Goed zo. Hey, we horen zometeen meer van jou daar in Den Haag. De Nationale Dag van de Kroket vieren we bij een bijzonder goede krokettenbakker. Dankjewel, Dennis van Schieberstad. Oh, we hebben een telefoon. Hallo, met wie? Met wie spreek ik?
3: Hallo,
0: Hey Casey, hallo. Hey, onze vaste luisteraar Kees. Vertel, want we moeten naar de weekendklapper, hè? Vertel.
3: We gaan door, Radio West.
0: Tuurlijk gaan we door. We gaan altijd door, Casey. Ook voor jou.
3: Bedankt voor de leuke liedjes en zo.
0: Ja, graag gedaan. Een fijn weekend, Casey.
3: Ja, dag.
0: Hoog. Hey, wat is de hoogste tijd? We gaan zometeen bellen met Marco de Hollander. Maar we moeten hem eerst even openen natuurlijk. De vrijdagmiddagborrel. Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn. Op deze vrijdagmiddag. Eens even kijken, hoor. Jij bent er ook. Gezellig.

0: Dit is Menno in de Middag met Menno Tamming.
1: En met de weekendklapper. En die komt van Gerald Schipper uit Zoetermeer. Hallo Gerald. Ja, het muntje. Gooi er maar in de jukebox. En dan gaat hij draaien en dan komt hij uit bij een plaat van... Wat zeg je? De nieuwe van Sean West. Oh, leuk, met Numidia. Ja, die is leuk, ja. Habibi. Dankjewel, Gerald. Onlangs getrouwd met zijn Marina, Sean West. En deze doet hij samen met Numidia. Habibi.

0: De Contours en Do You Love Me. En daarvoor dus de weekendklapper. En die was van Sean West en Numidia. En hun nieuwe single, Habibi. Het is bijna 2:50 op deze vrijdagmiddag. Tijd voor de vrijdagmiddagborrelartiest. En wat ontzettend leuk dat hij er weer is. Grote vriend van de show, de gezelligste volkszanger van onze regio. Marco de Hollander, Marco!
1: Ik heb bijna mijn vaste standplek in jouw kroegje,
0: ja,
1: denk ik.
0: Het is echt niet normaal. Ja, we gaan gewoon jouw naam op de kruk, in de kruk graveren hier. Ja.
1: Ja. Goedemiddag,
0: Marco. Goedemiddag, Marco. Hoe is het?
1: Ja, ontzettend goed. Nou ja, als ik naar buiten kijk, word ik een beetje chagrijnig. Ja. Maar ja, binnen is het feest bij ons, want de single gaat enorm goed. De nieuwe single die uitgekomen is. En daar ben ik ontzettend blij mee.
0: My Little Lady, gaan we het zo over hebben. Ben jij een beetje meer een zomerman? Of hou je ook wel van de winter en de donkere maanden, als ik je zo hoor?
1: Nee, ik vind de donkere maanden ook altijd wel heel gezellig, hoor. Vooral als je dan weer veel kan organiseren rondom de kerst. Heb je straks een kerstconcert, bijvoorbeeld in Alphen, aan de Rijn, in de kerk. Dan met zo'n mooie kerstboom en een kerk. Ja, dat heeft ook weer wat. En we gaan een kerstcruise weer doen in december. En dan gaan we de kerstmarkt in Antwerpen weer opzoeken met de fans. En ja, die tijden van het jaar biedt ook weer mogelijkheden om andere evenementen te organiseren. Ja. Dat vind ik ook altijd ontzettend leuk.
0: Ja, het woord winterslaap, dat past niet bij jou, hè?
1: Wat zeg jij?
0: De winterslaap, nee, ja. Nee, jij zit ook echt, ja, en dat zeg ik als positief hoor, maar jij zit echt nooit stil, hè?
1: Nee. Want weet je, wij gaan eigenlijk van seizoen naar seizoen. We hebben nu de festivalseizoen weer gehad, de buitenevenementen allemaal weer. En nu trekken we langzaam weer naar binnen. Dus we hebben wat oktoberfesten staan. Ja. En dan gaan we rollen weer naar de kerst. En dan is de kerst voorbij. En dan voel jij hem ook alweer aankomen natuurlijk. Ja. De carnaval. Die staat alweer voor de deur.
0: Ja, heerlijk. Ja, nou, komt er weer een nieuwe carnavalsplaats voor je uit? Of ben je...
1: Nou, ik hoop eigenlijk dat My Little Lady een beetje naar de carnaval door blijft trekken.
0: Nou,
1: want
0: dat
1: is een goede Polonaise plaat. En de carnaval valt vroeg dit jaar.
0: Zeker.
1: Dus we dachten, we nou op tijd met een carnavals polonaise-achtige plaat komen, kunnen we straks in februari allemaal meezingen.
0: Zo is het. En het is bijna de 11e van de 11e alweer, dus dan kan die zeker mee. Hey, je had het over afgelopen festivalseizoen. Je hebt het ontzettend druk gehad. Je was weer op heel veel podia door heel wat land te zien. Als je nou iets eruit moet pikken, dan zeg je van, nou, dat vond ik echt bijzonder of mooi.
1: Goh, jemig. Ja,
0: zet je voor het blok, maar.
1: Zeg het maar. Ik stond in Valkenburg aan de Geul en dan sta je daar weer eens in Limburg op te treden. Ja, ik heb eigenlijk heel veel leuke podia's dit jaar gehad. Ik vond ook vooral de buitenoptredens weer op die boten die we hebben gedaan. Dat is dan ook weer ontzettend leuk met de fans.
0: Ja,
1: we hebben 2 weken geleden nog, en dat was nog op het randje van de zomer, dan hadden we natuurlijk onze eigen cruise nog. En ja, toen zaten we met 25 graden nog buiten, Menno. En ook dat soort momenten met die fans samen is ook weer zo bijzonder. Dus ik heb een hartstikke goede zomer gehad.
0: Ja, en er komt dus veel moois aan. Je zei het al, je hebt binnenkort weer een fandag. Die is helemaal uitverkocht alweer. Dat blijft ook maar doorgaan. Hè. Ja.
1: Volgende week zaterdag het Sterregala in Zegveld met de 8.500 fans weer helemaal een rammetje vol uitverkocht. Ja, dat is toch weer iets fantastisch om naar uit te kijken. Ja, en helemaal leuk.
0: En alle artiesten in Nederland, die blijven ook graag bij jou komen altijd, hè? Bij dat soort avonden.
1: Ja, nou, ik moet je voorstellen. Henk Wijngaard bijvoorbeeld, die komt nu volgende week bij ons optreden.
0: Echt? Is die weer beter? Is die genezen?
1: Ja, die heeft al...

0: ons op alles zeggen. Hij zei, Marco, ik vind het altijd zo leuk bij jou en bij jouw fans. Het allereerste optreden na mijn operatie, zo, die moet gewoon bij jou zijn. En hoe ik me voel, voel ik me, maar ik kom naar je toe. Nou, dat zegt toch ook wel weer wat, hè. Dat is toch geweldig.
1: Ja,
0: dus ik ben blij dat hij erbij is volgende
1: geweldig.
0: Week.
1: Geweldig. Henk Wijngaard, echt een
0: held. En John de Bever komt en Justin de Wild komt. Dus dat wordt een mooie editie ook weer.
1: Geweldig.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Helaas uitverkocht als je nog naartoe wil. Nou goed, dan moet je maar een andere avond uitkiezen, want hij, Marco, die organiseert van alles. Telia door. Je hebt het net gehoord. En, dat vind ik ook leuk, ja, we hebben het vorige keer ook over gehad, maar toch nog maar weer een keer in de aankondiging. Straks de derde week van november is het weer Sint voor iedereen. Dan ga jij met je eigen radiostation in Ter Aar en natuurlijk ook weer cadeaus inzamelen voor kinderen die het niet breed hebben. En die kom je dan ook weer bij ons brengen in Den Haag tijdens de uitzendingen.
0: Uiteraard kom ik naar je toe. En op 17 oktober tijdens de sterrengala, we hebben al een beetje een inzamelpunt dat fans jou kunnen dan al doneren op het feest. Want er ook mensen uit het hele land komen en dan toch misschien al wat mee kunnen nemen. Dus we beginnen al vroeg. En dan 18 november, dan is het weer de open dag bij onze omroep in Ter Aar. En dan zullen vanaf ochtends tot s'avonds 6 uur de deuren weer openstaan om alle cadeautjes weer in te zamelen voor Sint voor iedereen. En dan kijk ik enorm naar uit dat met de burgemeester die bij ons komt en heel veel artiesten die meewerken weer een hele mooie dag van te maken.
1: Ja, wat leuk. Ja, jullie maken ook altijd één groot feest ervan. En het leuke is dus op woensdag 18 november kun je dus bij jou terecht in Ter Aar.
0: Ja.
1: Met je cadeaus, open dag. Dus een hele gezellige studio ook met allemaal artiesten die daar komen. En dan kom je donderdag de 19e naar Den Haag. Naar Bob en naar mij tussen 12 en 2 ga je natuurlijk ook nog even zingen, toch?
0: Ja, zeker. Ik ga maar Little Lady bij jou zingen. Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk.
1: Ja, nou goed, daarover gesproken. We gaan hem draaien natuurlijk. Hoe kwam dit zo? Want ja, het is natuurlijk al een oud nummer. En jij denkt, daar moet ik een feestplaat van maken.
0: Ja, het is heel gek gelopen. We waren met een andere plaat bezig, maar we waren in het geheim met een nieuw album bezig. En toen zijn wij in boekenskantoor. In Brabant leeft het liedje My Little Lady van vroeger heel erg. Moet je misschien eens wat mee doen. En toen zijn we de studio ingegaan en een hele vrolijke feestversie van gemaakt van het liedje wat uit 1969 alweer komt. En we hebben het opgenomen. We namen het op voor Hart voor Muziek. Die beelden gaan jullie aankomend weekend zien bij Omroep West.
1: Ja, leuk.
0: Dat is even leuk om te vertellen. Daar deed ik het liedje eigenlijk gewoon ter opvulling. Want we hadden de nieuwe single nog niet klaar. En we stonden het liedje daar te doen. Wat gebeurde er? Allemaal feest en mensen werden blij. Toen hebben we dat filmpje online gezet. En vervolgens nog een filmpje met My Little Lady. En die ging op een gegeven moment viral. Want die werd op een gegeven moment 3 miljoen keer bekeken. Dat is toch bizar wat je dan meemaakt. Ja. En dan ineens bijna 2000 volgers erbij. En allemaal reacties en iedereen ging vragen, Marco, komt dit liedje ook uit? En toen zei de platenbaas, laten we het andere liedje nog even liggen. We gooien gewoon maar Little Lady uit en we zien wat het gaat doen in het land.
1: Nou, leuk man. Echt leuk dat het zo'n succes is. En inderdaad, die video's die zijn zo ongelooflijk veel bekeken, miljoenen keren. En je gaat viral, Marco. Dat is ook hartstikke leuk.
0: Dat is leuk om mee te maken in je leven, toch?
1: Zeker. Hey, we gaan hem draaien, My Little Lady. Ik wens je ongelooflijk veel succes met alles wat je gaat doen. Veel plezier met je fandag volgende week. En we zien elkaar sowieso bij Sint voor Iedereen in Den Haag in de derde week van november.
0: Ik kijk er nu nog uit en alle luisteraars een heel fijn weekend.
1: Oké, dag Marco.
0: Doei Menno.
1: Marco de Hollander en zijn nieuwe My Little Lady.

0: Marco de Hollander en zijn nieuwe My Little Lady. Altijd leuk om hem hier te hebben. Zometeen gaan we het laatste half uur in. En dat doen we met Dennis van Schie. Die gaat dan de koninklijke kroketten nog eens een keertje proeven in Den Haag op deze Nationale Krokettendag. En we hebben jouw plaat. Mag je nog even voor mailen? Menno@omroepwest.nl. Het thema deze week voor jouw plaat. Eten en drinken. Ja, en Marco de Hollander die had het net over dat hij in Hart voor Muziek te zien is. Komend weekend hier op TV West. Dat zenden we dan altijd uit met zijn nieuwe plaat My Little Lady. Nou, komend weekend is al sneller dan gedacht.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
1: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
2: Hart voor Muziek.
4: Bent u 68 plus... en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld?
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert... kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies... en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
18: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
17: Kijk op utsvandergeest.nl.
19: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
20: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
0: 1 over half 2, Radio West en André Kolen met het nieuws uit de regio.
21: Goedemiddag. Na een grote brand aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag... heeft de politie vanmorgen iemand aangehouden. Na de brand moesten 24 woningen ontruimd worden... waarbij de bewoners met ladders en hoogwerkers van het balkon werden gehaald. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 21:15 uit in een kelderbox van de portiekflat. De brand zelf was snel onder controle, maar zorgde voor enorme rookontwikkeling. Daarom heeft de brandweer opgeschaald en hulp gekregen van korpsen uit onder meer Wateringen en Rijswijk. 5 mensen zijn door hulpverleners gecontroleerd en 2 van hen zijn dus naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Hofwonen begon de brand in de kelderbox van een bewoner... tegen wie al langere tijd juridische procedures lopen. De woningcorporatie zegt dat de man in het verleden... ook op het balkon heeft staan schreeuwen. Politie laat weten het verhaal van Hofwonen nog niet te kunnen bevestigen. Het is vandaag de laatste dag van de landelijke vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen kunnen dat nog anoniem en zonder boete inleveren. Vandaag staat er een speciale inzamelbus in Hoorn. En de burgemeester die stond er vanochtend ook bij. Ja, of er veel mensen op afkomen.
1: Verwachten we eigenlijk wel. Nou, u zag net, de eerste is al gekomen. Van 8 tot 1 is het hier mogelijk om vuurwerk op een verantwoorde manier in te leveren. En we hopen dat daar dus echt groot gebruik van wordt gemaakt.
21: Ja, inmiddels zijn in Nederland tot nu toe al duizenden kilo's vuurwerk naar inzamelpunten gebracht. De gemeente Den Haag die staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt dus een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen een ontheffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen heeft in navolging van zijn collega's in Delft en Zoetermeer besloten om geen uitzonderingen te maken. De 47-jarige Avadhoed Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting in de zaak. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Frambozenstraat. Verdachte zou vervolgens samen met zijn twee kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland, India, schrijft het ANP. De kinderen liet hij vervolgens achter bij familie. Zelf reisde S. verder en hij is tot op heden onvindbaar. Verdachte liet zich tijdens de zitting in de Haagse rechtbank niet vertegenwoordigen door een advocaat. Er is de afgelopen jaren op alle mogelijke manieren geprobeerd contact te leggen met India, zei de officier van justitie. En ook heeft Nederland officieel gevraagd om zijn uitlevering, maar hij is spoorloos.
0: Ja, er kwam nog een verzoekje binnen. Net te laat van Trudy van den Berg uit Delft. Ze zegt, hallo Menno, ja, kan het niet mooier toch Marco de Hollander met laat ons samen proosten? Dat wilde ze. Goed en een goed weekend. Maar ja, ik heb de nieuwe van Marco al gedraaid. Ik hoop dat ze er ook blij mee is.
21: Tuurlijk, alles wel van Marco de Hollander is. Ja. Hij komt langs, hè?
0: Hij komt, zeker, ja, sinds vrienden. Ben jij er ook bij?
21: Ja,
0: met sinds vrienden.
21: Reken maar. Ja, ja.
0: En Jordi, jij?
3: Ja, ik kom ook wel weer.
0: Ja, ja, leuk, hoor. Ja, het wordt leuk. Derde week november. Goed, ze staat in de agenda. Jordi, nogmaals, goedemiddag.
3: Goedemiddag,
0: we zijn benieuwd naar volgende week. Of dan misschien toch een beetje nog het zonnetje terugkeert. Maar ja, we gaan in ieder geval nat het weekend in, hè?
3: Ja, dit is een heel andere herfstkoek. Kijk, gisteren hadden we nog wel die brede opklaringen. Zelfs ook een regenboog. Maar dat red je vandaag niet. Het is een en al grijze herfstkoek. Bewolkt. Periode met motregen, lichte regen. Soms kan het iets meer regenen. Vanavond misschien ook een paar stevige buien. Misschien ook een klap onweer, maar dat is heel plaatselijk. En ja, sowieso staat er een stevige wind. Windkracht 6 tot 7 aan de kust. Uit het westen tot zuidwesten. Vanavond uit het noordwesten. En inmiddels is de temperatuur op diverse plekken opgelopen tot 17 graden. Zou nog iets warmer kunnen worden. Want we zitten in vochtige, milde oceaanlucht. Vandaar ook al die wolken. Maar ook een frontale storing die passeert. Vandaar ook die regen. Vanavond laat, dan wordt het droog. Vannacht ook droog, denk ik, een tijdje opklaringen. De wind neemt tikkie af en het wordt ongeveer 11 graden komende nacht. En morgen, ja, dan zien we wel weer af en toe de zon. Ook wel wolken, hoor, stapelwolken. En bij tijd en weide valt er een regen of misschien ook een onweersbui later op de dag. Ook morgen weer die toenemende stevige wind uit een westelijke richting. En daarmee wordt juist minder milde lucht aangevoerd. Morgenmiddag is het maximaal 15 graden. En ook zondag af en toe nog een bui. Later wel wat minder winderig. Ook af en toe de zon erbij, 15 graden. Ja, en de volgende week denk ik toch wel aan een lichte weersverbetering, hoor, Menno. Ja, de storingen die zijn wat minder actief. Het is ook vaker droog, droge periodes, af en toe de zon. Echt een zonnige dag wordt lastig. Maar goed, bij tijden dat zonnetje, dat oktoberzonnetje. En als de wind naar het zuiden draait, zo richting dinsdag, woensdag vooral, kan het tijdelijk zo'n 18, 19 graden worden. En dan is het toch weer een beetje nazomer.
0: Nou, ja, dat is lekker om naar uit. Oh, wacht even, er is de telefoon. Hallo, met wie?
3: Oh.
0: Kees, je bent net geweest in de uitzending. Wat is er? Wat is er?
22: Ja, zou je volhouden?
0: Marco de Hollander, ja.
22: Zou je volhouden?
0: Ja, zeker. Wil je nog iets zeggen tegen Jordi Bloem? Onze weerman? Ja,
22: de beste wensen, Jordi Bloem.
3: Nou, hetzelfde hoor, Casey.
0: Hij is wel lekker op tijd met de beste wensen, maar je kan er maar vroeg bij zijn. Hey, Casey, dankjewel, hè. Dankjewel, Kees. Fijn weekend. Doeg. Ja, ja, soms belt Casey zomaar. Ja, natuurlijk. Nou, dat mag gewoon. Hey, Jordi, goed weekend ook.
3: Ja, jullie ook daar. Hoi.
21: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Ik heb zin toch in wat zomers op deze dag. Heb je meegenomen? Ook, hoor het al.
21: Ja. Iets uit Afrika, hè? Ach. Donkere jungle. En daar zit zo'n hutje. En daar kan je dus, zeg maar, een formuliertje invullen met die cijfertjes. Toto.

0: Africa en Toto. 2:10. Deze vrijdagmiddag Radio West op de nationale dag van de kroket. Dat vieren we op deze 9e oktober elk jaar. En daar staan we natuurlijk hier ook bij stil. Als groot liefhebbers natuurlijk van deze snack. En dat doen we. In op de kaart. En ik mag wel zeggen, op een koninklijke plek, niet ver van het paleis in het centrum van Den Haag. En we weten inmiddels, daar worden kroketten gebakken. En dat schrijf je dan met een C aan het begin en een Q in het midden van het woord kroket. Want ja, het zijn kroketten die ook worden geserveerd aan Willem-Alexander en Maxima, de koninklijke familie. En ja, jij bent daar nu om ze ook te gaan proeven, Dennis.
1: Ja, ja, en het is wel bijzonder, want het is dus Nationale Krokettendag. Daarom ben ik hier ook. En ja, er liggen 3 kroketten mij hier lachend aan te kijken. En Adam die is er ook weer bij komen staan van de slagerij waar ik al de hele middag ben. Adam, dat blijft wel bijzonder, hè? Nationale Krokettendag. En er staat hier constant een rij van mensen die allemaal nog even willen meegenieten van die feestdag.
2: Ja, dat begrijp ik heel goed. Na gehaktballendag is dit onze favoriete dag.
1: Ja. We gaan even kijken wat we hier voor me hebben. Ik heb al stiekem net een klassieke kroket op. Dat is de meest linker, hè?
2: Zeker. Die mooie met dat draadje vlees.
1: Ja. Nou, Menno, dan neem ik die nog maar even een keer. Want een beetje dip in de mosterd.
0: Zo, hij klinkt al goed zelfs. Ja. Ja, wij moeten het met het geluid doen.
2: Mm-hmm. Ja. Ik zie een ongelofelijke glimlach.
1: Wat zeg jij, Adam?
2: Ik zie een ongelofelijke glimlach.
1: Ja, dat heb je helemaal goed. Ik ga nu naar de vegan. Ik ben helemaal geen vleeseter. Hoe meer vlees op de botten, hoe beter.
0: Nee, je bent wel een vleeseter, bedoel je? Ja, sorry. Ja,
1: ja dat bedoel ik. Ik ben een enorme vleeseter.
0: Ja.
1: Ik ga hem toch proberen, Adam. Wat kan ik verwachten?
2: Ja, goed op smaak. Ja, het vlees mis je, maar ja... De koeien zijn ook vegetarisch, hè?
1: Ja. Wat zit er dan in qua vlees?
2: Ja, geen vlees. Volgens mij is deze is op basis van oesterzwam.
1: Oké. Okay. Ja. Okay. Oh, gaan we die ook even...
0: De paddenstoel zou wat voor Jordi Bloem zijn, deze kroket. Die houdt van paddenstoelen. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Dit is voor jou wel even een grens die je overgaat, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, de vegan versie van de kroket. Dennis van Schie nu aan het proeven. En ja, het feit dat hij dat antwoord lang op zich laat wachten, dat is...
1: Het smaakt te veel naar groente.
2: Ja, joh. Te veel. Ja. Ieder zijn mening, hè?
1: Ja, zo is het. Nu gaan we naar die meesterlijke Adam.
0: Nou.
1: Zijn jullie onbekend als hofleverancier? Iets romiger hoorde ik net al van een van de klanten.
2: Ja, iets voller, iets groter. Ja. Ja.
1: Daar gaan we, Menno.
0: Ja, benieuwd. Dit moet hem dan zijn.
1: Mmm.
0: Oh. Ja.
1: Dat proef je meteen.
2: Ja, ja, die roe is wat dikker. En maar wel mooi met die draadjes van het vlees erdoorheen. Ja.
1: Ben je er ook trots op die meesterlijke kroket?
2: Tuurlijk. Ja, elke familieverjaardag waar ik naartoe ga, neem ik ze mee.
1: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
1: Super. Hoe ga jij verder deze feestdag nog door? Want we hebben nog even tot 12:00. De Nationale Krokettendag.
2: Ja, ik ga ze allemaal opbezelen. Ja, de hele dag door.
1: Jij krijgt er geen genoeg van.
2: Nee hoor, slik ze in zijn geheel door.
1: Ik neem een doosje mee naar de redactie als je het niet erg vindt.
0: Oh ja.
2: Tuurlijk, 1 doosje maar.
1: Laten we dat doen. Ja?
0: Oh,
1: we hebben ongeveer 10 man nu zitten op de redactie.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, er zit ook een redacteur die dus een artikel maakt over Nationale Krokettendag. Die moeten we natuurlijk ook even wat geven.
0: Voor de reviews. Ja.
2: Is 1 doosje dan genoeg?
0: Ik weet niet of... Ja, doe er maar 2. Er zit ook eentje die eet in zijn eentje al 1 doos op. Dus,
1: precies. Ja, ik durf het niet te vragen, Adam. Ja. Maar wat jij wil.
2: Blijf ze ook warmer als je er meer mee neemt.
0: Ja. Oh, wat goed zeg.
1: Super bedankt. Nou, heel erg leuk voor de gastvrijheid. En tot volgend jaar misschien.
2: Tuurlijk, tot volgend jaar.
0: Nou, Dennis, we kijken er naar uit. Ik blijf hier wachten op de kroketten. Dus iedereen, ik zou zeggen, ga vandaag gewoon even een lekker kroketje eten. Het is Nationale Krokettendag. Dat is toch een van de lekkerste snacks die we hebben in ons mooie land. Dennis, bedankt voor vandaag. Fijn weekend, hè?
1: Ja.
0: En tot zo met de kroketten.
1: Hetzelfde. Ja, dank je.
0: Zo, wie dacht dat we het nu druk hebben met social media en gestrest zijn en in een rat race zitten? Nou, in de jaren 80 konden we er ook wat van, hoor.

Van het album dat vandaag is verschenen. Van Direct, het nieuwe album Keep the Fire On was dit. My Friend. Schitterende muziekmakers toch elke keer weer. Direct. Zometeen jouw

0: Jouw plaat.
1: Liedjes over eten en drinken zoeken we de hele week. En de laatste die is van Tim Vleeshouwer uit Waddinxveen. Die zegt dat nieuwe van Mart Hoogkamer. Die gaat toch ook over drinken? Jazeker, over biertjes in de kroeg. Kroegen in de hemel, de nieuwe van Mart. Maak er een mooi weekend van en blijf lekker bij West vandaag.

0: Yo!
1: Goed weekend verder, bedankt weer.
0: Doei, doei door.
1: Tot de volgende.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Van harte welkom bij Muziek aan Zee, waarbij ik straks Clarence Clemens en Jackson Brown ga draaien. You're a friend of mine. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
13: Na een grote brand vanmorgen aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag heeft de politie iemand aangehouden. Volgens Hofwonen begon de brand in de kelderbox van een bewoner tegen wie al langere tijd juridische procedures lopen. Woningcorporatie zegt dat de man in het verleden ook op het balkon heeft staan schreeuwen. Politie laat weten het verhaal van Hofwonen niet te kunnen bevestigen. 24 woningen werden ontruimd. Bewoners werden met ladders en hoogwerkers van het balkon gehaald. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. Komende woensdag leggen buschauffeurs massaal het werk neer. Vakbonden CNV en FNV roepen hen op tot een landelijke staking. Het gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe CAO openbaar vervoer. Die geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van de grote steden. De HTM in Den Haag en omgeving staakt dus niet. Meer regio nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
0: Er staat een file op de A20-hoek van Holland richting Gouda, met 5 kilometer bij Moordrecht, 5 minuten vertraging ook. Een kwartier op de N15 Maasvlakte Rotterdam, weer door de problemen bij de Suurhofbrug. Dus de linkerrijstrook is nog altijd dicht. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven, bij Krimpen aan de IJssel, een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N211-hoek van Holland-Den Haag, bij de A4, 10 minuten extra.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
18: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Radio West. 89.3 FM. Muziek aan zee. Aan zee. Aan zee. Aan zee. Aan zee. Aan zee. Aan zee.

0: Mama Kaas, fluit je lekker mee. Dream a little dream of me uit 1968 alweer. En daarvoor hoorde je Clarence Clemens en Jackson Browne. 1986 was dat. You're a friend of mine in Muziek aan Zee. Het is vrijdagmiddag. Fijn dat je er weer bij bent. Het weekend staat voor de deur. Heerlijk. Ik heb er zin in. Ook in de show natuurlijk. Ik heb straks onder meer blije berichten. Die gaan over een druivenmuur. De krijg nou wat. Gaat over een onbewoond eiland kopen en wat je er dan mee kan doen. En muziek onderweg van onder meer Chicago. If You Leave Me Now, prachtig natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld Elvis Costello en The Attractions. Oliver's Army komt eraan. En zometeen hier Boney M, Rivers of Babylon. Het nieuws, het weer en nog veel meer. Dus welkom bij deze show.
1: Muziek aan Zee. Dit is
2: Let me say the same.

0: Boney M. met Rivers of Babylon. En Tina Turner kwam ook voorbij. Let's Stay Together.
1: Blije berichten.
0: Onder meer Jeroen die zegt... ik heb een getijgerde lijmspuiter gespot in huis. Ja, de spinnentijd is weer begonnen. Ja, dat is waar. Je ziet ze steeds vaker. Hij heeft er ook een foto van, deze getijgerde lijmspuiter. Nou, het is echt wel een beetje een enge spin... met twee rondere lichaampjes en hele grote poten. Dus ik kom hem liever niet tegen. Maar het hoort wel bij de tijd van het jaar, inderdaad. En bij Villa Ockenburg hebben ze een mooie fruitmuur geplaatst. Net als vroeger de eerste bewoner van de buitenplaats... Jacob Westerbaan had blijkbaar ook al zo'n fruitmuur... waarbij abrikozen onder meer werden geteeld. En nu kan het dus weer daar, bij Villa Ockenburg. Mooi.
2: Ja.

Agda en de Munnik, Ren, Lenny, Ren. Zometeen natuurlijk het nieuws uit de regio. Eerst klanken van de Backstreet Boys. I want it that way. In muziek aan zee.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is
2: Radio West. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
11: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Muziek aan Zee op vrijdag. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Marjolein. Na een grote brand aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag heeft de politie vanmorgen iemand aangehouden. Na de brand moesten 24 woningen ontruimd worden, waarbij de bewoners met ladders en hoogwerkers van het balkon werden gehaald. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rond 21:15 brak de brand uit in een kelderbox van de portiekflat. Brand zelf was volgens de brandweer snel onder controle, maar zorgde wel voor enorme rookontwikkeling. Daarom schaalde de brandweer op en kreeg hulp van Korps uit onder meer Wateringen en Rijswijk. 5 mensen zijn door hulpverleners gecontroleerd. 2 van hen zijn dus naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Volgens Hofwonen begon de brand in de kelderbox van een bewoner tegen wie al langere tijd juridische procedures lopen. Woningcorporatie zegt dat de man in het verleden ook op het balkon heeft staan schreeuwen. Politie laat weten het verhaal van Hofwonen niet te kunnen bevestigen. Het is Paarse Vrijdag. Veel leerlingen en docenten zijn in het paars gekleed op school om te laten zien dat ze de LHBTIQ+ gemeenschap steunen. Staatssecretaris Jude Tiele van Onderwijs en Emancipatie was op het Maris College Houtrust in Den Haag. Er wordt op verschillende scholen ook verschillend naar Paarse Vrijdag gekeken, constateerde Tiele.
16: Dus aan de ene kant zien we dat veel scholen er op een hele fijne manier mee bezig zijn. Hè, die echt ook een veilige plek kunnen zijn voor LHBTQI+ jongeren. Maar we zien inderdaad ook wel de opkomende anti-beweging. Met online haat, met inderdaad online pesten. En daar moeten we echt met z'n allen, vind ik, als samenleving ook gewoon tegen strijden.
15: Zo'n landelijke dag als vandaag is volgens Tiele nog steeds nodig.
16: Omdat het aan de ene kant ook bewustzijn geeft. Hè. Ik ga vanmiddag vandaag ook vanochtend en vanmiddag in gesprek met leerlingen en scholieren daarover. Dat je ook niet hoeft te verstoppen, maar dat je kan laten zien als je LHBTQI+ jongeren bent. En dat je je veilig weet. Dus ik denk echt dat Paarse Vrijdag daarin laat zien hoe belangrijk het is voor een school. En dat geeft vertrouwen.
15: Staatssecretaris Judith Thiele was dat. De 47-jarige Afadhoed Kumar S. wordt bij verstek berecht voor het doden van zijn echtgenote in Den Haag in 2019. Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting in de zaak. S. zou de 37-jarige vrouw hebben gewurgd en haar lichaam in de ijskast hebben verstopt in hun woning in de Haagse Frambozenstraat. Verdachte zou vervolgens samen met zijn twee kinderen zijn gevlucht naar zijn geboorteland India, schrijft het ANP. De kinderen liet hij vervolgens achter bij zijn familie en zelf reisde S. verder en is tot op heden onvindbaar. De verdachte liet zich tijdens de zitting in de Haagse rechtbank niet vertegenwoordigen door een advocaat. Er is de afgelopen jaren op alle mogelijke manieren geprobeerd contact te leggen met India, zei de officier van justitie. En ook heeft Nederland officieel gevraagd om zijn uitlevering.
14: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
13: Het is behoorlijk wisselvallig en dat zullen we ook de komende paar dagen wel merken. De rest van vandaag blijft het grijs en bewolkt, met af en toe wat regen of motregen. Met stevige wind uit het west-zuidwesten, windkracht 6, soms windkracht 7 aan de kust, is het niet echt koud voor de tijd van het jaar, 18 of 19 graden. Komende nacht gaat het wel weer wat meer afkoelen, tot ongeveer 11 graden. Het is dan droog met opklaringen, iets minder wind. En morgen hebben we dat wisselvallige weer met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui, misschien wel een plensbui. Misschien ook een klap onweer daarbij plaatselijk. En opnieuw een toenemende west-zuidwestenwind. Kan weer windkracht 6 of 7 worden aan de kust. Dus het blijft herfstachtig. Maar morgenmiddag wordt het dan hooguit een graad of 15. In een bui is het nog frisser. Nou, zondag wat minder wind. Misschien wat minder buien. Ook dan nu en dan een zonnetje. En ook dan ongeveer 15 graden.
15: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen.
17: In de regio West staan files op de A16, Rotterdam richting Breda voor Ridderkerk 5 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten oponthoud.
15: Edwin, bedankt. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Muziek aan Zee. Dit is Radio West.

Elvis Costello, samen met The Attractions, hoorde je met Oliver's Army. En deze Oliver is dan Oliver Cromwell. Een leider die in de Engelse burgeroorlog koning James ten val bracht. Dat deed hij met zijn New Model Army. Ja, Costello schrijft het nummer in 1978... nadat hij een bezoek had gebracht aan Belfast... waar hij op iedere straathoek een veel te jonge, zwaar bewapende soldaat zag staan destijds. Dat had zoveel indruk gemaakt. Waarna hij dus Oliver's Army schreef. En je hoort het in muziek aan zee op de vrijdagmiddag. Fleetwood Mac kwam trouwens ook nog voorbij, hè, met Little Lies na het regionieuws. Tijd voor nieuwe muziek? Ja, ik vind van wel. En dan een nummer wat heel erg populair is op dit moment. Ella Langley komt eraan. Choose in Texas. We'll be right back.

0: Morgen zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend in de tweede divisie. De dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

Genesis, Land of Confusion. Een Brits journalist, Brandon Grimshaw heet hij, die kocht in de jaren 60 een verlaten eiland, Moyen, in de Seychellen. Samen met een vriend plantte hij er toen duizenden bomen. Hij herstelde het landschap en zorgde ervoor dat er zelfs weer reuzenschildpadden leefden. Wat een mooi verhaal ook. En later kreeg deze man grote aanbiedingen van projectontwikkelaars, maar hij weigerde die allemaal voor 46 miljoen. Dat was zelfs een bot wat was uitgebracht. Het is gewoon onderdeel geworden van een beschermd nationaal park. Allemaal doordat deze journalist dacht, ik ga hier planten bomen, ik ga de natuur terugbrengen, ik ga het niet

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
4: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
3: Kijk op utsvandergeest.nl.
5: Zometeen komt Blondie eraan, The Tide Is High, maar ook Otis Redding onderweg in Muziek aan Zee. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
6: Een persoon is vanochtend om het leven gekomen bij een ongeval in Hillegom. Het slachtoffer viel rond 8 uur van hoogte in een bedrijfshal aan de Voltstraat. De persoon kreeg ter plaatse medische zorg, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De brandweer is vanmorgen uitgerukt naar een grote brand aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag. Daarvoor is iemand aangehouden. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege zware rookontwikkeling in het trappenhuis van de flat. Bewoners moesten met ladders van balkons worden gehaald. De brand brak rond 21:15 uit. Vermoedelijk is het vuur dus ontstaan in de kelder van het gebouw. Brandweer kreeg hulp van Korps uit omgeving. De gemeente Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen ontheffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen heeft in navolging van zijn collega's in Delft en Zoetermeer besloten om geen uitzonderingen te maken. Meer regionieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de €9 miljoen in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van €100. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
8: In de regio West staan ruim 10 files. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug 30 minuten vertraging door werkzaamheden. Op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 5 minuten oponthoud.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Otis Redding, Hard to Handle, hoorde je uit de jaren 60. En ik begon met muziek uit de jaren 80 van Blondie. The Tide is High in Muziek aan Zee. Het tweede uurtje alweer op de vrijdagmiddag. Nog even en het is weekend. Daarvoor hebben we natuurlijk ook een fijne meedansplaat rond 10:50. The Village People ga ik draaien in de Navy. Ja, en die kan je dus ook meezingen. Mocht je een keertje gewoon geen zin hebben om te dansen. Dat mag natuurlijk altijd. Hè. Verder onderweg Stevie Wonder, I Wish komt eraan. Ook Aswad met Shine uit de jaren 90. En zometeen hier 10cc, The Things We Do For Love. Dat allemaal, het nieuws uit de regio en alles over het weer onderweg.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Eerst gaan we terug naar de jaren 80 met Lori Spee. Herinner je die nog vast wel? How many times?

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

Tijn Cici, The Things We Do For Love. Ja, ook zo'n lekkere meezinger, toch, in muziek aan zee. Een bijzonder verhaal uit Texas. Daar kwam een man bij een geldautomaat aan. En er stond een tas. Een tas. Nou, hij ging er maar eens even in kijken. En vond daar toen $128.000. Gewoon naast dat apparaat. Was omgerekend zo'n €114.000. En wat bleek achteraf? Er was een monteur geweest en die had het geld na onderhoud aan de automaat per ongeluk niet teruggeplaatst. Zo, dat was echt een foutje bedankt. Hij heeft uiteindelijk 911 gebeld en toen bleek dus dat het geld afkomstig was van een bank. En het geld is netjes teruggegaan. Of hij nog een beloning daarvoor heeft gekregen, dat is niet bekend geworden. Maar ik denk het haast wel, want dit is natuurlijk wel heel nobel. Toch? Zoveel geld vinden in een tas naast een geldautomaat en het dan netjes teruggeven.

You to an ordinary love, voor die muziek aan zee. Ja, richting 3:30. Zometeen natuurlijk het nieuws uit de regio. Eerst nog Stevie Wonder, I Wish.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Rond de klok van 3:30, hoogste tijd voor het regionale nieuws. André Kolen, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Marjolein. Koning Willem-Alexander heeft op Huis ten Bosch in Den Haag een ontmoeting gehad met rechter Tomoko Akane, de voorzitter van het internationaal strafhof, het ICC. Wat de koning en Akane tijdens de ontvangst hebben besproken, maakt de RVD niet bekend. De Verenigde Staten die zijn een campagne begonnen tegen het strafhof. Ondanks legde Washington nog een aantal hoge functionarissen van het ICC sancties op, onder andere tegen Akane. Gisteren meldde Amerikaanse media dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spoedig meer sancties zal opleggen aan het ICC als reactie op de pogingen van het Hof om Amerikaanse militairen aan te klagen. De ontmoeting tussen de koning en Akane was op de dag dat oud-VN-mensenrechtenchef Navi Pillay te horen kreeg dat ze dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Pillay was naast haar werk bij de VN ook rechter bij het ICC, het Hoge Rechtshof van Zuid-Afrika en het Rwanda-tribunaal. Het is vandaag de laatste dag van de landelijke vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen dat nog anoniem en zonder boete inleveren. Vandaag staat er een speciale inzamelbus in Hoorn. En de burgemeester stond er vanochtend ook bij. Ja, of er al veel mensen op afkomen.
13: Verwachten we eigenlijk wel. Nou, u zag net, de eerste is al gekomen. Van 8 tot 1 is het hier mogelijk om vuurwerk op verantwoorde manieren in te leveren. En we hopen dat daar dus echt groot gebruik van wordt gemaakt.
12: In Nederland zijn tot nu toe al duizenden kilo's vuurwerk naar inzamelpunten gebracht. Gemeente Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt dat vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen ontheffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen heeft in navolging van zijn collega's in Delft en Zoetermeer besloten om geen uitzonderingen te maken. Komende woensdag leggen buschauffeurs massaal het werk neer. Vakbonden CNV en FNV roepen hen op om een landelijke staking in te zetten uit protest tegen plannen van de werkgevers om nog meer druk op de roosters te zetten. Staking is het gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe CAO openbaar vervoer. Die geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer met uitzondering van het stadsvervoer in de grote steden. De HTM in Den Haag en omgeving staakt dus niet. Het gaat in totaal om ongeveer 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, maar daarnaast ook kantoorpersoneel.
11: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
14: Het is behoorlijk wisselvallig en dat zullen we ook de komende paar dagen wel merken. De rest van vandaag blijft het grijs en bewolkt, met af en toe wat regen of motregen. Met stevige wind uit het west-zuidwesten, windkracht 6, soms windkracht 7 aan de kust, is het niet echt koud voor de tijd van het jaar, 18 of 19 graden. Komende nacht gaat het wel weer wat meer afkoelen, tot ongeveer 11 graden. Het is dan droog met opklaringen, iets minder wind. En morgen hebben we dat wisselvallige weer met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui, misschien wel een plensbui, misschien ook een klap onweer daarbij plaatselijk. En opnieuw een toenemende west-zuidwestenwind, kan weer windkracht 6 of 7 worden aan de kust, dus het blijft herfstachtig. Maar morgenmiddag wordt het dan hooguit een graad of 15, in een bui is het nog frisser. Nou, zondag wat minder wind, misschien wat minder buien, ook dan nu en dan een zonnetje en ook dan ongeveer 15 graden.
12: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
15: Het is vrij druk op de weg. In de regio West staan 100 kilometer file. De langste file staan op de A4, daarna richting Rotterdam, tussen Rijswijk en Delft een kwartier extra reistijd. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Nieuwebrug een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag, voor Wassenaar 5 minuten oponthoud.
12: Dankjewel Edwin, en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Muziek aan zee. Dit is

0: De nieuwste van Somjeu en daarvoor Paul Young.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Daar ben ik wel aan toe. Even lekker een dansje om het hoofd leeg te maken. In de Navy van de Amerikaanse groep The Village People. Ja, wat waren het? Een Indiaan, een cowboy, een motorrijder, een soldaat, een, van alles en nog wat. En ze deden natuurlijk ook het nummer YMCA, was ook een grote hit. Maar dit nummer stond maar liefst 10 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 1 week op de eerste plek. En het is heel meedansbaar, meezingbaar, meespringbaar. Wat je maar wil. Je kan ook lekker op je bank blijven zitten meezingen als je daar zin in hebt. Het mag voor mij allemaal. Het is vrijdag tenslotte. Hier is de meedansplaat, The Village People.

0: Na twee weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: bijna het einde van Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag. Heerlijk lekker weekend gaan vieren. Gaan jullie nog wat leuks doen? Ik heb wel wat afspraakjes gepland, maar ik hoop ook een beetje te kunnen luieren thuis. Ja, soms ben je er gewoon aan toe, hè? Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend. Geniet er lekker van en zorg dat je dan maandag weer present bent voor Muziek aan Zee om 14:00. Dan ben ik er ook weer bij. Zorg ik dat ik de lekkerste muziek voor je heb uitgezocht. Geniet er lekker van en ook natuurlijk van Des komt thuis zometeen met fijne collega Bas. Die heeft er ook heel veel zin in, dus veel plezier met hem. Tot maandag. Doeg, doeg.
1: Muziek aan Zee.

0: Zelden zo'n mooie bal raakte hij. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace en...

0: Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet 60's. Dit is
1: Radio West. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: De burgemeester van Den Haag is behoorlijk stellig. Geen vuurwerk hier in Den Haag dit jaar. Zometeen hoor je er alles over in West Komt Thuis. Nu is het 4 uur. André Kolen heeft het nieuws.
13: Eén persoon is vanochtend om het leven gekomen bij een ongeval in Hillegom. Het slachtoffer viel rond 8 uur van hoogte in een bedrijfshal aan de Voltstraat. De persoon kreeg ter plaatse medische zorg, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De bewonersorganisaties van de Leidse binnenstad willen graag meepraten over de nieuwe horecavisie van de gemeente. Volgens de wijkverenigingen worden ze tot nu toe te weinig betrokken bij het maken van de plannen in Leiden. En dat vinden ze vreemd, want er wonen ongeveer 30.000 mensen in de binnenstad, bericht mediapartner Centraal Plus. De gemeente Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen ontheffing krijgen. Maar burgemeester Van Zanen heeft in navolging van zijn collega's in Delft en Zoetermeer besloten om geen uitzonderingen te maken. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op €5 miljoen. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Waar de laatste twee zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan de files en de vertragingen bij ons op de weg in de buurt. Edwin Gerritsen van de ANWB.
15: Het is vrij druk op de weg in de regio West. Er staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein, 10 minuten op onthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Brechtseplein en Zwijndrecht, 20 minuten op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Brechtseplein en Rotterdam Delfshaven, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, een kwartier vertraging.
16: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
17: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
19: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2 al voor €149.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
24: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
25: Voordeeluitjes.nl.
23: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
26: Tot 7 uur, West komt thuis.

Een beetje voor de hand liggend natuurlijk om te zeggen dat ze inderdaad gelijk hebben hoor. Supertramp, it's raining again. Maar ja, het is wel waar. Een heel goede middag, 4:10. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. In dit programma, in dit uur, ja, burgemeester Van Zanen, spreken we over het feit dat er geen vuurwerk in Den Haag wordt afgestoken dit jaar. En ook niet wordt toegestaan middels vergunningen die aan zich wel toegestaan zijn, landelijk gesproken. Nou goed. En met nog een paar weekjes te gaan begint de tijd te dringen voor het toneelgezelschap De Flits uit Delft. Om dat microtheater in Delft te redden zijn ze begin september een crowdfundingsactie gestart. Hoe staat het er nu voor? Ik ga dadelijk even met ze bellen. En het spelletje, ons noodradiospel, speel ik natuurlijk ook nog in dit uur. Kortom, genoeg om te blijven luisteren, want ook de volgende 2 uren zitten bomvol met leuke en bekende dingen. En natuurlijk veel muziek, hè? Zoals deze dame die een grootheid is op het gebied van country muziek in de Verenigde Staten. Maar hier in Europa een paar grote hits had. En daar is dit er een van. I'm gonna get you good. No one...

0: Shania Twain, 4:15 op Radio West. Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In heel Nederland geldt een vuurwerkverbod. En alleen verenigingen kunnen een ontheffing krijgen. Maar de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, die heeft besloten om die niet te verlenen. Lot van Bree sprak met de burgemeester.
1: Het lijkt me niet verstandig om eerst eens even kijken, wat doet die wet? Wat gebeurt er nou? En het is als ingewikkeld zat voor de politie en voor alle andere hulpdiensten. Dus ik ga geen ontheffingen verlenen, zeker niet het eerste jaar.
2: Want uw ambtsgenoot Alexander Pechtold in Delft die had al gezegd, het is een gedrocht deze wet. Die voorwaarden die gesteld worden aan verenigingen en stichtingen om alsnog zo'n ontheffing te krijgen, die zijn eigenlijk niet te controleren.
1: Ja, ik ga niet de bewoording van mijn kop, die kan dat ook veel beter dan ik. Maar ik vind het ook ingewikkeld. Maar ik kom daar helemaal nog niet eens aan toe. Ik ga gewoon niet ontheffen, ik ga ook geen regeling treffen, dat kan ook nu niet meer. Eerste jaar niet, ik wil kijken wat doet de wet.
2: Maar wat bedoelt u, wat doet de wet? Gaan mensen wel of niet afsteken, bedoelt u?
1: En is het te handhaven, is het te overzien? Als het een bende blijft, ja, dan ga ik niet ook nog eens ontheffingen. Want dan moet je dat ook nog weer handhaven. Dan moet je zeggen, oh, daar mag het wel en daar niet. Wordt alleen maar weer ingewikkelder. Daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. En dat zegt de collega van, dat noemt de collega van Delft, geeft er een bewoording aan. Dat is ingewikkeld. Dus nee, duidelijkheid, rust, laat de wetgeving, de nieuwe wetgeving, nou zijn werk doen. Geniet weer van dat mooie oud en nieuw. Maar geen consumentenvuurwerk meer. Ja, het is zo, dat is zo besloten en daar moeten we ons aan houden.
2: En daar bent u het ook mee eens, toch?
1: Ben ik het al jaren mee eens, zoals u weet. En ik hoop dat dat nu gaat werken. Het zal niet in één keer. Het is een traditie, een lange traditie. Die zal langzaam uitdoven. Maar we gaan er echt voor en dan ga ik weer niet ontheffingen verlenen nu.
2: En waarom bent u er zo voor dat vuurwerkverbod?
1: Nou, maakt u wel eens een oud en nieuw mee? Het is toch verschrikkelijk. Zo'n mooi feest, hè? De meeste mensen hebben natuurlijk gewoon een aardige avond. Maar als je nou vorig jaar weer zag, hoe vaak meer dan 300 keer moet de brandweer uitrukken. De politie had het afgelopen jaar 3 keer zoveel incidenten. Mensen zijn bestookt, heel veel gewonden. Het is absurd. Dat moet stoppen. En ik hoop dat het bijdraagt dat het verbod op het consumentenvuurwerk, dat we gewoon een veilige en vrolijke en gezellige oud en nieuw kunnen vieren.
2: En nog even Duindorp en Laak. Die hebben een vuurwerkshow rondom de vreugdevuren. Scheveningen doet dat altijd al professioneel. Deze twee organisatoren niet. Die moeten dat nu wel doen. Het college geeft een eenmalige bijdrage.
1: Ja, want in Duindorp en Laak is de traditie van de vreugdevuren ook omringd met een vuurwerkshow. Dat deden ze altijd zelf. Dat mag dus nu niet meer, hè? Consumentenvuurwerk. Ze moeten dus nu een professional inhuren. Ja, dat kost natuurlijk weer wat geld. En daarom hebben we gezegd, laten we zeker deze eerste keer een bedrag ter beschikking stellen, zodat ze ook die omschakeling op een natuurlijke wijze kunnen maken. En ik hoop dat het ze lukt.

0: The Four Tops, If I Were a Carpenter. Grappig, hè? Grote hit. En toch zitten er behoorlijk wat valse nootjes in dat plaatje. Goed, het is 4:50.
1: West komt thuis.
0: Met nog een paar weken te gaan begint de tijd te dringen voor toneelgezelschap De Flits. Om het microtheater in Delft te redden zijn ze begin september een crowdfundingsactie begonnen. Zelf hebben ze al zo'n 270.000 euro bij elkaar gehaald, maar er was op dat moment nog zo'n 70.000 euro nodig om het pand van het microtheater te kunnen kopen. Nou, ik heb even gebeld, ik praat erover met Dominique Leemans. Zij is voorzitter van De Flits. Dominique, een heel goede middag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, jullie huren momenteel het microtheater. Waarom zijn jullie ook alweer genoodzaakt om het microtheater te kopen?
2: Ja, omdat de woningcorporatie waarvan wij het huren het eigenlijk wil afstoten. Dat hebben ze 3 jaar geleden bekendgemaakt. En dat is natuurlijk rauw op ons dak gevallen. Maar we hebben altijd tegen elkaar gezegd, we gaan er alles aan doen om te zorgen dat het in ieder geval als theater behouden kan blijven.
0: Ja.
2: Dus zodoende zijn wij in de actiestand gegaan.
0: Ja, precies. Nou, in de actiestand, de crowdfunding dus gestart. Hè? Begin september was dat.
2: Ja.
0: Wat hebben jullie gedaan om geld binnen te halen? Welke creativiteit heb je daarvoor ingezet?
2: We hebben ontzettend leuke dingen gedaan. En ik moet ook zeggen, we hebben ook ontzettend veel hele fijne hulp van buitenaf gehad. Afgekregen. Zelf hebben we de crowdfundingsactie opgezet met allemaal leuke tegenprestaties, zoals het micro-microtheater, waarin je je eigen microtheater poppetje kan neerzetten als je doneert in onze steunactie. Maar we hebben een benefietactie van Willem van Oranje gehad, wat ontzettend fijn was. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een drag bingo georganiseerd samen met de toneelgroep Pardon. Er is een improvisatieavond geweest van een studenten improvisatiegroep. Er zijn heel veel evenementen geweest. We hebben ontzettend hard gewerkt aan de social media campagne.
0: Mm-hmm.
2: En er zijn voorfilmpjes van onze actie geweest in het Luwe Speelmuis, waar we natuurlijk ook enorm dankbaar voor zijn dat dat geweest is.
0: Yeah.
2: En zodoende hebben wij momenteel nog net iets minder dan 13.000 euro nodig.
0: Zo, dus dat zijn behoorlijk wat centen. Dus 3 ton min 13.000 euro, dat hebben jullie inmiddels opgehaald.
2: Zeker, ja, dat is niet alleen maar crowdfunding geweest. Dat zit ook in obligaties die wij uitgeven om het mogelijk te maken.
0: Mm-hmm.
2: Daar zitten schenkingsobligaties tussen. Dat zijn obligaties die we niet terugbetalen. Maar het zijn ook rendementobligaties die wij wel moeten terugbetalen. Nou ja, met rente natuurlijk.
0: Ja.
2: En hoe meer van het bedrag wij bij elkaar houden met die steunactie, met die crowdfunding, hoe lager onze financiële lasten straks zijn.
0: Ja.
2: Want ja, we moeten natuurlijk het straks zelfs gaan onderhouden, et cetera.
0: Ja, ja,
2: en dan is het mooi dat er ook meer ruimte komt om maatschappelijk initiatief in het theater te hebben.
0: Ja,
2: als
0: precies.
2: Wij die ruimte hebben.
0: Ja, precies. Nou, Dominique, nog 13.000 euro. Dat is voor jou en mij gewoon een hoop geld uit je broekzak.
2: Dat is ontzettend veel geld, inderdaad.
0: Ja. Wel hopen dat het lukt, hè? Dat je net niet voor de finish struikelt.
2: Nee, dat zou ongelooflijk jammer zijn. Mede ook deels, graag wil ik het theater behouden. Maar er zijn zoveel mensen die ongelooflijk hard gewerkt hebben om deze actie op te zetten. Nou, ik heb zelf dan het geluk dat ik als voorzitter namens die mensen mag spreken. Maar er zijn veel mensen die achter de schermen alle statistieken bij hebben gehouden.

0: data. Er is 3 jaar geleden zijn we begonnen ook met een hoop onderzoek naar hoe kan je zoiets doen. Is dit eerder gedaan? Welke financiële constructies zijn er? Je moet van alles ook regelen in je statuten. Dus er is ongelooflijk hard gewerkt.
1: Ja.
0: En ik zou het fantastisch vinden voor de vereniging, maar vooral met theaterbehouden dat het lukt. Want wat we ook zien, en dat is echt belangrijk, er zijn veel, we zien dat veel partners hebben aangeklopt om een actie met ons samen te doen.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld de drag bingo die we gedaan hebben. Het is super fijn om een gezelschap te hebben wat dan nu bij ons een drag bingo organiseert, maar die het ook fijn vindt om straks van ons theater gebruik te kunnen maken. Het is een klein theater waar alle voorzieningen in zitten om allerlei soorten producties mogelijk te maken.
1: Ja.
0: Maar het is wat kleiner, waardoor het ook toegankelijk is voor beginnende artiesten.
1: Ja.
0: En het zou zo mooi zijn als we dat gewoon zouden kunnen behouden voor Delft en voor de omgeving.
1: Ik snap het, ja. Tot wanneer heb je nog de tijd, Dominique, tot slot?
0: Wij hebben tot en met volgende week zondag.
1: Tot en met volgende week zondag. Dat is dus negen nachtjes vanaf nu.
0: Ja, het is nog 9 nachtjes vanaf nu inderdaad, ja.
1: Oké, als mensen dit horen en ze denken van nou, dat vind ik een sympathieke club. Wil ik wel een centje insteken. Waar kunnen de mensen even het makkelijkst kijken?
0: Het makkelijkst kun je kijken op www.redhetmicrotheater.nl. En dan kan je, als je geïnteresseerd bent in het doneren, kan je op doneren nu. Dan kom je op onze steunactiepagina. Nou, daar staat een uitleg, staat een filmpje. En er staan ook alle leuke tegenprestaties die we hebben.
1: Hartstikke goed.
0: Dus dat kan je het makkelijkst doen.
1: Okidoki. Ja. Nou, Dominique, heel veel sterkte. Die 9 nachtjes.
0: Dankjewel.
1: En hopelijk komt het allemaal goed.
0: Is goed. Dus dankjewel dat ik mocht langskomen.
1: Joe, dag Dominique.
0: Hoi.
1: Dag. Tot aan het nieuws van 4:30 is dit Gary Rafferty met zijn overbekende Baker Street.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kasttuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Zaterdag vanaf 5:00 elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
18: Het is 4:55. Het nieuws dat krijg je van André Kolen. Dreyen, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Bas. Woningcorporatie Stedion gaat alle bewoners van een complex aan de Lieststraat in Den Haag mobiele luchtreinigers geven. In het complex met 39 woningen hangt te veel formaldehyde. Dat komt vrij uit isolatiemateriaal dat in de muur is gespoten tijdens een renovatie. Andere maatregelen om de concentraties omlaag te brengen hebben tot nu toe niet genoeg geholpen. 7 bewoners van het complex zijn door Stedion tijdelijk ondergebracht in een andere woning omdat ze veel gezondheidsklachten hadden. De luchtreinigers die zijn besteld in Zwitserland en hebben speciale filters die het giftige formaldehyde uit de lucht kunnen halen.
18: Ja, in Zwitserland hebben ze heel veel frisse lucht, dus die komt er dan uit.
19: Dat zit in die, in die luchtreinigers. Koning Willem-Alexander heeft op Huis ten Bosch een ontmoeting gehad met rechter Tomoko Akane, de voorzitter van het internationale strafhof, het ICC in Den Haag. Wat de koning en Akane tijdens de ontvangst hebben besproken, dat maakt de RVD niet bekend. De VS zijn een campagne begonnen tegen het strafhof. Washington legde onlangs nog een aantal hoge functionarissen van het ICC sancties op, onder andere tegen Akane. En gisteren meldde de Amerikaanse media dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS spoedig meer sancties zal opleggen aan het ICC als reactie op de pogingen van het hof om Amerikaanse militairen aan te klagen. Nou, de ontmoeting tussen de koning en Akane was op een mooie dag, want oud-VN-mensenrechtenchef Navi Pillay kreeg te horen dat ze dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Pillay was naast haar werk bij de VN ook rechter bij het ICC, het Hoge Rechtshof van Zuid-Afrika en het Rwanda-tribunaal. De Tweede Kamer wil dat er zondag voor het eerst een regenboogvlag wordt gehesen bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag, want het is dan Coming Out Day. Besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP dat er terughoudend met het hijsen van andere vlaggen om moet worden gegaan.
20: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
19: Nou, dan weet je hoe de vlag erbij staat. Dat sloeg bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat en ze dienden daarna een motie in waarover nog laat hoofdelijk moest worden gestemd. Dus mensen die al onderweg waren, die moesten weer terug. Nou, ja. Uiteindelijk was meerderheid toch voor het hijsen van de regenboogvlag.
18: Dankjewel, Dre. Dan gaan we naar Jordi Bloem voor het weer. Jordi.
21: Hey, Bas. Ja, dit is ook herfst, hè? De kant van de regen, de stevige wind, maar wel met een vrij hoge temperatuur. Alleen die temperatuur is niet echt herfstachtig eigenlijk, want het is buiten nog een graad of 18. En komende nacht, dan zitten we wel weer in vrij koele oceaanlucht aan de achterzijde van de wegtrekkende regenstoring. Het is vannacht droog met opklaringen, tijdelijk droog hoor. De wind is wat minder en dan daalt de temperatuur tot een graad of 11. Ja, en morgen is de temperatuur seizoensnormaal met 's middags ongeveer 16 graden of 15, dat we die 16 net niet gaan halen. En morgen is het onbestendig met naast af en toe zon ook een aantal verspreide buien, misschien met een klap onweer en windstoten en sowieso weer een stevige west-zuidwestenwind. Opnieuw windkracht 6 of 7 aan de kust. Zondag gaat het in de loop van de dag wat rustiger worden. Eerst nog wel een paar buien, ook dan nu en dan de zon en middagtemperatuur 15 graden. En na het weekend, dan wordt het geleidelijk weer wat warmer. Vooral woensdag, dan kan het 19 graden worden, op andere dagen 18 graden. Met minder buien, vaker droog en soms de zon. Dus ja, dan komen we weer in wat rustiger vaarwater terecht.
18: Over rustig vaarwater gesproken, Edwin Gerritsen bij de ANWB. De vrijdagmiddagspits, hoe staan we ervoor?
22: Nou, het is druk op de weg. Ook bij ons in de regio. 150 kilometer file. Er zijn geen opvallende files. De langste staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam. 20 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. 20 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag voor Woerden een half uur. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht een kwartier vertraging. En op de A16 verderop richting Breda bij Rotterdam voor Knoop het Ridderkerk 10 minuten vertraging.
18: Dankjewel Edwin, tot later.
22: Tot straks.
19: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Douwe Bob. Note to self. Ja hoor. Het is daar weer tijd voor het noodradiospel 070-390-5454. Zit er een mooie prijs in voor je noodpakket? Zit misschien zelfs die hoofdprijs er wel in? Ik weet het niet. Bel maar 070-390-5454.

0: Een lekkere meezinger van Cher, de Shoop Shoop Song op Radio West.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, we gaan het noodradiospel weer spelen. En dat doe ik deze middag met Loes Nijp. Ze zit in Groesbeek. Dag Loes, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je zit al niet in een tent, hoop ik, hè?
2: Nee, hoor. Wij zitten hier in een goed verwarmd huisje. Want het heeft hier wel vandaag ook wat geregend.
0: Ja, nou, net als bij ons hier, hoor. Wat dat betreft is het volgens mij in heel Nederland hetzelfde. Maar het komt bij het westen van het land komt het binnen. Dus hier zo zijn we als eerste de pineut. Maar goed, jullie hebben het daar in Groesbeek dus ook. Want Loes, ja, je bent niet thuis, je bent op vakantie, hè?
2: Ja.
0: Ja, is het fijn daar zo? Wat doe je daar? Wandelen, fietsen, een beetje lezen?
2: Nou, we hebben vanmiddag lekker nog gewandeld, weliswaar met een paraplu bij ons. Ja. Maar we fietsen ook erg veel. En we zijn heerlijk naar het Vrijheidsmuseum ook van de week geweest. Dus het is even goed hoeven.
0: Oké, nou, dat klinkt helemaal goed, ja. Loes. Nou, laten we eens even kijken of we je week nog wat kunnen opleuken, zeg maar. Voor met een mooie aanvulling voor je noodpakket. Misschien zelfs wel de draagbare noodradio. Dat zullen we zo meteen wel merken als we in de grabbelton gaan graaien. Loes, ja, ik heb 3 stellingen voor je. Misschien weet je al hoe het spelletje gaat. Het is heel eenvoudig. 3 eenvoudige stellingen, die leg ik je voor. En dan moet jij zeggen van nou, dat is nou typisch geen noodgeval. Of nou ja, dit is wel een noodgeval. Hè? Dus een reden om 89.3 Radio West aan te zetten en je van informatie te laten voorzien. Ben je daar klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, ja.
0: Daar komt hij. Je komt er bij de kassa van de supermarkt achter dat je bonuskaart thuis ligt. Ja, is dat een noodgeval of is dat geen noodgeval?
2: Nee, dat is geen noodgeval.
0: Lijkt mij ook, hè. Iemand heeft zonder overleg de zender van de autoradio veranderd. Ja. Hoe erg is dat?
2: Nou, dat is volgens mij ook geen noodgeval.
0: Nee, laten we dat ook niet te erg maken, nee. Maar je telefoon en je internet doen het niet tijdens een grote calamiteit. Je noodradio werkt nog wel. Hebben we dan een noodgeval aan de hand?
2: Dan hebben we wel een noodgeval.
0: Dat denk ik ook wel. Ja hoor, de jury is het helemaal met jou eens. Loes,
2: nou,
0: ik heb hier.
2: Leuk.
0: Ja, daarom. Ik heb hier de grabbelton voor me. Ik ga mijn hand er eens even insteken. Ja, let op. Ja. Oh, dat is een hele diepe deze. Maar ja, ik heb hem te pakken. Wat staat er op dat papier? Ja, verdraaid niet te geloven, Loes. Jij hebt die noodradio te pakken.
2: Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Absoluut.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja,
2: mijn wederhelft die klapt aan de andere kant van hier. Dat vindt hij ook heel erg leuk. Nou, dat vind ik een leuke afsluiting van onze vrijdag.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Zo moet het gaan. Zo moet het gaan. Loes, ik wens je nog heel veel plezier daar in Groesbeek. Wanneer ben je weer thuis?
2: We gaan aanstaande zondag komen wij weer naar huis.
0: Oké, nou, blijf nog even hangen.
2: We beginnen aan de laatste 2 dagen. Maar hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat ik deze keer een keer
0: de doorheen heb gekomen.
2: Ben erheen gekomen. Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Je hebt helemaal gelijk. Helemaal graag gedaan. Oké, dag Loes.
2: Dankjewel. Tot ziens. Dag.
0: Billy Joe.

0: Billy Joel, Tell Her About It. En daarvoor speelde ik het noodradiospel met Loes Nijpes. Was lekker op vakantie met haar man in Groesbeek. En ze sleepte toch maar mooi die noodradio zo. Huppakee, in de wacht.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
0: In het volgende uur van West komt thuis aandacht voor de mobiele luchtreinigers die Stedion bewoners uitreikt. Ja, mensen die last hebben van formaldehyde in de woning na een verbouwing. Ja, dat zal je maar gebeuren. En aandacht voor het Leids Stripfestival. Dat is vandaag en morgen in de Hooglandskerk in Leiden. En we gaan eruit naar het nieuws van 5 uur met deze heerlijke van Coldplay.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
15: Stedion geeft in Den Haag mobiele luchtreinigers aan bewoners van de formaldehyde-flat. Daarover zometeen meer. Het is nu 5:00, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door André Kolen.
16: Koning Willem-Alexander heeft op Huis ten Bosch een ontmoeting gehad met rechter Tomoko Akane, de voorzitter van het internationaal strafhof, het ICC, in Den Haag. Wat de koning en Akane tijdens de ontvangst hebben besproken, maakte de RVD niet bekend. De Verenigde Staten zijn een campagne begonnen tegen het strafhof. Onlangs legde Washington een aantal hoge functionarissen van het ICC sancties op, onder andere tegen Akane. Na een grote brand vanmorgen aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag heeft de politie iemand aangehouden. 24 woningen moesten ontruimd worden, waarbij de bewoners met ladders en hoogwerkers van het balkon werden gehaald. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De gemeente Den Haag staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen heffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen heeft in navolging van zijn collega's in Delft en Zoetermeer besloten om geen uitzonderingen te maken. Meer regio nieuws straks om 17:30, nu het overige nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
15: De files met Edwin Gerritsen van de ANWB.
5: Het is druk op de weg. In de regio West staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Nieuw-Vennep en Knoopend Ketelplein, een uur extra reistijd. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden, een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Bresseplein, een kwartier vertraging.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
20: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Elvis de Pelvis op Radio West. En nou is hij echt klaar. De ene drummer na de andere. Een heel goedemiddag, precies 10 minuutjes over 5 op Radio West. Tot 7 uur vanavond, West komt thuis. En in dit uur ga ik zometeen praten met mijn collega Frank. En waar gaan we het over hebben, Frank?
1: Nou, over formaldehyde,
0: ja.
1: En UF-schuim. Maar om het menselijk te maken, over bewoners van een flat waar die rommel hangt en die hebben last.
0: Ja, heel veel last. Zoveel last. Nou, dat ga je zo meteen allemaal horen. Ik ga zo meteen ook even bellen met iemand van de organisatie van het Leids Strip Festival. Wat vandaag en morgen is in de Hooglandse Kerk in Leiden het Leids Strip Festival. Hoe leuk is dat? Het is nog gratis toegankelijk ook. Dit en nog heel veel meer in West komt thuis. Dus laat hem lekker aanstaan. Hoef je niets te missen. Muziek van Jesse J. En er hangt een prijskaartje aan die muziek. Daar gaat ze over zingen.

0: Jesse J op Radio West. Price Tag uit 2011. En daarmee werd het 14 over 5. Bewoners van een complex aan de Lieststraat in Den Haag krijgen een luchtreinigingsinstallatie van Stedion. En dat is nodig omdat er te veel formaldehyde in het complex hangt. Dat giftige gas dat komt dan weer uit isolatiemateriaal in een spouwmuur. Eerdere maatregelen hebben onvoldoende geholpen. En daar gaan we over praten met Frank van Deutenkom. Deuten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben jou in augustus ook al over deze kwestie gehoord. Klopt. En ik kan mij dat nog herinneren. Vat nog even kort samen wat daar nou toch aan de hand is.
1: Nou ja, daar staat dus dat wooncomplex aan de Lieststraat. Er zijn 39 woningen zitten daarin. En Stedion heeft dat mooi opgeknapt, mooi gerenoveerd. Dacht, nou weet je wat we dan ook doen? We gaan lekker isoleren. De isolatie in de spouwmuur scheelt een boel stookkosten. Nou, heel nobel streven. Dat is geïsoleerd, die spouwmuur, met UF-schuim. En dat schuim, dat is hartstikke berucht tegenwoordig. Toen ze het deden, mocht het nog gewoon. Maar in februari van dit jaar kwam de GGD. Die zei, jongens, stop daar nou mee. Gewoon landelijk, hè? Niet alleen tegen Stedion, maar landelijk. Ja, ja. Stop er nou mee, want het is ongezond. Maar ja, toen zat het spul daar al in de muur. Stedion gebruikte het nu al niet meer. Maar merkte wel dat de bewoners daar begonnen te klagen over hun gezondheid. Mm-hmm. Er zijn metingen gedaan. En toen bleek deze zomer dat het echt foute boel was. Er zijn allerlei klachten. De een heeft het meer dan de ander. Maar luister even naar Dini Sprenkels. Zij woont al 11 jaar in die flat en kreeg ook opeens klachten.
2: Ik heb last van als ik 's morgens opsta en ik doe de deur open en ik ga een beschuitje eten. Dan gaan mijn ogen heel erg tranen. Ik moet toevallig naar een oogarts toe, dus ik neem die brief van de GGD mee. Dan kunnen ze hem ook lezen of het daarmee te maken heeft. En oog doet ook zeer, dat is mijn linkeroog. En ja, en dan toch ook dat benauwde. Dus na de renovatie is dat gekomen.
0: Frank, dat klinkt allemaal best wel heftig. Is het in alle flats daar zo erg als bij deze mevrouw?
1: Nou, deze mevrouw die woont in een flat waar de waardes eigenlijk heel laag zijn.
0: Dat meen je niet?
1: Ja.
0: Ach, dus het is bij sommigen nog veel erger.
1: Ja, ja, er zijn in totaal 11 flats. Daar zijn de waardes echt ongelooflijk heel erg heftig. Mm-hmm. En niemand kan dat eigenlijk verklaren ook. Dat is ook heel gek. Want je kunt een flat hebben met enorm hoge waardes van dat spul waar je dus hartstikke ziek van wordt. Ja. En de flat daarnaast heeft nauwelijks iets.
0: Ja, en het is en wel flat hetzelfde.
1: Daarnaast, ja. Ja, en de flat daarnaast heeft weer hoge waardes, maar minder zo, nou, enzovoort. Ja. Dat is ongelooflijk vaag. Niemand weet hoe dat nou eigenlijk komt. Maar ja, er zijn in ieder geval wel maatregelen genomen al. En er komt er nu dus eentje bij, die luchtbehandelingsinstallatie. Want ja, die concentraties van dat formaldehyde moeten echt omlaag, zegt ook de directeur Ewout Zwaanswijk van Stedion.
3: Nou, de concrete maatregelen die al genomen zijn, zijn dus het verbeteren van de mechanische ventilatie. We gaan extra natuurlijke ventilatie in het portiek en de gang en de hallen toevoeren. En daarnaast hebben we een duur apparaat uit Zwitserland weten te halen dat aan alle bewoners uitgedeeld gaat worden en geïnstalleerd gaat worden volgende week. Dat apparaat heeft actieve koolstoffilters in zich en die weten formaldehyde gas aan zich te binden. Dus als het in de woning aanwezig is, hopen we dat het op die manier in het apparaat komt te zitten en de verse lucht in de woning achterblijft. En wat we met de bewoners hebben afgesproken is dat we nadat al die maatregelen zijn doorgevoerd, die apparaten minimaal 4 weken draaien, dat we dan weer gaan meten van heeft dat effect? En zo ja, zou dat goed nieuws zijn? En zo nee, dan moeten we echt verder kijken.
0: Ja, goed bedoeld natuurlijk allemaal, Frank, met die apparaten. Laten we hopen natuurlijk dat het helpt.
1: Ja, ze moeten iets.
0: Ja, precies, want persoonlijk zou ik zeggen, nou, haal die rommel dan maar gewoon weer uit die muur.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen. Alleen, dat lukt dus bijna niet. Of eigenlijk gewoon niet. Want UF-schuim, dat is eigenlijk vloeibaar als je het erin spuit. Dan zet het helemaal uit als een grote wolk. Denk aan peurschuim bijvoorbeeld. Ja. Dat gaat overal in zitten, achter zitten. Alle hoeken, alle kieren, alle gaten. Hoppakee, komt dat spul in. En dan wordt het hard.
0: Ja.
1: Dus er zijn wel manieren om het eruit te halen. Maar dat is verschrikkelijk ingewikkeld.
0: Ja.
1: En ze weten niet waar het vandaan komt, dat gas. Dus, en er blijft altijd iets achter. Dus ja, om te zeggen dat dat nu de exacte oplossing is, nee, vooralsnog in ieder geval niet.
0: Hoe gaat dit verhaal verder, Frank?
1: Ja, nou ja, over 4 tot 6 weken hoorde je de directeur al zeggen, dan gaan ze weer metingen doen. En dan hopen ze echt heel erg dat die waardes gedaald zijn. Ja, en anders moeten ze verder gaan kijken. Maar waarnaar dan?
0: Ja.
1: Dat is de grote vraag.
0: Ingewikkeld, joh. Nou, spreek je wel weer tegen die tijd als het zover is.
1: Jo.
0: Dankjewel.
4: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: De Eagles op Radio West, Take It Easy.
1: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Billy Preston en Sarita. It will time, it will come.

Billy Preston en Sarita op Radio West. We gaan richting het nieuws van 5:30 zometeen. André Kolen heeft de laatste nieuwsfeiten weer voor je op een rij gezet. Weer en verkeer, het zit er allemaal bij. En straks na 5:30 onder andere een trackje uit ons tv-programma Hart voor Muziek. En de kopstaartplaat komt natuurlijk ook weer gewoon voorbij. Rod Stewart en Ronald Isley.

0: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Zo, hey. Is dat in Den Haag?
8: Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
9: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
10: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
9: Kijk op utsvandergeest.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: Het is 6:02. Het nieuws met André Kolendreen. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een 33-jarige pizzacourier is veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij in juni een politieagent meesleurde met zijn scooter in Delft. De agent viel van zijn fiets en kwam met zijn hoofd tegen een lantaarnpaal. Hij liep hersenletsel op. De rechtbank vindt dat de man de agent in hulpeloze toestand heeft achtergelaten. De man was op zondag 21 juni voor het eerst aan het werk als pizzabezorger. Hij dacht dat hij pizza's zou bezorgen op een elektrische fiets, maar hij kreeg van zijn werkgever een scooter. Toen een vrijwillige politiemedewerker hem op de Papsauselaan staande hield om zijn rijbewijs te controleren, sloeg de man op de vlucht. De man had geen rijbewijs. Hij raakte in paniek, vertelde hij eerder in de rechtbank. Voor het eerst wordt de regenboogvlag gehezen voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Dat gebeurt komende zondag op Coming Out Dag. Over het besluit om de vlag te hijsen ontstond een flinke discussie in de Tweede Kamer. De SGP wilde dat er gisteravond laat nog hoofdelijk over werd gestemd. Elk Kamerlid apart dus. En dus moesten alle Kamerleden die al op het eind van de dag vertrokken waren hals over kop weer naar Den Haag. En daar was Caroline van der Plas van de BBB niet zo blij mee.
14: Het is natuurlijk wel dat er nu tientallen Kamerleden vanavond duizenden kilometers rijden voor een stemming die wat ons betreft ook gewoon fractiegewijs had gekund. En ik vind dat enorme verspilling van duur belastinggeld.
13: Uiteindelijk stemde de meerderheid van de Kamerleden wel in met het hijsen van de regenboogvlag. Buschauffeurs leggen komende woensdag massaal het werk neer. Vakbonden CNV en FNV roepen hen op tot een landelijke staking uit protest tegen plannen van de werkgevers om nog meer druk op de roosters te zetten. De staking is het gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe CAO openbaar vervoer. Die geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van de grote steden. HTM in Den Haag staakt dus niet. Het gaat in totaal om 13.000 werknemers, de buschauffeurs dus, maar ook kantoorpersoneel.
12: Dankjewel, Dre. We gaan naar Jordi Bloem.
15: Hallo, Bas.
12: Ja, Jordi, het is echt een beetje herfst, hè?
15: Het is behoorlijk wisselvallig en dat zullen we ook de komende paar dagen wel merken. De rest van vandaag blijft het grijs en bewolkt, met af en toe wat regen of motregen. Met stevige wind uit het west-zuidwesten, windkracht 6, soms windkracht 7 aan de kust, is het niet echt koud voor de tijd van het jaar, 18 of 19 graden. Komende nacht gaat het wel weer wat meer afkoelen, tot ongeveer 11 graden. Het is dan droog met opklaringen, iets minder wind. En morgen hebben we dat wisselvallige weer met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui, misschien wel een plensbui, misschien ook een klap onweer daarbij plaatselijk. En opnieuw een toenemende west-zuidwestenwind, kan weer windkracht 6 of 7 worden aan de kust, dus het blijft herfstachtig. Maar morgenmiddag wordt het dan hooguit een graad of 15, in een bui is het nog frisser. Nou, zondag wat minder wind, misschien wat minder buien, ook dan nu en dan een zonnetje en ook dan ongeveer 15 graden.
12: En dat brengt ons bij de verkeersinformatie van Edwin Gerritsen, althans van de ANWB natuurlijk. Maar Edwin, ja, jij moet het maar vertellen, hè?
16: Ja, Bas. Ja. Er staat inderdaad ruim 100 kilometer file. Het is vrij druk op de weg, ook bij ons in de regio. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein, een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor knooppunt Bresseplein 10 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud.
12: Edwin, dankjewel. Tot later weer.
16: Tot straks.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: West komt thuis.

0: De Spinners waren dat natuurlijk met de rubberband
1: Hard
0: Man.
1: Hart voor muziek.
0: Op TV West hebben we iedere vrijdagmiddag om 5 uur... en dan verderop in de uitzending ook op andere hele uren... het programma Hart voor muziek. Nederlandstalig, het levenslied wordt daar gevierd, kun je wel zeggen. Altijd live opnames met een hoop publiek erbij, een hoop gezelligheid. En daarin treden onze Nederlandse slagers als het ware op. Zo ook deze week zanger Robert Pater. En die heeft een single gemaakt vorige maand. En dat ding dat heet Soms heb ik heimwee. En die ga ik nu voor je draaien. Soms heb ik heimwee, Robert Pater.

0: Te zien in Hart voor Muziek, Robert Pater, Soms heb ik heimwee.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie, de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie, de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Recent werk van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift op Radio West. I knew it, I knew you. Zometeen doen we de kopstartplaat. Je weet wel, onze muzikale kettingbrief. Gisteren hadden we een lekkere dansbare plaat en die heette Shade of Blue. We moeten dus verder met Blue.
1: Wat is het geworden? Naar West komt thuis. Dit is
0: Radio West. Wat het is geworden hoor je zometeen.

0: Zanger King kwam later ook nog bij MTV terecht. Ging daar natuurlijk clipjes aankondigen. Ja, Love and Pride.
1: De kopstaartplaat.
0: Shades of Blue van John Summit, Devolt en Julia Church. Dat was gisteren onze kopstaartplaat. En in onze muzikale kettingbrief gaan we natuurlijk verder met het laatste woord uit de titel. Dat moet het eerste woord van de titel van vandaag worden. Nou, Tilly Vertuin uit Lisse, ze schrijft: Hadi, lieve Bas. Ja, dat zijn alweer heel veel pluspunten. Hier mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag. Een lekker country nummer. Je kunt met mij alle kanten op, soms zelfs de goede, schrijft ze. Blue Rose Is van Pam Tillis. Een fijne avond en voor iedereen een puikweekend. Dankjewel, Tilly. Piet van der Poel, hij schrijft: Hey Bas, mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat is Blue Jeans Blues van ZZ Top van hun album Fandango uit 1975. Een heerlijke, trage blues waarin Billy Gibbons alle ruimte krijgt voor zijn fantastische gitaarspel. Geen overdata noten, maar een prachtige sound en een heel goed gevoel. De tekst is typisch ZZ Top, een eenvoudig en bijna humoristisch verhaal over een kwijtgeraakte spijkerbroek die uiteindelijk natuurlijk symbool staat voor een verloren liefde. Wat mij betreft een mooie plaat om de West Komt Thuisweek mee af te sluiten. De woorden waren dat van Piet en hij wenst ons ook allemaal een heel fijn weekend. Kees Pronker schrijft: Dag Bas, wat mij betreft appeltje eitje deze keer voor de kopstaartplaat, want ik kom met Blue Monday, New Order natuurlijk. Ja, dit nummer van deze New Wave Band komt alweer uit 1983 en is in hun thuisland, het Verenigd Koninkrijk, de bestverkochte 12-inch single aller tijden. Dat is een hele status en dan al zo lang, Kees. Bedankt, hè. En Kok van Mierlo, hij schrijft: Hey Bas, veel keuze vandaag, hoor. Maar het wordt Blue Hotel van Chris Isaak. Een lekkere plaat, goed dansbaar en met een melancholisch stemgeluid. Dat nooit verveelt. Met de groeten van Kok. Dankjewel, Kok. Sam van der Meulen, die schrijft: Hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag een nummer waar ik direct voor ga. Blauwe Dag van Suzanne en Freek. Ik ben een groot fan van ze en ik heb al heel wat concerten van ze mogen zien. Bijvoorbeeld dit jaar in het Gelre Dome. Ik hoop dat ze, ondanks Freeks ziekte, nog een lange tijd in de muziek is gegund. Maar natuurlijk ook met elkaar en met hun kleine zoontje Sef. Vriendelijke woorden waren dat van Sam van der Meulen. Sam, dank. Koos Enthoven, hij schrijft: Hoi Bas, met Blue is er keus genoeg. En ik ga voor Blue By You van Linda Ronstadt, een nummer uit 1977. Het is geschreven en gezongen in 1963 door Roy Orbison en dus gecoverd door de country rock zangeres Linda Ronstadt, die er een grote hit mee had. Ze is nu 80 jaar oud, Linda Ronstadt. Ze heeft Parkinson en ze zingt niet meer. Maar ze heeft wel 7 Grammy Awards gewonnen. Goed weekend door ons, voor ons allen van Koos Enthoven. Koos, dank je. Romeo Sattelou die schrijft: Hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag. Blue by You, Linda Ronstadt. Fijn weekend voor ons allemaal, ondanks het slechte weer. Jan Keizer schrijft: Gisteren heb ik gepast, omdat ik naast Andy Gibb verder helemaal geen andere plaat kon bedenken. Voor vandaag heb ik wel een ideetje trouwens. Een nummer over pure liefde en alles wat je voor je partner over hebt. Suzanne en Freek die bezingen het in Blauwe Dag. En voor ons allemaal een fijn weekend door Jan. Jan, dank. En jij natuurlijk ook, hè. Carlos Lootweg schrijft: Hey Bas, ik kies als kopstaartplaat Rob de Nijs en Ellert Driessen met Blauwe Maandag. Fijne uitzending, fijn weekend. Dankjewel, Carla. En Herman Geer die schrijft: Hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag ga ik voor Michael Jackson met Blue Gangsta. Een fijne uitzending en voor allen een goed weekend met de groetjes van Geer. Keuzes, keuzes, keuzes, jongens. Leuke gevarieerde inzendingen, dankjewel. Dan moet hij dan toch komen. De kopstaartplaat van vandaag, dat is dan toch geworden Blue by You, Linda Ronstadt.

0: Ja, dat is nog van een paar dagen geleden. Linda Ronstadt, Blue Bayou, dat was hem, de kopstaartplaat van vandaag. Zoeken we dus voor volgende week, voor aanstaande maandag om precies te zijn, een plaatje dat begint met, ja, zoiets als heimwee. Want Blue Bayou, dat is natuurlijk moerasgebied, hè, blauw moerasgebied. Maar het gaat natuurlijk, dit lied gaat over heimwee. Wat mij betreft mag je dus verder met de volgende woorden. Let goed op, heimwee, moeras. Ik vind drijfzand dan ook wel aardig. Glad ijs mag voor mij ook, want ja, zijn we toch moeilijk bezig. Of gewoon een moeilijke positie. De kopstaartplaat van volgende week. Ik ben benieuwd waar jullie mee komen, met welke suggesties. Zometeen na zessen, dan is het hier natuurlijk Happy Hour op Radio West. Ik heb jullie verzoekjes klaarstaan. Via de mail binnengekregen, net als voor de kopstaartplaat. Zelfde mailadres, bas@omroepwest.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Zometeen in West Komt Thuis is het Happy Hour. Jullie plaatjes ga ik draaien. Nu is het 6 uur. De hoofdpunten uit het nieuws, die krijg je van André Kolen.
12: Burgemeester Jan van Zanen wil het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof, ICC, beschermen tegen aanvullende sancties die zijn aangekondigd door de Verenigde Staten. Van Zanen kondigt op X aan achter het hof en zijn medewerkers te staan. Volgens de burgemeester moet Den Haag blijven opkomen voor wat rechtvaardig is. Van Zanen zegt het internationaal recht te willen verdedigen en de mensen en organisaties die het beschermen. Na een grote brand vanmorgen aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag heeft de politie iemand aangehouden. 24 woningen moesten ontruimd worden, waarbij de bewoners met ladders en hoogwerkers van het balkon werden gehaald. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Een persoon is vanochtend om het leven gekomen bij een ongeval in Hillegom. Het slachtoffer viel rond 8 uur van hoogte in een bedrijfshal aan de Voltstraat. De persoon kreeg ter plaatse medische zorg, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een overzicht van het regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over 1/2 jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
0: Edwin Gerritsen van de ANWB. Hij weet waar de files staan.
14: De files nemen af. In de regio West staan de langste files nog op de A4. Daarna richting Rotterdam. Van knooppunt Ketelplein 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Van knooppunt Ridderkerk 5 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Van knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 10 minuten oponthoud.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
17: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
19: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
21: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Dat was ook het eerste verzoek van de avond van Roy. Hij schrijft voor de gezelligheid Starship 109 voor deze vrijdagavond. Ja, dat is een fijn plaatje. Dankjewel, Roy. Goedenavond, het is 9,5 minuten over 6 tot 7 uur vanavond. West komt thuis. Het is vrijdag, dat betekent...
1: Happy hour at 6.
0: Ik heb hier een hoop e-mail van jullie gekregen... en ik ga proberen die plaatjes allemaal te draaien. Of dat gaat lukken is altijd maar heel erg de vraag. Maar dat is een luxe probleem, zo noem ik het dan maar even. Deze was dus voor Roy, dus die gaat huppakee in het bakje gedraaid. En dan kunnen we snel door naar de dienstmededelingen... met een verzoekje dat afkomstig is van Leo. Maar de dienstmededelingen, nou, ze zijn heel kort hoor vanavond... En achteruit heb ik dadelijk nog voor je, zo rond 7:15. Goeie plaat, dansbare plaat. Meer zeg ik er niet over. En dan dat verzoek van Leo, wat ik al beloofde. Hij schrijft, hallo Bas, wil je tussen 6 en 7... de nieuwe plaat van Direct draaien? Stay With Me, Brother. Dat is er weer eentje die echt door merg en been gaat. Wat maken die gasten toch goede en mooie muziek. Leo, ik kon het niet meer met je eens zijn. Direct, Brother.

0: uitgekomen. Vandaag uitgekomen het nieuwe album van Direct. Keep the Fire On. En daar staat ook dit liedje op. Brother. En het was Leo Wesseling die deze plaat aanvroeg. En ook een groot fan is van Direct. Zo blijkt wel.
1: Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Meer je wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keus op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.
0: Morgenmiddag weer, morgenochtend moet ik zeggen, weer te behoren natuurlijk, te beluisteren vanaf 7 uur. Een verzoekje binnengekregen van Marco. Die zit de hele week in een themaatje. Dat doet hij trouwens sowieso eigenlijk elke week wel. Hij schrijft dan ook, ik neem aan dat er wel iemand was die doorhad wat de rode draad was in de aanvraagjes van deze week. En daarom zat ik te denken aan de ultieme na plaat voor vanavond, namelijk aan Hey Jude van de Beatles. Nou, die heb ik er eens even bij gepakt.

De ultieme na-na-na-na-plaat, aangevraagd door Marco Lotters. Deze van The Beatles, Hey Jude natuurlijk. Dan een plaatje aangevraagd door Romeo. Hij vraagt hem speciaal aan voor Roy. Deze leuke, vrolijke plaat, zo zegt Romeo, uit de jaren 90. Nou ja, voetjes van de vloer dan maar. Handjes wel aan het stuur natuurlijk, hè. To Unlimited. Dit is Get Ready.

Cadeautje van Romeo aan Roy Lodders. Deze plaat van Too Unlimited, Get Ready. We gaan even met een ander dansje naar het dagoverzicht van 6:30. Met André natuurlijk. Diana Ross neemt je mee.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Voor het dagoverzicht gaan we naar André Kolen. Dree, goedenavond.
13: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Na een grote brand aan de Zuid-Larenstraat in Den Haag heeft de politie vanmorgen iemand aangehouden. Vanwege de brand moesten 24 woningen ontruimd worden, waarbij de bewoners met ladders en hoogwerkers van het balkon werden gehaald. De brand brak rond 10:15 uit in een kelderbox van de portiekflat. De brand zelf was volgens de brandweer snel onder controle, maar zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Daarom heeft de brandweer opgeschaald en hulp gekregen van korps uit onder meer Wateringen en Rijswijk. 5 mensen zijn ter plaatse door hulpverleners gecontroleerd. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Volgens Hof Wonen begon de brand in de kelderbox van een bewoner tegen wie al langere tijd juridische procedures lopen. De woningcorporatie zegt dat de man in het verleden ook op het balkon heeft staan schreeuwen. Politie laat weten het verhaal van Hof Wonen niet te kunnen bevestigen. Het is Paarse Vrijdag. Veel leerlingen en docenten zijn in het paars gekleed op school om te laten zien dat ze de LHBTIQ+ gemeenschap steunen. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie was op het Maris College Houtrust in Den Haag. Er wordt op verschillende scholen ook verschillend naar Paarse Vrijdag gekeken, constateerde Thiele.
14: Dus aan de ene kant zien we dat veel scholen er op een hele fijne manier mee bezig zijn. Hè, die echt ook een veilige plek kunnen zijn voor LHBTIQ+ jongeren. Maar we zien inderdaad ook wel de opkomende anti-beweging met online haat, met inderdaad online pesten. En daar moeten we echt met z'n allen, vind ik, als samenleving ook gewoon tegen strijden.
13: Zo'n landelijke dag als vandaag is volgens de staatssecretaris nog steeds nodig.
14: Omdat het aan de ene kant ook bewustzijn geeft. Hè. Ik ga vanmiddag ook vanochtend en vanmiddag in gesprek met leerlingen en scholieren daarover. Dat je ook niet hoeft te verstoppen, maar dat je kan laten zien als je LHBTQI+ jongeren bent. En dat je je veilig weet. Hè. Dus ik denk echt dat Paarse Vrijdag daarin laat zien hoe belangrijk het is voor een school. En dat geeft vertrouwen.
13: Staatssecretaris Judith Thiele was dat. Het is vandaag de laatste dag van de landelijke vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, die konden dat nog anoniem en zonder boete inleveren. Vandaag stond er een inzamelbus in Hoorn. De burgemeester was er vanochtend ook bij. En wij vroegen, komen er veel mensen op af?
15: Verwachten we eigenlijk wel. Nou, u zag net, de eerste is al gekomen. Van 8 tot 1 is het hier mogelijk om vuurwerk op verantwoorde manieren in te leveren. En we hopen dat daar dus echt groot gebruik van wordt gemaakt.
13: In Nederland zijn tot nu toe al duizenden kilo's vuurwerk naar inzamelpunten gebracht. De gemeente Den Haag die staat deze jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toe. In Nederland geldt dus een vuurwerkverbod en alleen verenigingen kunnen een ontheffing krijgen. Maar burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft in navolging van zijn collega's in Delft en Zoetermeer besloten om geen uitzonderingen te maken. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
12: André, dankjewel. Gaan we naar Jordi. Hey Jordi.
2: Hallo Bas.
12: Ja, het is toch een beetje herfstig, hè?
2: Het is behoorlijk wisselvallig en dat zullen we ook de komende paar dagen wel merken. De rest van vandaag blijft het grijs en bewolkt, met af en toe wat regen of motregen. Met stevige wind uit het west-zuidwesten, windkracht 6, soms windkracht 7 aan de kust, is het niet echt koud voor de tijd van het jaar, 18 of 19 graden. Komende nacht gaat het wel weer wat meer afkoelen, tot ongeveer 11 graden. Het is dan droog met opklaringen, iets minder wind. En morgen hebben we dat wisselvallige weer met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui, misschien wel een plensbui, misschien ook een klap onweer daarbij plaatselijk. En opnieuw een toenemende west-zuidwestenwind, kan weer windkracht 6 of 7 worden aan de kust, dus het blijft herfstachtig. Maar morgenmiddag wordt het dan hooguit een graad of 15, in een bui is het nog frisser. Nou, zondag wat minder wind, misschien wat minder buien. Ook dan nu en dan een zonnetje. En ook dan ongeveer 15 graden.
12: Dankjewel Jordi. We gaan naar de ANWB, Edwin Gerritsen.
16: In de regio West staan nog files op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Delfshaven 5 minuten vertraging.
12: Dankjewel.
17: West komt thuis.
12: In Zoetermeer gaat de speaker nu wat harder. Emerson, Lake en Palmer hier op de radio. Speciaal voor Hans is dit Romeo and Juliet. Maar dan op zijn ELP's.

Verzoek van Hans Erkens uit Zoetermeer. Deze van Emerson, Lake en Palmer, Romeo en Juliet. Dan een plaatje aangevraagd door de familie Groen uit Leidschendam. Heel graag wilden ze horen die hele mooie, schattige, lieve van Paul van Vliet. Waar heb ik het over? Nou, veilig achterop natuurlijk.

0: Ja, hij blijft leuk, hè? Veilig achterop. Paul van Vliet op Radio West.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan gaan we zo meteen dat spelletje spelen. In zijn achteruit heet het inderdaad. Ik heb een fragmentje klaarstaan van een zeer bekende plaat van een heel bekende zanger. Ik zal het even laten horen. Ja, de vraag is natuurlijk van wie is dat? 070-390-5454. 070-390-5454. Totdat we dat spel spelen, een verzoekje van Ben uit Katwijk. En die schrijft het nummer van mijn favoriete band Status Quo. Van het album Never Too Late uit 81. Ik weet nog goed dat er een aantal van die albums uit die periode werden gepromoot door Alfred Lagarde op Radio 3. Hij presenteerde toen tussen 5 en 6 het programma Beton. Ja, dat zal wel inderdaad als van dikhout zag mijn planken zijn geweest. Dat kan niet anders, Ben. Meestal had hij dan een bandlid in de uitzending voor wat toelichting. En je raadt het al, cassetterecorder natuurlijk in de aanslag. En het nummer dat hij daarom aanvraagt, onze band uit Katwijk, dat heeft als titel Something About You, Baby, I Like. Dat is een nummer van Status Quo. En dat heb ik hier op de pick-up gelegd, hoor. Een lekkere gitaarsolo erbij van Francis Rossi. Luister maar. Oh ja, en dat spel natuurlijk in zijn achteruit 070 390 5454.

0: toch wel leuk als je vriend dat tegen je zegt natuurlijk, hè. Baby, something about you that I like. Status quo. Op verzoek van Ben. We gaan naar dat spel.
1: In zijn achteruit.
0: Dat fragmentje waar het om gaat, ik laat het nog een keertje horen. Dat is echt een superbekende plaat. 070-390-5454. Wat hoor je nou toch hier in zijn achteruit? Ja, daar is geen woord Spaans bij natuurlijk. 070-390-5454. Dan heb ik hier aan de lijn uit Hogeveen helemaal. Ja, dat kan er toch weer, dat weet ik ook niet. Dat is Janine. Dag Janine, goeie avond.
2: Hallo,
3: Dag. En Janneke.
0: Ja, Janine en Janneke aan de telefoon uit Hogeveen. Hartstikke leuk, dames, dat ik jullie aan de lijn heb. Ja, Janneke, die ken ik wel. Ja, gezellig.
2: Ja, heb je de podcast al een keer gehoord, wat?
0: Oh, dat moet ik nog steeds doen, joh. Wat was het ook alweer? De kakelende kip of zo, hoe heet het ook alweer?
2: Nee, de Karin
0: Kalkoen
2: Show.
0: Oh, de Karin Kalkoen Show. Ik zat toch in de buurt.
2: Ja, ja.
0: Oh. Nou, dames, blijf aan de telefoon, want jullie mogen natuurlijk zometeen als eerste proberen te zeggen wat nou toch die plaat is in zijn achteruit. Dan heb ik Sam uit Den Haag aan de lijn. Dag, Sam.
4: Hey, Bas. Goedenavond.
0: Ja, herkenbaar stukje, denk ik, hè?
4: Ja, zeker. Volgens mij is het later ook nog een keer gecoverd, maar ik ben niet helemaal 100% zeker.
0: Oh, of dat ding een keer gecoverd is. Oh, dat is een goede vraag. Daar moet ik zelf ook over nadenken. Nou, dat ga ik doen terwijl ik naar Mario luister uit Den Haag. Mario, zit je nog in de automobiel?
5: Ik zit in de automobiel.
0: Ben je op weg naar huis of naar een andere geheime locatie? Of,
5: Ja, dat kan ik niet zeggen, hè, want dat is dan niet meer geheim. Nee, maar gewoon lekker naar huis.
0: Oké, lekker naar huis. En moet er dan nog wat gegeten worden?
5: Gaan we ook nog doen, ja. Maar wat weet ik nog niet.
0: Oh, oké. Dus het hangt er een beetje vanaf wat er allemaal voorradig is en wat een beetje vlot klaar te maken is.
5: Ook dat. En weekend, dus draaipunten blijven hier.
0: Okidoki, nou dat is hartstikke mooi. Nou, blijf aan de lijn, Mario. Je zit achter in de rij van drie. De kans dat je aan de beurt komt is ongeveer nul, maar toch fijn dat je even blijft hangen.
5: Ik hoop dat ik in ieder geval mag opgeven wat mijn gedachte is.
0: Ja, is goed. Tuurlijk. Dan gaan we weer terug naar Janine en Janneke daar uit het verre Hogeveen.
2: Hogeveen is niet zo ver weg, Bas. Voor jou wel.
0: Dat is voor mij is dat natuurlijk wel redelijk ver weg. Ik zal jou vertellen dat ongeveer 190 kilometertjes is.
2: Ja, dat is ongeveer. Maar waar woont Olivier eigenlijk?
0: Waar woont Olivier?
2: Ja?
0: Goeie vraag, dat weet ik niet. En trouwens, dat mag ik ook helemaal niet zo zeggen natuurlijk.
2: Nou, tegen Olivier mag ik wel vragen. Ik heb jou ook wel eens gevraagd waar je woonde toen.
3: Ja, maar dit is van de radio, hè?
2: Ja. Dat kan niet. Nee. Nee, sorry hoor, Bas.
0: Nee, je geeft helemaal niks. Nee, maar je mag altijd alles vragen en of je een antwoord krijgt, dat moet je altijd maar even afwachten.
2: Ja.
0: Nee hoor, maar goed, ik had een fragmentje gedraaid, hè, van een heel bekende plaat in zijn achteruit. Welke plaat was dat, volgens jullie?
2: Boeg. Ik vind wel, ik zou op een snipperhint kunnen komen, Bas.
0: Ja, een snipperhint draaien, ja?
2: Ja, Bas.
0: Is goed. Nou, luister heel goed, hè.
1: Snipperhint.
0: Oh.
2: Oh, jee.
0: Moet je nog
2: een discoplaatje was het.
0: Moet je hem nog een keer horen? Hier.
1: Snipperhint.
0: Oh, wat een bekende plaat is
2: dat. Ja, dat is een discoplaatje, Bas.
0: Ja, nou,
2: dat is disco.
0: Nee, de disco. Nee, dat niet. Maar je kan er wel heel goed op.
2: Het lijkt er wel wat op.
0: Je kan er heel goed op dansen, dat wel.
2: Ja, nou, dan weet ik het niet zo goed, Bas. Maar vind ik het nog wel moeilijk, Bas. Dan weet ik het niet.
3: Maar dan weet je het niet, hè?
0: Nee. Maar dat geeft helemaal niks. Nou, blijf gewoon nog eventjes aan
2: Bas, hoor.
0: Ja, nee, blijf nog eventjes aan de telefoon, want dan gaan we naar Sam luisteren. Sam, je bent aan de beurt. Welke plaat raak ik dan toch in zijn achteruit?
4: Ja, ik weet het niet helemaal 100% zeker, maar ik denk dat het is Killer van Adamski en Seal.
0: Oh, oké. Wat leuk. Sam, het is niet goed.
4: Oh, jammer. Het lijkt er heel veel op.
0: Ja. Nou, als je dadelijk hoort wat het is, denk je, hè? Oh ja, joh. Mario, ja, je hoort het, hè?
5: Ja. Ik dacht dus dat het Let's Dance was van David Robert Jones en Sir Michael Philip Jagger.
0: Ja, die verwarring kan ik me voorstellen. Maar in ieder geval, je antwoord is goed. En dan zal ik nog even toelichten. Dancing in the Streets, dat was natuurlijk samen met Mick Jagger. Maar dat is deze plaat niet. Hè. Dit is gewoon Let's Dance, weet je wel. Ja. Helemaal goed, Mario.
5: Dan heb ik het fout.
0: Nee, want je begon met Let's Dance van David Bowie. En toen was het antwoord al goed. En toen plakte je er nog Michael dinges erachteraan. Mick Jagger. Ja, dan reken ik het gewoon goed. Zo ben ik dan ook alweer.
5: Ja, dus, dan mag de prijs naar iemand die hem heel graag wil.
0: Zullen we hem sturen naar Hoogeveen? Zullen we dat gewoon doen?
2: Doe je dat?
5: Stuur hem maar naar de kakelkipkoekoenen.
0: Ja, de kakelkipkoekoenen.
2: Naar de kakel, nou ja.
0: Ja, hij gaat naar jou, Janneke, hoor je dat?
2: Ja, Bas, ik hoor het. Wat is de prijs dan, Bas?
0: Nou, ja, dat is een sleutelhanger om je sleutels aan te doen. Ja, meer heb ik niet. We hebben geen geld.
2: Oh, nou, dan is die voor z'n in. Ik heb ze alleen en ik heb er bij Olivier hier ook alleen gewonnen.
0: Nou, dus ja, we hebben die dingen over, joh. Dus je moet wat natuurlijk, hè?
2: Ja, nee, dat is goed, Bas, hoor.
0: Hey, jongens, allemaal onwijs bedankt voor het spelen. Bas. En een heel goed weekend
5: Bas,
0: gewenst. Joe. Dag!
5: Goed
0: weekend.
5: Hoi, hoi.
0: Dag, hoi. Janneke, blijf nog even hangen, hè, want ik moet nog eventjes opschrijven je adres en waar je woont en zo. Dat soort zaken allemaal niet meer. De oplossing van het spel in zijn achteruit. Deze hoor van David Bowie. Zonder Mick Jagger, want dat was Dancing in the Streets. Ook uit de jaren 80, volgens mij. Let's dance.

0: De oplossing van het spelletje in zijn achteruit natuurlijk. Deze fijne van David Bowie, Let's Dance. En Janine en Janneke had ik allebei aan de telefoon vanuit Hogeveen. Ja, en die hadden het helemaal goed. Dat wil zeggen, ze kregen de prijs. Want het was natuurlijk Mario die het goede antwoord gaf.
1: Zelfde zo'n mooie bal raakte. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
2: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace en herinneringen. Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet 60s.
0: Ja, dus aanstaande vrijdagmiddag dan draai ik die jaren 60 plaatjes. Daar begin ik dan lekker mee. Doen we dan het hele weekend lang. Hoef je er niets van te missen. Ik ga inpakken, jongens. Morgenochtend om 7 uur, dan is meer weer van de partij. En morgen natuurlijk weer gewoon een fijne Radio Westdag. Tot volgende week. En ik zeg allemaal tegen jullie, fijn weekend, hè. Dag, dag.
2: Je luistert naar West Komt Thuis.
3: Dit is Radio West.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
11: Honda, the power of dreams.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
17: Ik denk dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
16: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
5: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt het vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
16: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse riviertreeften en vissen verjaagd.
18: Dat is een schadelijke soort die gewone
16: waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
20: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
19: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
20: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
21: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
22: Dit is Radio.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kastuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. La, la, la.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
0: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
6: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
5: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
7: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
5: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.
8: Song called Another 45 Miles to Go.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West. Breathless stride.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
10: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
9: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
11: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
9: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
12: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
15: Tot 11 uur, romantiek op

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat, van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Je gaat er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg op moet lachen. Hoor je dat? Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zat er echt op ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
3: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
4: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
5: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
2: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
7: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 11 uur, Roman.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt het diep betreurenswaardig dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. En dat geeft volgens Jetten nog tijd om in gesprek te gaan met Washington over een oplossing. Wat die oplossing moet zijn, zegt Jetten niet. Internationaal veroordeelt bijna de hele westerse wereld de stappen van president Trump. De VN spreekt van een grote tegenslag voor het streven naar internationale rechtvaardigheid. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Door een zware aardbeving in het zuiden van Panama van 7,7 zijn enkele gebouwen ingestort. Het internationale vliegveld is gesloten en in 6 provincies is de stroomvoorziening uitgevallen. Het belangrijke Panama-kanaal zou niet zijn beschadigd. De co-piloot van het gekaapte Flight Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. Het weer vanavond en vannacht buien, ook morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
9: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Er zijn meer landen die hun burgers executeren, maar de VS wordt mogelijk het allereerste land dat een executie via vuurpeloton ook gaat livestreamen. Nou weten we dat de Amerikaanse president van reality TV houdt, maar dit is wel een heel vooruitstrevend format. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Nieuwe sancties van de VS en een Nobelprijs voor een oud-rechter. Het Internationaal Strafhof zag vandaag alle schijnwerpers op zich gericht. We zijn bij een bijeenkomst van de VVD-top. Die praat vanavond met leden over de koers van de partij. Want er is flink wat kritiek. Waarom onderhoudt oud-bondskanselier Schröder zo'n warme band met president Poetin? En de veelbesproken memoires van een Japanse hofdame uit de middeleeuwen die zijn opnieuw in het Nederlands vertaald. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 9 oktober.
3: America never joined the court. We don't need that court and we don't want it.
2: De VS haalt opnieuw uit naar het Internationaal Strafhof. Buitenlandminister Rubio spreekt van een nep-ICC.
3: The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC.
2: En het blijft niet bij felle woorden. De Amerikanen komen ook met nieuwe sancties.
3: Today, the United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
2: En dat terwijl premier Jette onlangs nog waarschuwde bij de VN: handen af van het Internationaal Strafhof.
4: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Het kabinet trekt het boetekleed aan vanwege de Q-koorts.
5: Hier hebben we iets niet goed gedaan.
2: 20 jaar geleden raakten zo'n 10.000 mensen besmet via geiten en schapen. Patiënten verwijten de overheid
6: dat ze de gezondheidsbelangen van mensen niet vooropgesteld hebben. Dat inwoners, omwonenden van besmette bedrijven niet geïnformeerd werden over de risico's.
2: Het gevolg voor 2000 mensen is Q-koorts nog steeds dagelijkse realiteit.
7: Wat kun jij nu niet wat je eigenlijk gewoon wel zou moeten kunnen?
6: De hele dag doorkomen.
2: Patiënten als deze zijn door de overheid in de steek gelaten, erkent de minister nu.
5: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen, om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses aan.
2: In de VS leidt de woede tegen immigratiedienst ICE weer op. Aanleiding is het neerschieten van een man in zijn auto in New York. Getuigen hoorden meerdere schoten. Burgemeester Mamdani zei dat er ook een kind van 5 in de auto zat.
8: There is no explanation for federal officers firing this many rounds into a car that has a 5-year-old in the car.
2: Het was de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Deze vrouw kwam wat afgeven.
9: Nog wat vuurwerk wat over hebben van het afgelopen oud en nieuw, zeg maar. En dus te veel ingeslagen, we konden het niet opmaken.
2: En ook deze man leverde vuurwerk in. Dat is in zijn geval ook echt beter.
10: Ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw heb ik stuk gemaakt.
2: Zulke incidenten moeten dus tot de verleden tijd behoren, tot opluchting van de burgemeester van Hoorn.
11: We hopen dat mensen gaan kiezen ook voor andere tradities om het nieuwe jaar in te luiden.
12: Op een trommel slaan?
11: Op een trommel slaan.
2: Maar veel mensen weten, verbod of niet, er wordt sowieso geknald.
9: Ik denk dat we nog wel wat zullen zien, maar helaas niet van ons.
1: Dit was Nieuws Vandaag. In de media.
2: Levi van Eck zit naast mij in de studio. Heeft de kranten vanmorgen gelezen?
12: In NRC gaat het over het toenemende gebruik van het haargroeimiddel finasteride door mannen. Ze nemen een pil tegen kaalheid, maar eindigen diep ongelukkig. Zo ook de 24-jarige Adam. In de eerste maand voelde hij zich beter dan ooit, maar daarna kwamen de klachten. Erectieproblemen en andere seksuele problemen en paniekaanvallen.
2: Vorig jaar gaven Nederlandse apothekers finasteride aan ruim 15.000 mensen. Dat is een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. Een kleine groep gebruikers kreeg last van ernstige chronische bijwerkingen. Adam wil dat er meer onderzoek komt naar die bijwerkingen. Hij zou zijn haren zo inwisselen voor een leven zonder klachten. Nog elke dag heeft hij spijt.
12: Natuurorganisaties willen dat de veerboot naar Ameland alleen nog met hoogwater vaart, omdat de vaargul dicht slipt. Die mogelijkheid ligt serieus op tafel in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want de veerdienst ervaart soms grote problemen vanwege het ondiepe water. Trouw ging kijken op het Duitse eiland Juist. Vanwege het ondiepe water gaat varen daar alleen bij hoogtij.
2: En wat meteen opvalt is dat er helemaal geen auto's rijden op het Duitse Waddeneiland, behalve die van de dokter. En dagjesmensen hebben ze hier liever niet, omdat die te weinig opleveren. De watertaxi met slechts 48 plaatsen vaart tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. De grote, goedkopere veerboot maar 1 keer per dag. Of helemaal niet als het water te laag staat.
12: De Volkskrant spreekt met 3 Kamerleden van links tot rechts over de dalende acceptatie van LHBTI'ers in Nederland onder scholieren. De politici van D66, JA21 en Partij voor de Dieren maken zich er zorgen over, maar verschillen van mening over de oorzaak. Sommigen wijzen op de invloed van sociale media, anderen leggen de nadruk op religie of migratie.
2: En dat terwijl onderzoekers juist waarschuwen dat er niet 1 schuldige is. Gedragswetenschapper Nikki Dekker noemt het jammer dat sommige Kamerleden nog steeds 1 groep proberen uit te lichten als oorzaak van de dalende acceptatie. Terwijl de werkelijkheid volgens haar een complex verhaal is.
12: En Nederlanders gaan steeds verder met de elektrische auto Europa in, constateert de ANWB. En daarom nam journalist Eelco van den Heuvel van het AD de proef op de som. Voor het eerst op vakantie met de elektrische auto door Frankrijk.
2: En het ging hem verrassend makkelijk af. Via een app kon hij alle beschikbare laadpalen zien, ook als ze bezet zijn. Dus na een paar dagen verdween de laadstress als sneeuw voor de Franse zon. Je past je rijgedrag aan het laden aan en introduceert de laadlunch, schrijft Van den Heuvel.
12: 1,5 uur op het terras en de auto aan de stekker. Ja, is de conclusie van Van den Heuvel. Je kunt met een gerust hart op vakantie in Europa met een elektrische auto. Al vergt het enige planning. Volgend jaar wil hij naar Spanje.
13: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkrant.

0: Olivia Dean, Man I Need. Het was een roerige dag voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Met de Nobel Vredesprijs voor een oud-ICC-rechter en een nieuwe lading sancties van de Amerikanen, die het strafhof naar eigen zeggen willen lamleggen. Hoe moet het verder met het hof? Contact met Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, vandaag kwam Amerika dus met nieuwe sancties. Wat was uw eerste reactie toen u dat hoorde?
1: Nou, het kwam niet uit de lucht vallen. Het was al een tijdje aangekondigd dat deze sancties eraan zaten te komen. Maar ja, u zei het net zelf al, de timing van vandaag met zowel de Nobelprijs voor de Vrede en dan nu deze sancties vandaag maakt het een hele roerige dag.
0: Ja, is er eigenlijk al duidelijk wat die sancties precies in zullen gaan houden?
1: Nou, wat Marco Rubio vandaag heeft aangekondigd, en ook wat hij zelf in die toespraak zei, is dat het vooral een verbod op transacties met het Hof gaat inhouden. Om het Hof daarmee af te snijden van middelen. Dus wat dat praktisch lijkt te gaan betekenen, is dat Amerikaanse bedrijven eigenlijk niets meer voor het Hof mogen doen. Dat banken rekeningen moeten gaan sluiten, verzekeraars stoppen, softwarebedrijven zich terug moeten trekken. Maar ja, dat raakt dan natuurlijk ook meteen niet-Amerikaanse partijen die bang zijn voor Amerikaanse straffen of met Amerikaanse belangen zitten. Dus ook Europese leveranciers, banken, IT-bedrijven en verzekeringen.
0: Dus dat heeft een enorme impact op het dagelijks functioneren van het Hof?
1: Absoluut, absoluut. Het is, ik hoorde het een collega eerder vandaag zeggen, het zou echt een mokerslag zijn voor het Hof.
0: Nou heeft Nederland als gastland juridisch gezien een speciale verantwoordelijkheid naar het strafhof toe. Neemt het kabinet die verantwoordelijkheid in voldoende mate? Wat is uw inschatting?
1: Nou ja, het was interessant om premier Jette ook vandaag te horen zeggen, Marco Rubio had eerder gezegd, we zullen het Hof desnoods steen voor steen afbreken. En Jette zei, nou, wij zullen het Hof steen voor steen beschermen. Maar nu moet natuurlijk wel gaan blijken wat dat concreet betekent. Want ja, als gastland inderdaad heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. En Nederland kan best wel een aantal dingen doen. Het heeft ook al wel aangegeven in de laatste weken dat het bereid is verschillende maatregelen te nemen. Maar we moeten het nu gaan zien. In ieder geval wat vandaag door zowel premier Jette als door de minister van Buitenlandse Zaken werd gezegd, is dat ze toch de dialoog open willen houden. Ja, in plaats van twee maatregelen te stellen. Ja.
0: Want ik begrijp dat die sancties pas over een half jaar ingaan en dat Jette daarvan zegt, dan hebben we nog een half jaar om te praten met Amerika.
1: Ja. Nou ja, de sancties zijn dus wel als het ware vandaag afgekondigd. En dan gaan ze na een soort, wat ze dan noemen, een period of grace. Nou ja, het is maar hoe je dat wil interpreteren. Over een half jaar zouden ze dan ingaan. En kijk, die 6 maanden gebruiken voor diplomatie met Washington is denk ik sowieso altijd een goed idee om met elkaar in dialoog te blijven. Maar het is natuurlijk wel van belang dat je daarmee niet gaat buigen voor de eis die vandaag ook weer werd gesteld om het Hof in toom te houden. Want dat is toch een beetje de wereld op zijn kop. Het is de Verenigde Staten dat vandaag ongeëvenaarde sancties afkondigt tegen een internationaal hof. Dus praten is goed. Hoop hebben dat dat tot een oplossing komt is ook goed. Maar de praktijk leert tot nu toe wel dat er hopelijk toch ook wel maatregelen klaar worden gezet.
0: Want wat voor maatregelen kan Nederland dan heel specifiek doen? We gaan het straks hebben over Europa, maar wat kan Nederland doen?
1: Nou ja, Nederland kan zelf als gastland in ieder geval ook al daarmee de kar gaan trekken. Hè? In Brussel, in Europa. Inderdaad, andere landen kijken dus ook naar het gastland daarin. Het kan helpen heel concreet alternatieven te regelen voor wat ik net noemde, die bank of IT of verzekeringszaken via Europese partijen. En ook daarin toch wel het voortouw nemen in die dialoog en in de gesprekken met Washington.
0: Want maandag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Luxemburg om die nieuwe sancties te bespreken. Ja, welke mogelijke tegenreactie verwacht u? Wat zijn de meest voor de hand liggende opties?
1: Nou ja, ik kijk daar met heel veel interesse naar, moet ik zeggen. Want het is inderdaad niet zo bekend nog wat. Het is ongeëvenaard. En dus ja, we weten ook niet precies wat er kan gebeuren. Een van de maatregelen waar Nederland het zelf ook al wel over heeft gehad, is een EU-wet, een EU-verordening, het zogenaamde blocking statute. En dat zou een verordening zijn die zou kunnen worden afgekondigd, waarmee eigenlijk de EU dan blokkeert dat Europese bedrijven die buitenlandse sancties van de Verenigde Staten mogen naleven. En dus eigenlijk zegt nee, Europese bedrijven, jullie mogen die sancties niet naleven. En buitenlandse vonnissen eventueel die dat afdwingen, die worden niet erkend. Maar dat moet geactiveerd worden door de commissie. Dus dat is een van de concrete acties die maatregelen die genomen kunnen worden. Maar ja, ook dat is toch een beetje een tweesnijdend zwaard. Want ja, als je een Europese bank bent met grote Amerikaanse belangen en dat blocking statute wordt ingesteld, ja, dan zit je een beetje klem natuurlijk. Als je enerzijds Amerikaanse sancties hebt, anderzijds dat blocking statute. Dus het is sowieso belangrijk dat er maatregelen worden genomen. Dit lijkt er één te zijn. België heeft er vandaag als enige ook om geroepen. Van, stel dat nu al in. En we gaan zien wat er maandag uit die gesprekken komt.
0: Ja, u zei het al, het is een bijzondere dag. Vandaag werd ook bekend dat een oud ICC-rechter de Nobelprijs voor Vrede krijgt, Navi Pillay. U heeft haar een paar keer ontmoet, hè? Hoe kwam ze op u over? Vindt u dat de prijs terecht is? Wat heeft ze daarvoor gedaan?
1: Ja, erg bijzonder inderdaad dat zij deze prijs heeft gewonnen. En ik heb haar een aantal keer mogen ontmoeten. En het is ze is 85. En het is een hele imponerende vrouw die haar leven lang eigenlijk heeft, eigenlijk haar hele professionele leven heeft toegewijd aan het beschermen van de zwakste. En het. Ja, het promoten, maar ook dus het handhaven in dat opzicht van het internationaal recht. En het ook veroordelen van mensen, individuen, die de ernstigste internationale misdrijven hebben gepleegd.
0: En is de keuze voor haar ook een boodschap van het Nobelcomité richting president Trump, die natuurlijk altijd vol afkeer spreekt over dat ICC?
1: Ja, ik denk dat je dat echt wel kunt zeggen. En dat ook het comité daar zelf vandaag ook wel duidelijk over was. In de toewijzing van de prijs zeiden ze ook al expliciet dat Navi deze prijs heeft gekregen voor wat ze heeft gedaan om zowel vrede te bevorderen als het internationaal recht. Ook de voorzitter van het Nobelcomité antwoordde positief op de vraag. Ook van een journalist die eigenlijk dezelfde vraag als u stelde vandaag. Is dit ook een boodschap aan de VS? En daar werd ook gezegd, ja, absoluut. Het is belangrijk dat het internationaal recht en de internationale rechtsorde kan bestaan. En dat het niet wordt aangevallen door landen als het hen uitkomt.
0: Nou wil Amerika dat strafhof dus lam leggen. Internationaal is er veel steun voor het hof. Denkt u dat deze organisatie uiteindelijk zal stand houden?
1: Nou, dat.

0: de Nobelprijs opdroeg, namelijk de slachtoffers, de overlevenden van die internationale misdrijven. En dat geldt dus ook voor het strafhof, die slachtoffers die er zijn in de zaken die er nu lopen. Want die zullen allemaal ook natuurlijk, al die zaken, zullen hier ook door geraakt worden.
1: Dank u wel, Kira Wiegaard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit in Utrecht. Gaan we naar de Nederlandse politiek, want de VVD heeft wel eens betere tijden gekend. De partij is volgens de laatste peilingen weggezakt naar 12 zetels. Dat is de laagste score in 18 jaar tijd. En dus moordt de achterban die vanavond bijeenkwam in Veghel en daar vragen mocht stellen aan de partijtop. En Wilma Borgman, onze Wilma Borgman, die was er ook bij, hè Wilma?
2: Ik was er min of meer bij, Simone, want ik mocht wel in de foyer van de locatie waar ze die avond hielden, maar niet in de zaal zelf. Ja, zouden ze bang zijn dat er iets van kritiek naar buiten komt? Misschien, hoe dan ook, officieel was het verhaal dat leden onderling dingen met elkaar wilden delen en dat ze zich dan minder vrij voelen als er journalisten bij zijn. Ik kon in ieder geval wel vooraf en ook na afloop mensen vragen stellen.
1: Dan is de grote vraag natuurlijk, hoe hing de vlag erbij?
2: Nou, die vlag ging niet vier wapperend in top, maar ook niet echt half stok. Ja, mensen waren kritisch. Ja, mensen maken zich zorgen. Komt er wel wat terecht van dat minderheidskabinet? Komt de boel nog in beweging? Ik heb dus wat mensen kunnen spreken vooraf. En dit is wat ze zeggen over de zorgen die ze hebben.
3: Waar staat de VVD nu voor? Als het gaat over eigen verantwoordelijkheid. Als het gaat over de ondernemerspartij, waar is die gebleven? Daar ben ik toch wel benieuwd naar, zeg maar, het profiel van de VVD. De herkenbaarheid van de VVD. Dat is voor heel veel mensen op dit moment toch een verzoek.
4: Kijk, het gaat natuurlijk niet zo goed met de VVD op dit moment. En ik zou wel eens graag willen horen wat men denkt te doen om die peilingen weer wat omhoog te krijgen.
5: Mindere stellingname ten opzichte van links-rechts. Minder harde uitspraken doen ten opzichte van wat je per se zelf binnen wilt halen. Misschien ook eens een keer laten zien dat je een ander iets gunt.
4: Dat uitsluiten van die pro de hele tijd, dat vind ik ook geen goede ontwikkeling. En ik denk dat er toch enige toenadering moet worden gezocht, want anders vrees ik het ergste.
6: Kijk, we hebben allemaal wel die schommelingen. In iedere partij komt dat voor. En als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Maar weet je, het gaat nu wel heel erg hard. Ik maak me daar best zorgen over.
3: Dus ik ben heel benieuwd naar zeg maar, toch wel, ik denk, de nodige kritiek die vanavond zal komen. En hoe erop gereageerd gaat worden.
4: Nou ja, Jesselkus doet het op zich wel goed. Maar misschien dat zij toch ook wat meer richting pro moet gaan denken en niet zo moet afgeven op pro.
6: Daar heb je er. Daar komt ze aan.
2: Kijk. En ziet u in haar allebei de volgende lijsttrekker? Is zij de onbedwingde volgende lijsttrekker?
6: Nee, voor mij niet. Voor mij niet. Ze is natuurlijk ook omstreden, hè? En toch langzaam maar zeker ook een beetje meer omstreden aan het worden.
4: Ja, en dat komt denk ik ook omdat ze die houding jegens pro heeft. En dat is niet verstandig.
2: Nee, dat is niet verstandig. En dan kun je zeggen, heb ik dan alleen de kritische leden laten horen? Nou, nee. Dit was echt het beeld van de gesprekken van tevoren, voordat ze de mensen die daar in de zaal waren naar hun partijleider gingen luisteren.
1: Maar met wat voor gemoed kwam Dylan Jesselgus uiteindelijk naar buiten?
2: Nou, strijdbaar, bepaald en zelfverzekerd ook. Ze heeft 2 uur lang met de mensen die er waren gesproken. En ja, ook over de peiling inderdaad. Je hoorde het net al van de mensen vooraf. Ze heeft uitgelegd hoe het allemaal gekomen is. En dit was wat ze na afloop zei.
7: Leuk is anders, dat is evident. Laten we ook daar eerlijk over zijn. Al sinds ik bij de VVD zit, kennen we ook dit soort momenten waar het minder gaat. Ken ik momenten waarin we met elkaar debatteren. Heb ik momenten dat leden ook echt meegeven. Jongens, hier moet je opletten, dit moet je doen. En uiteindelijk gaan we met z'n allen weer vooruit. Wij zijn ook die optimisten. Ik vind dat er onevenredig veel aandacht is vanuit de media altijd over wat er bij de VVD gebeurt. Dit is wie wij zijn. Wij zijn eerlijk naar elkaar en daarna gaan we weer door. En het was gewoon echt een hele goede avond.
2: Stelt het dan allemaal niet zoveel voor eigenlijk?
7: Ja, maar mijn focus is een andere. Ik begrijp waar u naar op zoek bent. En het is gewoon niet leuk, ook voor mij als persoon niet. Maar als u mij vraagt, lig je hier dan wakker van, ben je hiermee bezig? Nee, ik ben bezig met wat kan ik nou vanuit mijn functie, vanuit mijn rol doen voor Nederlanders?
2: Ik begreep na afloop van het, inderdaad van een paar mensen dat er afspraken zijn gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Wat voor afspraken zijn dat?
7: Nou, we hebben natuurlijk ook teruggekeken. Hè? Wat is er nou gebeurd? Er is ook heel veel in de beeldvorming. Daar ging het vanavond ook over. Als je kijkt feitelijk, wat is er nou in Den Haag gebeurd? Hoe kwam het over? Laat ik het zo zeggen. Dan was er alsof een hele linkse agenda werd uitgerold. Daar is geen sprake van. Dat zal de VVD ook nooit

0: Die had cadeautjes weggegeven aan Jesse Klaver.
1: En daar hebben we eens bij stilgestaan. En dan blijkt dat het niet zo is. Kijk, dat links feest viert om stilstand. Hadden we misschien moeten zien aankomen, zagen we niet aankomen. Maar daar is stilstand. Die hervormingen zijn geparkeerd. Die moeten links van rechtsom uiteindelijk gerealiseerd worden. En aan de andere kant hebben we hele mooie dingen bereikt. Ook voor ons eigen achterban hebben we hier ook bij stilgestaan. En nou ja, u ziet het, u zult het vast straks ook horen. En helemaal vrolijk naar buiten gaan van dit is wat onze club maakt. Ja, dat is wel goud waard voor mij.
0: Ik heb van mensen hier inderdaad ook gehoord. Ga nou gewoon samenwerken, ga aan tafel, praat met andere partijen. Zorg dat het land in beweging komt. Is het voor u denkbaar dat dit minderheidskabinet uiteindelijk gaat samenwerken met Jaar 21 en Pro en de ChristenUnie en Volt?
1: Dat is waar we natuurlijk als kabinet vanaf het begin zeggen 100 zetels. We hebben het niet exact opgeteld of dat dan 100 is. Maar we willen graag breed draagvlak.
0: Dat die partijen die ik noemde, dus ook Pro.
1: Ja, maar dat zeggen we vanaf het begin. Maar dat is niet zonder rechts. Laat ik dat even duidelijk maken. Het is niet om een linkse agenda uit te rollen. En dat onderscheid, dat vindt denk ik onze kiezer heel erg belangrijk. Ga je af en toe samenwerken, leg je plannen neer waarvan van links tot rechts zegt hé, dat is een goed plan, zoals met de defensiebegroting. Ben ik alleen maar dankbaar. Hoe meer steun, hoe beter.
0: Het ging de laatste dagen ook veel over u en over uw positie. Bent u de logische volgende lijsttrekker van de VVD?
1: Ja.
0: U wilt de volgende lijsttrekker van de VVD zijn?
1: Ja, dat ben ik.
0: Ja, dat ben ik. Dat zei Dylan Jessicus vanavond. En ze had ook kunnen zeggen dat het aan de leden is, ja, of dat het niet aan de orde is. Dat zou Mark Rutte hebben gedaan, want die deed dat meestal met dit soort vragen. Maar nee, dat deed ze niet. Ik ben de volgende lijsttrekker. Nou, dan moet ze nog wel even haar partij daarvan overtuigen, denk ik.
2: Ja, want hoe was de gevoelstemperatuur na afloop bij die leden? Zagen die toch lichtpuntjes?
0: Sterker nog, die waren na 2 uur praten en 2 uur luisteren ervan overtuigd dat het gewoon allemaal niet goed was overgekomen. Dat Pro helemaal niet zo'n grote buit had binnengehaald en dat de VVD bij nader inzien zelf veel meer had binnengehaald. Diezelfde mensen die je net vooraf zoveel zorgen hoorde uiten, die zeiden na afloop dit.
3: Ja, zeker. Het is best wel motiverend om weer een keer bij de club te zitten. En niet alleen de ellende aan te horen, maar ook de positieve dingen die wel gelukt zijn en die in het nieuws vaak onderbelicht blijven. Laat we eerlijk zijn.
4: En ik moet zeggen dat ik een heel eind gerustgesteld ben. Ik heb toch weer een beetje dat positieve gevoel gekregen door de manier waarop zij daarin gingen, het uitlegden, weet ik wat.
5: Heel constructief, in een buitengewoon goede sfeer. Dat ervaar je positief. Is dan alles opgelost? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je niet in een uurtje. Maar we hebben de instelling gehoord. We hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe we verder communiceren. En dat is goed.
4: Nou, ze heeft mij en met name Ruben ook. Want ik ben wel een grote liefhebber van Ruben, moet ik zeggen. Die hebben mij dus wel gerustgesteld in hun manier van beantwoorden. Hun vanzelfsprekendheid, hun vertrouwen in het feit dat dingen dus inderdaad wel goed komen.
0: Het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Nou, de zorgen van veel mensen zijn hier misschien nog niet helemaal weggenomen, maar toch wel aanzienlijk verlicht. Voor Jessica zal de reis naar Veghel de moeite waard zijn geweest, Simone.
2: Dankjewel. Wilma Borgman was dat vanuit Veghel.

0: MJ Lenderman, Joker Lips. In de week dat de Duitse inlichtingendienst waarschuwde voor een gewelddadig conflict met Rusland en Merz een bezoek bracht aan Oekraïne, dook vandaag een foto op van Gerhard Schröder op het verjaardagsfeestje van Vladimir Poetin. De Russische president werd deze week 74 en de oud-bondskanselier mocht blijkbaar niet ontbreken op het feest. Voor hoeveel ongemak dat zorgt in Duitsland, daarover praat ik met Hanko Jurgens, historicus bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Goedenavond, Hanko.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Schröder die kaarsjes uitblaast op de verjaardag van president Poetin. Zo close zijn die twee blijkbaar?
1: Ja, eigenlijk al jaren. Dus je zou bijna zeggen, wat is nieuw? Nieuw is natuurlijk dat de omstandigheden toch wel heel erg veranderd zijn. Waardoor Schröder in Duitsland zelf natuurlijk een beetje een benarde positie is geraakt. Hij is zijn ereburgerschap van stad Hannover kwijt. Erelidmaatschap van Borussia Dortmund kwijt. En binnen de SPD hebben ze, dat zijn partij, de Sociaaldemocraten, hebben ze overgesproken of ze ook zijn lidmaatschap kwijt af moeten nemen. Dat ligt allemaal toch wel heel erg ingewikkeld. Toch een oud-kanselier, dus dat hebben ze dan weer niet gedaan. Maar ja, hij is een beetje outcast in Duitsland.
0: Dus hoe zijn de reacties op dit verjaardagsfeestje?
1: Ja, Lars Klingbeil, die notabene bij hem op het bureau het vak geleerd heeft. Dus Lars Klingbeil is de huidige SPD-leider, noemde het volstrekt inacceptabel. Friedrich Merz heeft ook geïrriteerd gereageerd. En dus het is duidelijk dat niemand hierop zat te wachten.
0: Nou staat Poetin bekend als iemand die heel weinig mensen toelaat tot zijn inner circle. Ja. Maar Schröder dus blijkbaar wel. Hoe is die vriendschap dan ontstaan?
1: Ja, dat is heel interessant. Ik denk 2002 heeft Poetin een reden gehouden in de Bondsdag. Poetin is geheim agent geweest in de DDR en spreekt goed Duits. Dus hij heeft in het Duits een reden gehouden over eigenlijk het Europese huis van Vladivostok tot Lissabon. Waarbij Rusland natuurlijk samen moet komen. Met Europa en over de verbindingen tussen Duitsland en Rusland. En dat het klonk eigenlijk heel sympathiek. Ook over dat de Russische literatuur in het Duits vertaald is. En misschien zelfs nog beter klinkt in het Duits dan in het Russisch.
0: Hoop geslijm.
1: daar zat Schröder op de eerste rij. En sindsdien is er een soort mannenfreundschaft ontstaan. En die is eigenlijk direct nadat Schröder dus afscheid nam als kanselier, omgezet in allerlei adviesraden waar Schröder in zit. En hij is dus net weer benoemd in een nieuwe adviesraad van een Russische winkelketen, Hyperglobus. En dat hoorde bij de verjaarsvisite, zeg maar.
0: Maar zocht Schröder tijdens zijn kanselierschap dan ook toenadering tot Rusland?
1: Ja, dat is ook heel interessant. Er was natuurlijk na 9-11 heeft Schröder Amerika volledig steun aangeboden in Afghanistan. Maar toen Amerika Irak wilde binnenvallen, heeft hij heel duidelijk afstand genomen van Amerika. En eigenlijk een bond gezocht met Rusland en Frankrijk. Eigenlijk met z'n drieën hebben zij afstand genomen van de politiek van Bush. Achteraf gezien kun je zeggen dat hij daar niet helemaal ongelijk in had. Want Irak is natuurlijk een modderpoel geworden. Mm-hmm. En dat is ook iets waar men binnen de SPD eigenlijk best trots op was. Duitsland heeft daar weerstand tegen geboden. Die lijn met Rusland, heeft Schröder wel heel erg open gehouden. Ook een beetje vanuit het idee van, als je meer handel drijft met Rusland, dan kan er ook verandering komen. We moeten ook we kunnen niet zonder Rusland op het Europese continent. En misschien ook wel, als er conflicten zijn, dan zou Schröder zelf kunnen onderhandelen. Hè, als een soort onderhandelingspartner namens Europa of namens Rusland optreden. Hij staat dicht bij allebei. Maar daar is natuurlijk geen sprake van.
0: Maar hij zit bijvoorbeeld ook bij Gazprom, die organisatie. Ja. Wat zit er dan achter dit bezoek van Schröder? Zijn het zakelijke belangen, echte vriendschap? Of speelt er toch nog iets anders?
1: Ik denk... Hij zat bij Gazprom, denk ik. Hij zit nu bij Rosneft nog, dat is een olieconcern. Mm-hmm. En nu dus bij de Hyperglobus. Geld speelt waarschijnlijk zeker een rol. En hij was zeker niet de enige. Er waren best wel wat Europese politici die op deze manier zich verbonden hadden aan Rusland en aan Poetin. Maar ik denk ook echt dat hij het idee heeft dat hij kan onderhandelen, of een zekere hoop heeft, tussen Rusland en Europa. Dat hij het ook van belang vindt dat er contact gehouden wordt met Rusland. En misschien ook wel dat er toch een zeker vleugje anti-Amerikanisme meespeelt. En met name de positie van Trump is in Duitsland natuurlijk, daar wordt natuurlijk weinig, daar is weinig sympathie voor. Want dat populisme van Trump, zeg maar, wordt in Duitsland nog veel negatiever gezien dan bij ons, denk ik.
0: En dan even naar Poetin. Hij deelde na zijn bezoek dus die foto waar ze elkaar de hand schudden.
1: Ja.
0: Waarom deelt Poetin zo'n foto? Welke strategie zit daarachter? Wat haalt hij uit deze vriendschap?
1: Voor Poetin is het extreem belangrijk om onrust en onzekerheid in Europa te creëren. En met name om dus verkiezingen te krijgen waar populistische partijen op de voorgrond komen. En de belangrijkste verkiezing is natuurlijk binnenkort in Frankrijk. Maar Duitsland is by far het belangrijkste land als het gaat om hulp aan Oekraïne.
0: Ja.
1: Dat Duitsland, als Duitsland kipt, zeg maar, de AfD wint, daar komt het dan eigenlijk op neer, bij verkiezingen, dan is de onrust daar heel erg groot. En de AfD vindt gewoon dat de Oekraïne-oorlog niet hun oorlog is. Dus dat dan alle steun aan Oekraïne eigenlijk teruggetrokken moet worden. En dan besteed moet worden aan Duitse problemen, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk wat Poetin wil. Dus als hij kan de Oekraïne-oorlog, lijkt het, niet winnen op dit moment. Maar wat hij wel kan winnen, is zeg maar het Europese, ja, politieke slagveld, om het maar zo te zeggen. Want als Frankrijk, als Marine Le Pen in Frankrijk de verkiezingen wint, ja, de toekomst van de EU wordt dan wel heel onzeker. En als de AfD, wat dus nu gebeurd is, in een deelstaat wint, ja, dan wordt het er niet rustiger op in Europa. En dat is eigenlijk heel erg in het belang van Poetin.
0: Maar Poetin schoof Schröder al eens eerder naar voren als onderhandelaar tussen Rusland en Oekraïne.
1: Ja.
0: Acht jij het waarschijnlijk dat Schröder die positie ook echt wellicht in gaat nemen in de toekomst?
1: Nee, dat sowieso niet. Want ten eerste moet de regeringsleider dat zelf doen. Er is ook wel eens gezegd dat Angela Merkel dat zou moeten doen. Met haar ervaring. Maar een onderhandelaar bij dit conflict, dat moet iemand zijn met gewicht. En dat gewicht dat gedragen wordt, zeg maar, door de politieke realiteit van alle dag. Dus dat moet echt wel. Dat kan bij wijze van spreken ook Erdogan zijn. Of een minister-president van Servië, ik noem maar wat, zeg maar. Een land wat een beetje daar tussen die werelden in zit. Maar Schröder zal dat niet zijn.
0: Nou, begrijp ik dat jij de vrouw van Schröder kent.
1: Ja. Kent. Oh, dat is dat te veel
0: gezegd.
1: Dat heb
0: ik begrepen. Ik hoor graag van jou hoe het zit.
1: Nee, ik was op een congres in Washington, D.C. En na afloop van dat congres wilde ik naar het Holocaust Memorial Museum in Washington. En dat zei ik tegen een aantal mensen. En daar was een Koreaanse vrouw die zei, oh, ik ga wel mee. En toen bleek dat ze eigenlijk liever niet alleen meeging. Er kwam nog een vriendin mee. Dus ik ben met twee Koreaanse vrouwen in het museum geweest. En sindsdien kreeg ik altijd kerstkaartjes van een van de twee. En toen op een gegeven moment kwam in het nieuws dus dat Schröder een vijfde vrouw had. Hè, een nieuwe vrouw uit Korea. Een vertaalster, tolkvertaalster. En iemand die ook kennis had van zaken doen. En toen dacht ik, hey, die lijkt wel heel erg op een van de beide dames. En toen ben ik maar even mijn e-mail gaan checken. En dat was inderdaad haar. Dat was eigenlijk wel grappig.
0: En verklaart dat wellicht ook die anti-Amerikaanse sentimenten van Schröder, omdat ze uit die hoek komt?
1: Het was dus zo, dat was wel heel interessant, dat beide dames tegen mij apart van elkaar hebben gezegd van ja, dat museum, de aandacht voor de Holocaust in Korea, zien we dat een beetje als Amerikaanse propaganda. Hoe zie jij dat? Dus het was ook duidelijk dat ze niet heel veel wisten eigenlijk van de geschiedenis die daar verteld werd, waardoor ik ook in een soort positie kwam dat ik heel veel moest vertellen. Dus het was eigenlijk een hele interessante ontmoeting in dat museum, ja.
0: En die kerstkaartjes dus elk jaar. Wellicht komt er dit jaar
1: meer.
0: Nu niet meer. Goed. Nee. Dankjewel. Hanko Jurgens, historicus van het Duitsland Instituut in Amsterdam.

0: Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man. Haar memoires werden pas in 1938 ontdekt in een bibliotheek in Tokio. Een verhaal over macht, erotiek en intriges aan het Japanse keizerlijke hof dat behoorlijk wat ophef veroorzaakte. En inmiddels wordt Getuigenissen van hofdame Nijo beschouwd als een literair meesterwerk. Japanoloog en auteur Jos Vos schreef een nieuwe Nederlandse vertaling. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het verhaal of wie die memoires niet kent, wie was Nijo en hoe belandde zij aan dat hof van de Japanse keizer?
1: Nou, ze kwam uit een hooggeplaatste adellijke familie. En ik denk dat die hoopte dat zij het tot keizerin zou schoppen. Dus ze vonden het de moeite waard om haar dienst te laten nemen bij die, ja, eigenlijk een ex-keizer. Maar het is haar nooit gelukt om zo helemaal tot de top op te klimmen. Maar ze heeft geprobeerd, ja.
0: En ze heeft kinderen gekregen. En we hebben het over de 13e eeuw, hè?
1: Ja, eind 13e, begin 14e eeuw. Ze heeft de ex-keizer bij wie ze in dienst was één zoon geschonken. Maar jammer genoeg is die heel jong gestorven. Dus dat was heel benadelend voor haar positie. Maar dan heeft ze ook nog kinderen gehad met andere minnaars. Omdat, ja, de keizer was eigenlijk niet zo goed voor haar. En dan, ja, moest ze haar geluk elders gaan zoeken.
0: Want ze was een jaar of 13, 14 toen ze aan het hof belandde. Hoe zag haar wereld aan het hof eruit? Was het een wereld van wilde? Schets dat eens.
1: Ja, in zekere opzichten was het een armzalige wereld, denk ik. Omdat als je kijkt naar het dieet dat de mensen toen hadden, dat was vrij karig. Ze dronken wel veel sake. Maar ik denk dat zelfs veel edelen aan ondervoeding stierven. En zelfs nu, als je naar Kyoto gaat, waar het keizerlijk hof vroeger gevestigd was, veel huizen hebben er weinig verwarming in de winter. Dus dat is allemaal een beetje primitief. Maar aan de andere kant droegen de hofdames van toen heel prachtige kleren. En ze schreven allerlei brieven naar hun minnaars op het kostbaarste papier. Dus ze hadden ook een heel verfijnde samenleving.
0: Het was dus een jong meisje die bij een oudere keizer belandde als concubine. Dat zou je tegenwoordig verkrachting noemen, of uithuwelijking.
1: Ja, dat wordt ook vaak zo gezien. Omdat hij heel onaangekondigd op een bepaald moment bij haar komt slapen. En ja, ze is dan diep geschokt. Maar het zou kunnen dat ze ons laat weten dat ze zo diep geschokt is, omdat ze zichzelf vereenzelvigt met een van haar heldinnen uit het verhaal van Genji, een klassieke roman uit de 11e eeuw, waarin hetzelfde gebeurt met een van de personages daar.
0: Dus dat las ze ook, dat soort boeken las ze?
1: Dat las ze zeker, ja. Ze was de grootste Genji-fan die er rondliep, denk ik. En de keizer trouwens ook, die citeert heel vaak uit dat klassieke boek.
0: En kun je dan zeggen dat ze een opgeleid meisje was? Ze was een jong meisje, maar ze las dus literatuur.
1: Oh ja, absoluut. Ja. En ze had ook een ontzettend groot begrip van de Japanse poëzie. Want daar zit ze voortdurend naar te verwijzen en uit te citeren. Het enige wat ze niet had, of bijna niet, was kennis van het Latijn van die tijd. De klassieke Chinese letteren. Want dat was voorbehouden aan de heren, hè.
0: Maar uiteindelijk moest ze het hof verlaten.
1: Ja, de officiële echtgenote van die ex-keizer bij wie ze in dienst was, die was jaloers. En om die reden, denk ik, werd ze eruit gegooid op een bepaald moment. En toen heeft ze besloten om boeddhistische non te worden. Wat voor haar een grote plus was, want dan kon ze op pelgrimstocht gaan. En dus had ze de vrijheid om door het hele land te gaan reizen. Iets wat ook alleen maar heel rijke mensen zich konden veroorloven. Maar ze beschrijft haar reizen in geuren en kleuren. En dat is een van de charmes van het verhaal ook. Ja.
0: En hoe weten we zeker dat dit echt haar verhaal is? Dat is natuurlijk niet te checken.
1: Ik denk dat je aan de taal en ook natuurlijk het taalgebruik van die tijd kunt merken dat het authentiek is. Dat het niet door een man geschreven is, dat het eigenlijk alleen maar door een hofdame uit die bepaalde periode geschreven kan zijn. Zou het natuurlijk kunnen dat een andere dame uit diezelfde tijd dat allemaal verzonnen heeft. En je weet ook niet zeker hoeveel zij ons op onze mouw speelt. Want ja, ze schrijft vooral over ja, toen ze 16, 17, 18 was. Maar dan op latere leeftijd. Dus ja, als je als vrouw van 35 of zo terugkijkt op die tijd, wat is nog authentiek, hè?
0: En wat was voor u de uitdaging als vertaler om deze memoires opnieuw uit te brengen? Want u schrijft, u vertaalt het werk van een jong meisje als man.
1: Ja, ja, nou, als vertaler ben je altijd een soort buikspreker.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik leuk om te doen. Of je nou man bent of vrouw, je moet altijd in de huid kruipen van iemand van heel lang geleden. De grootste uitdaging was misschien ja, dat ze zoveel toespelingen maakt op oudere gedichten. En die probeer ik dan ook tot hun recht te laten komen in mijn voetnoten.
0: Mm-hmm.
1: Daar kruipt veel energie in en daar word je als vertaler niet voor betaald.
0: Want u gebruikt ook echt eigentijdse woorden als Joost mag het weten. Ik kan me niet voorstellen dat zij in de 13e eeuw op die manier dacht. Of heeft u
1: nee.
0: dat...
1: Ja. Maar ja, je moet haar laten leven voor de lezers van nu. En ik vertaal in het Nederlands van nu, dus ja, dat is onontkoombaar.
0: Hm. Het is een verhaal uit de 13e eeuw, maar het is nog steeds relevant.
1: Ik denk het wel, ja. In de eerste plaats omdat... neem de positie van de vrouw in de Japanse maatschappij is nog altijd vrij laag. Ook al hebben ze nu een vrouwelijke premier. Je hebt nog altijd de indruk dat vrouwen vooral als een soort dienaressen worden gezien. En dat merk je ook wel in dit boek. Dus je zou het hele boek kunnen lezen als een aanklacht tegen een patriarchale maatschappij.
0: Want reflecteert ze daar ook op? Ziet ze dat ook in? Dat zij als vrouw continu moet dienen?
1: Dat ziet ze wel in, ja. Maar ze stelt nooit expliciet die vraag. Maar je kunt het wel afleiden uit haar verslag. Mm.
0: Wat zou ze ervan gevonden hebben dat haar memoires 800 jaar later nu ook hier in Nederland worden gelezen, denk je?
1: Ja, goeie vraag. Ik denk dat ze zich dat nooit had kunnen indenken. Omdat zij schreef voor een heel beperkt publiek. Het kleine percentage van de Japanse bevolking uit die tijd dat kon lezen. Maar dat is juist ons voordeel, omdat ze tegen die mensen heel openhartig kon zijn. En dus zo kunnen wij kennis nemen van haar intiemste gevoelens.
0: En wat vindt u het mooiste aan het boek, het mooiste aan de vertaling?
1: Nou, er zijn twee dingen mooi aan. Ten eerste, wat ze allemaal doormaakt is op zichzelf al de moeite waard. En dan ten tweede, haar poëtische bewustzijn, dat ze echt fijngevoelig is en wat ze doormaakt ook in het licht van de traditie ziet.
0: Dank u wel, Jos Vos, vertaler van Getuigenissen van Hofdame Nijo. En het boek ligt al in de winkels. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Shaila Sittelsingh. Hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Het protest tegen Israël klinkt steeds luider. Lodewijk van Oort over hoe het Israëlische verhaal uitgewerkt lijkt.
2: Als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen.
1: Kunstmatige intelligentie kan niet zelfstandig opereren. Er zit altijd iemand achter.
3: Je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is.
1: Liedewijde Paris is de boekendame en politiek commentator Bouke Schram over wonen en praten met sociale partners.
4: De markt die hier voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
0: NPO Radio 1.
17: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang.

drones, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los.

0: grote kil. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en Hoeper de Poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leven!

0: Ja, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daar naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kastuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. En de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dan komen er mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar het. En dan blijven ze kijken. Ja, ja. En dan blijf ik naar hun kijken van... Zie je het? Moet je blijven kijken? Ja, ja, ja. Ik word dan echt een beetje finijnig.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan... in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken, en ik zelf ook... zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen... het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst